0: schuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader, die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar hij bleef al die tijd toch buiten beeld. De zaak geldt als een van de grootste dwalingen bij de Britse justitie. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: Op de site van een chemiebedrijf in de Antwerpse haven is de voorbije dag een dodelijk ongeval gebeurd. Een werknemer werd er aangereden door een voertuig. De man overleefde de klap niet. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het incident. En in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Gilles Janssens, die 2 keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
2: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 golen en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk golen kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Knaldi.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 3:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Mattijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Lianne, het meisje van 11 dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
4: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Lianne die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Lianne verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Lianne met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
3: En minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers in de gevangenissen en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
5: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd, maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
3: En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci!
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Ben je nog wakker en helemaal klaar voor een nieuw uur met de beste muziek? Komt eraan, zometeen na het nieuws.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Job Matthijn. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview met de Amerikaanse zender NBC liever beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
1: They have some missiles, they have some drones. I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
2: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
1: Correct, yes. Okay.
0: Uit een onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaan-oever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden in het gebied al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. In Frankrijk wordt zondag een witte mars georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat eerder deze week dood werd teruggevonden. De zaak veroorzaakt heel wat beroering in Frankrijk, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 andere zedenzaken. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: En in Seoul in Zuid-Korea hebben duizenden mensen geprotesteerd. Ze eisen dat de lokale verkiezingen eerder deze week opnieuw worden georganiseerd, omdat er een tekort was aan stembiljetten. Daardoor zou een aantal mensen niet hebben kunnen stemmen. In zo'n 50 van de 14.300 stembureaus waren er niet voldoende biljetten en in ruim 20 stembureaus werd het stemmen stopgezet. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Martijn. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen in ons land ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen die overbevolking. Vorige nacht waren er 668 zogenoemde grondslapers en het probleem raakt maar niet opgelost, zegt Peter Callens, de voorzitter van de orde.
1: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Daar moet een eind aan komen.
0: Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert de Amerikaanse president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over zo'n 20% van zijn totale rakettenarsenaal beschikt.
2: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
3: So you're saying they have 21-22% of their missiles left.
2: Correct, yes.
3: Okay.
0: Uit een onderzoek van de verschillende Amerikaanse kranten bleek eerder nog dat het eigenlijk zou gaan om zo'n 70%. En op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een Palestijnse baby van 7 maanden oud doodgeschoten. De ouders van het kind raakten bij de aanval gewond. Het gezin zat samen in de auto toen die onder vuur werd genomen. Het geweld op de bezette westelijke Jordaanoever is geëscaleerd sinds de oorlog in de Gazastrook. Sindsdien zouden op de Jordaanoever al 1080 Palestijnen gedood zijn door Israël. En dan nog het weer. Het blijft voorlopig nog overwegend droog bij temperaturen tot 13 graden. Na de ochtend zwaar bewolkt weer met kans op regen bij temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Goedemorgen, goeiedag. Alweer een week voorbijgevlogen aan 20.000 kilometer per uur. Maar hoe was jouw week? Laat me dat eens even weten in de app van Radio 2, alsjeblieft.
2: Elke dag.
3: Goedemorgen, het is 6 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. Op sommige plaatsen loopt de bezettingsgraad op tot 160%, waardoor gevangenen op matrassen op de grond moeten slapen. Afgelopen nacht waren dat er bijvoorbeeld 668 en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kalles legt uit wat de Orde hoopt te bereiken.
4: Het gaat om de bewustwording en om het nemen van concrete initiatieven opdat de overbevolking in de gevangenissen daalt. Dat minderjarigen weggehaald worden, dat mensen die eigenlijk in een psychiatrische instelling zouden moeten thuishoren, dat die weggehaald worden uit de gevangenissen. Het initiatiefrecht ligt daar bij de overheid, maar het is ook een initiatiefplicht. Zij moeten iets ondernemen en dat is de reden waarom we dit doen.
3: In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. Ze zegt dat er maatregelen zijn genomen, maar dat die vaak pas op termijn effect zullen hebben. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken, zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De prijzen van wat we in de supermarkt kopen blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden, voor de oorlog in Oekraïne, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
5: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
3: Ons economisch programma De Markt gaat straks nog dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1 en op VRT Max. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Bij de straat van Hormuz werden langs de kust onder meer radarinstallaties gebombardeerd. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben. Die waren afgevuurd richting schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen aanvallen gemeld. Het zou gaan om Iraanse vergeldingsaanvallen. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. De afgelopen dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. En dan begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid en tussen 18 en 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dankjewel, Lode.
6: Radio 2.
7: Radio 2, wat een weekend.
0: Sharon Slegers.
1: Ja, goedemorgen. Zullen we eens aan dat weekend beginnen? Of nog niet, blijf gerust nog even lekker in je warme bed liggen als je dat wil, hè.
0: Hey, WRT Radio 2.
1: Al wordt dat mogelijk wel een beetje een uitdaging met de muziek die ik heb klaarstaan. Komt uur onder andere nog Nena, Pommelien Thijs en nu deze Sissy Peniston en Finally. Goedemorgen.

Ze heeft zo'n lekkere grij in haar stem, hè. Zo zouden sommige mensen het noemen. Cissy Penniston en Finally. Zeg, als je er zo op terugkijkt, hoe was jouw week dan? Suzy Petit uit Wezenbeek die laat weten dat het haar eerste week was op de nieuwe job. Na 15 jaar carrière-switch gedaan en heel blij dat ik de stap gezet heb. Top, Suzy. Af en toe moet je iets durven in het leven. Hè. Was dat voor jou misschien ook wel een bijzondere week om de een of andere reden? Wel, laat het mij dan vooral maar weten in de Radio 2-app. En nu even wat vlinders op je loslaten. Die fladderen op dit moment nog rond in de buik van Bart Kajel. En zometeen rondom jouw oren.

Is dit een gooi naar de zomerhit van dit jaar? Ik denk het wel, hè. Ja, toch, Bart Kael en Zot Verliefd. Hele goeiemorgen. Is het voor jou een bijzondere week geweest om de een of andere reden? Voor Geert uit Mechelen in ieder geval wel. Die stuurt een berichtje in de Radio 2-app. Deze week hebben wij ons eerste kleinkind mogen verwelkomen. En dat was een heerlijk gevoel. Welkom, lieve Liam. Oh, zalig, ja. Dat soort dingen. En ook dat is het leven, hè. Ja, geboortes, maar ook de dood, jammer genoeg. Want eerlijk gezegd, ik had nooit gedacht, nooit, dat de voorbije week zo zou lopen. Die heeft ons toch maar eens geleerd dat we het er maar beter elke dag eens goed van pakken. Niks uitstellen. Want dat wij zo snel al afscheid zouden moeten nemen van ons allerliefste Margriet, dat had niemand zien aankomen. Volgende week woensdag is er haar begrafenis, maar vandaag gaan wij haar ook al een klein beetje eren. Want we hebben zoveel mooie momenten met haar meegemaakt. In de zoete inval bijvoorbeeld. Ja, daar is zij. Ik denk dat we intussen de tel kwijt zijn. Wel honderden keren te gast geweest. Bij Luc hebben we heel vaak van haar gevatte humor mogen genieten. Een fantastische vrouw was dat toch. En dus straks om 10:00 een hele speciale uitzending hier bij Radio 2 van de Zoete Inval. Speciaal voor Margriet. Een terugblik op de mooiste momenten van haar in de Zoete Inval. Dus voilà, het wordt de max. Laat zeker even weten of jij ook gaat luisteren.

0: stuk voor stuk. Knappe gasten. Met veel haar, In Excess en Original Sin. Ik ga heel even eerlijk zijn, ik ben nog maar weinig zo pittig wakker geworden als vanochtend. Ja, was stevig hoor. En ik ga zo meteen uitleggen waarom.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Sst, luister.
3: Zomer-deals!
2: Hoor je het ook?
3: Zomer-deals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Radio 2.

Dat is dan een liefde die ik deel met Stef Bos. Die liefde voor de radio. Radio 2. Ja, dit soort muziek maakt veel goed. En dat was nodig, want mannetjes. Mijn zaterdagochtend die heeft al meteen wat uitdagingen met zich meegebracht. Je weet dat of je weet dat niet, maar ik douche mij nogal graag voor ik naar hier kom. Ik ben een proper meisje. En dan ben ik ook echt wakker, hè, als ik zo echt mijn haren gewassen heb. Dus dat is belangrijk. Maar wat gebeurt er? Ik sta vannacht dus op, rond een uur of vier. Ik draai de kraan open en daar komt koud water uit. Ijskoud water. Nergens warm water te bespeuren. Dus ik ga kijken en wat blijkt? De boiler, dus de warmwaterketel, die is uitgevallen. Ja, dat is nu echt iets, ik ga daar heel eerlijk in zijn, waar ik niks, maar dan ook niks van ken. Dus ik heb allemaal knopjes geprutst, maar ja, dat hielp dus niks. En dus zat ik met het dilemma. Maak ik mijn lief wakker of niet? Met risico op een hele dag een slecht gezind lief. Dus dat heb ik maar niet gedaan. Het volgende dilemma was dan koud douchen of niet douchen. Ja, het is koud douchen geworden. Oh, en ik kan je zeggen, het is geen aanrader, echt waar. Niet zo comfortabel, maar ik moet wel zeggen, ik ben nog nooit zo snel gewassen. Dus die waterfactuur gaat helemaal prima zijn.

0: En try. Ik heb dat ook geprobeerd vanochtend om die warmwaterding-boiler terug in gang te krijgen. Is mij niet gelukt. Frederik de Loodgieter laat in de Radio 2-app weten. Sharon, als ik eens moet komen kijken naar uw boiler, laat het maar weten. Het klinkt op de een of andere manier ineens heel dubbelzinnig. Dat zal wel niet zo bedoeld zijn. Er kwam nog een berichtje binnen van Matthias Loren uit Oudenaarde. Matthias, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Jij bent blijkbaar een grote fan van koud douchen.
1: Absoluut, ja.
0: Vertel.
1: Wacht.
0: Matthias, heb jij de ja. speaker op staan? Want neem even de telefoon aan je oren. Dat is net iets makkelijker. Dan versta ik je goed.
1: Ja, uiteraard.
0: Ja, veel beter. Vertel het eens. Koud douchen.
1: Ja, ik heb dat een aantal jaren terug ontdekt. En ik moet zeggen, ik kan niet meer zonder. Dat activeert mijn lichaam en ik ben super wakker 's ochtends. En het is bijna een verslaving geworden.
0: Is dat echt waar?
1: Ik kan
0: het
1: alleen maar aanbevelen. Ja, echt waar.
0: Maar wacht, want als je daar dan de eerste keer onder gaat staan... Ik weet niet hoe dat voor jou voelt, Matthias, maar ik moet altijd een soort van... Ja, toch een drempel over. Als ik dat dan doe in de sauna of zo bijvoorbeeld, dat is toch...
1: Dat klopt, Sharon. En dat helpt u ook om andere moeilijke drempels in het leven te overwinnen, zeg maar.
0: Ah, ja?
1: Als je die eerste stap overwint, dan krijg je een soort vertrouwen. En andere drempels die in het leven tegenkomen, zult je dan ook heel gemakkelijker kunnen overwinnen. Omdat je lichaam eigenlijk traint zo bepaalde stresssituaties eigenlijk aan te kunnen of te overwinnen. Zeg maar.
0: Dat vind ik wel heel boeiend, Matthias. En jij doet dat nu elke dag dan?
1: Ja, zo goed als. Ik kan niet zeggen elke dag, maar dat scheelt niet veel, ja.
0: Maar
1: in de zomer is het natuurlijk iets aangenamer dan in de winter.
0: Ja, dan kan ik het ook, Matthias, dan kan ik het ook. Maar je hebt zelfs een buitendouche die op regenwater werkt. Ja. Is dat dan, hoe lang sta je daar dan ongeveer onder,
1: Twee minuutjes.
0: Maar dat zijn lange 2 minuten dan toch? Ik heb mij vanochtend echt, denk ik, in 30 seconden gewassen of zo. En dat duurde veel langer dan ik dacht.
1: Die eerste 30 seconden zijn het moeilijkst. Als je die overwint, dan meestal... je lichaam went daar precies aan. En die laatste minuut voelt u dat bijna niet meer. Allee, ik overdrijf misschien een beetje, maar
0: okay.
1: Dat niet veel.
0: Ja. Ja, het zou blijkbaar ook echt heel gezond zijn, hè? Inderdaad. Voor van alles en nog wat. Je doorbloeding en dat soort dingen zou het super gezond zijn. Wie weet, misschien is het een kans, Matthias. Misschien moet ik het bekijken als een kans om dat te beginnen doen de komende weken en zo op te bouwen. Wat denk jij?
1: Ja, opbouwen is zeer belangrijk. Ja. Wat ik deed in het begin, en dat bevelen ze ook aan, is gewoon je douche doen zoals je altijd doet, met warm water.
0: Ja?
1: Maar afsluiten met koud.
0: Ah, oké.
1: Okay. Dus en als je dan uit de douche stapt, Sharon, dan heb je geen kou. Echt waar.
0: Oké. Okay. Kijk, maar Matthias, het is goed. Ik geloof u. Ik ga dat proberen. En ik ga gewoon volgend weekend opnieuw verslag uitbrengen. Wat denk je daarvan? Is dat goed?
1: Zeer goed.
0: Zeg, Matthias.
1: Ik leef elk weekend naar jullie, dus
0: we
1: horen elkaar.
0: Heel goed. Merci. En als je nog in de douche moet zo meteen, allez, geniet ervan dan. Hè?
1: Ja, dat wil ik doen. Fijne dag.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Elke dag telt voor 2.
0: Nu even sst, want het is tijd voor het nieuws.
3: 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De Orde van de Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vinden dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In totaal moeten er ruim 600 gevangenen op de grond slapen door de overbevolking in onze gevangenissen en dat probleem raakt maar niet opgelost. In een reactie zegt minister van Justitie Verlinde dat ze erkent dat er een crisis is, maar ze zegt ook dat er wel degelijk maatregelen worden genomen, maar dat die pas vaak op termijn effect kunnen hebben. De prijzen in de supermarkt die blijven stijgen. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is weliswaar iets minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Maar in het algemeen stijgen de prijzen wel nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden, voor de oorlog in Oekraïne. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen nacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien de laatste dagen. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal wel droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: perfecte muziek om jouw innerlijke dieselmotor een beetje in gang te duwen. Depeche Mode en Just Can't Get Enough. Wat brengt de dag voor jou vandaag? Benny Franke die laat al weten in de Radio 2-app dat hij vandaag naar de dierentuin in Antwerpen gaat met de kameraden. Perfect, leuke uitstap om vandaag te gaan doen. Wat jouw plannen zijn, mag je mij laten weten in de Radio 2-app. En je krijgt zometeen, zoals je gewoon bent, van mij nog een leuke tip.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè?
2: Siska Scooters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Het heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht, hè.
6: Rustig, Sian.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
6: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate het. KBC, beweegt met je mee.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: promo koken.
12: Goh, maar wat?
13: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
12: Voilà, dat is dan afgeboxt.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
16: Sorry, maar het is WK.
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
18: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio 2.
20: Radio 2.
21: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het

0: De voorbije week stond er nog in de New York Times. En nu gewoon lekker op je radio, Pommelien, Thijs en Rob of Ronder. Ja, dat is het straks ook wel een beetje voor onze rode duivels. Of enfin, het is te zeggen, ze spelen een vriendschappelijke match ter voorbereiding van het WK tegen Tunesië. Straks om 3 uur doen ze dat in het Koning Boudewijn Stadion. En dat kan je volgen vanaf 3 uur bij de collega's van Radio 1 of in de Sportza-app. Radio 2. Als je vandaag naar buiten wil, neem de regenjas en de paraplu dan maar mee. Want er hangt regen in de lucht en die wordt in de namiddag dan ook nog eens intenser. Temperatuur rond 18 graden. Maar laat ons één ding afspreken. We gaan niet op de zon wachten, hè, om leuke dingen te gaan doen. Die zijn er trouwens genoeg dit weekend.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Een leuk idee is misschien om naar Oudenaarde te gaan. Want het jaarlijkse festival voor liefhebbers van oldtimers, vintage spullen en retrofietsen, dat begint daar vanmiddag weer. Retro Oudenaarde. Spring daar zeker eens binnen voor live muziek of een toffe dansworkshop. En bewonder de nostalgische fietsen die meerijden in verschillende ritten door de Vlaamse Ardennen. Met als hoogtepunt de Retro Ronde morgen. Het hele weekend op de Abdij zitten Maagdendalen in Oudenaarde.

0: fantastische Nena en Nena uit het luchtballons. Terwijl wij hier nog een beetje aan het bekomen zijn van de voorbije week. Laat ons eerlijk zijn. Een week waarin we veel te snel afscheid hebben moeten nemen van ons Margriet. En daarom straks om 10 uur hier bij Radio 2. Als ode aan haar een bijzondere aflevering van De Zoete Inval. Speciaal voor haar. Met haar mooiste momenten. En niet alleen haar mooiste momenten. Dat heeft Luc Appermond de voorbije week verteld bij Peter in Goedemorgen Morgen.
1: Onze redactie is daar keihard mee aan het werk. Mm-hmm. Om knappe en mooie fragmenten. Waarin we ook de veelzijdigheid van Margriet kunnen aantonen. Iedereen herinnert zich haar lach, maar ze was veel meer dan dat. Hè. Ze had over alles wel een mening en een onderbouwde visie. Ja. En die kon ze

0: je ervan dat ze ja, zelf gekozen heeft om afscheid te nemen van het leven?
1: Ja, ik denk als je op dat punt staat dat je dat wel doet, anders je bent er, je kunt niks meer doen voor iemand. Je bent eigenlijk, om het zo te zeggen, ten laste van iemand, maar het is kort gegaan, hè? Ja. En dat is wel heel straf.
0: Ja, dat, absoluut. Ik denk dat iedereen wel wist van oké, het gaat niet goed met Margriet, we gaan afscheid van haar moeten nemen het komende jaar, maar dat het zo snel zou gaan, niemand...
1: Het is een beetje te vlug gegaan.
0: Ja, absoluut. Veel te vlug voor zo'n fantastische vrouw, die we dus keihard moeten eren. En echt, we moeten daar gewoon erover blijven praten over haar, dat we haar nooit zullen vergeten, want het is zo'n geweldige madame. Straks dus om 10 uur hier bij Radio 2 een hele mooie, bijzondere aflevering van De Zoete Inval. Zeker luisteren, dat is het enige wat ik kan zeggen. Lut, maak er nog een mooie dag van. En ook een manier
1: doen
0: om haar nooit te vergeten is haar muziek spelen natuurlijk. Want zingen, dat kon ze ook als de beste.

begrijpen we zeker en vast wat een fantastische stem ook had, hè? En die heeft doorgegeven aan haar dochter Céline, Margriet Hermans. En Wat ik bedoel.

0: zo hoog dat de mens er begot hoogtevrees van zou kunnen krijgen. Of zo klinkt het toch. Kurt Nielsen en She's So High. Het is bijna 7 uur intussen. Goedemorgen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: In Merchten wordt op dit moment het ontbijt klaargezet, want daar maken ze zich klaar voor de Radio 2 Weekwatchers. En Jan-Jaap van der Wal, die heeft al van zich laten horen via WhatsApp.
7: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
0: Ik heb nog niet kunnen luisteren, maar dat doen we zo meteen samen na het nieuws.
8: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V erkent dat het probleem van de overbevolking in de gevangenissen ernstig is. Ze reageert daarmee op de orde van de Vlaamse balies. Die sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Vorige nacht waren er bijvoorbeeld 668 zogenoemde grondslapers en dat probleem raakt maar niet opgelost. Voorzitter Peter Kallas van de orde.
9: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wegens de omstandigheden in de gevangenissen, daar moet een eind aan komen.
8: Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken uit onvrede over de hervorming over hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden varen. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of die geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord had al gesteld dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten en nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal €50 tot €150 extra huur per maand moeten betalen. En ook wie geen Nederlands wil leren kan een boete krijgen. Dat zegt de Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
10: Wij willen vooral mensen die kandidaat huurder zijn en huurder zijn in de sociale huisvestingssector aanmoedigen, aanzetten om eerst en vooral Nederlandse taallessen te leren en anderzijds ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, omdat we er absoluut van overtuigd zijn als we als samenleving miljarden investeren in sociale woningen, dat er ook voor een stuk een inspanning zou moeten kunnen gebeuren, zodoende dat die sociale wijken ook leefbare wijken worden.
8: De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand mei gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is wel een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen wel nog altijd veel hoger dan voor de oorlog in Oekraïne. En Laura Klaes van Testaankoop verwacht dat de prijsstijging de komende maanden mogelijk opnieuw sneller zal gaan.
11: Omdat we natuurlijk opnieuw met stijgingen zitten in de energieprijzen door dit keer de oorlog in het Midden-Oosten. We hebben gezien, al eerder met de oorlog in Oekraïne, dat als de energieprijzen stijgen, de prijzen in de supermarkt met een paar maanden vertraging ook stijgen. Dus ja, we verwachten eigenlijk dat we in de komende maanden ook weer stijgingen gaan zien in de producten in de supermarkt.
8: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT 1. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones neergehaald hebben die afgevuurd waren op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben intussen Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt weer op te laaien. Zwaar bewolkt weer vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met een paar opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
12: Dankjewel, Lode.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Radio 2, wat een weekend.
13: Sharon Slegers.
12: Ah, goedemorgen. Zal ik er eens voor zorgen dat jij met veel goesting uit je bed springt? Ik heb wat muzikale motivatie meegenomen.

0: hier niet goed gezind van wordt, dan weet ik het ook niet meer hoor. Leuk wakker worden met Radio 2. Cool and the gang en fresh. En als je trouwens net van je boterham bijt of van je koffie drinkt, smakelijk dan. De weekwatchers die ontbijten vandaag in Merchten bij Formfun. Formfun, het is een moeilijk woord om uit te spreken, vind ik zelf. Maar dat is dus blijkbaar een organisatie die teambuildings organiseert op boerderijen. En dan ben ik wel benieuwd of Ruben straks koeien gaat melken of op strobalen gaat klimmen of weet ik veel wat. Hij heeft in ieder geval weer heel veel leuk bezoek dat hij over de vloer krijgt in de vorm van bijvoorbeeld Laura Tesoro. Ja, je weet wel, die is nog maar net geopereerd. Hè. Die was al in de finale van The Voice te zien. En straks komt ze zingen bij de Radio 2 Weekwatchers. En comedian Jan-Jaap van der Wal, die is weekwatcher van dienst en is ook al wakker.
1: Hey Sharon, dit is Jan-Jaap van der Wal. En ik ben onderweg naar Merchten om te gast te zijn bij de Radio 2 Weekwatchers. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik ga met Ruben onder andere praten over mijn nieuwe voorstelling Amor Fati. 10 jaar in Vlaanderen, die op dit moment is afgelopen en na de zomer verder gaat. In de voorstelling wordt ook West-Vlaams gesproken. En dus is mijn vraag aan de Radio 2-luisteraar: welk West-Vlaams woord moet er absoluut in mijn vocabulaire gaan zitten vanaf nu?
0: Wauw, dat vind ik eigenlijk echt geen gemakkelijke vraag. Vooral niet. Ja, het is nu echt. Het is alle West-Vlamingen die aan het luisteren zijn. Kom, jullie moeten van jullie laten horen. Hè. Steek even je hand op in de Radio 2-app. En laat eens weten welk West-Vlaams woord moet er echt, maar dan ook echt, in de nieuwe show van Jan-Jaap van der Waal zitten. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Ik ga vast en zeker dingen krijgen die ik niet kan uitspreken. Dus dat wordt lachen. Laat het maar weten in de Radio 2-app. En straks vanaf 8 uur hier bij Radio 2, de Radio 2 Weekwatchers. En ook te zien op VRT Canvas.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: VRT Radio 2.
0: En dit is nieuwe muziek. Vers van de pers, Yannick Bovie, een faithful friend.

0: Lilian Saint-Pierre met Soldiers of Love in de a cappella la versie. Ah, dat komt toch goed binnen zo op de zaterdagochtend, hè? Ja, daar straks hadden we hier Jan-Jaap van der Waal, die dus weekwatcher is, straks bij Ruben in de Radio 2 Weekwatchers. En in zijn show probeert Jan-Jaap van der Waal af en toe ook eens een West-Vlaams woord te steken. Dus vroeg hij zich af, welk West-Vlaams woord moet daar zeker bij zitten? Er komt hier van alles binnen. Ja, uiteraard de typische mahoza en wuk. Kwam hier door Roel van de Pitten en Rudy Peters doorgestuurd. Maar ook dingen waar ik nu echt eens niks, maar dan ook niks van begrijp. Ik ga naar Zonnebeke, naar Jurgen. Jurgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt een woord doorgestuurd. Ik ga het niet uitspreken. Zeg, spreek jij het maar uit. Dat gaat beter zijn, denk ik.
1: Had dat niet moeilijk, hè? Gewoon een cellen.
0: Wacht, een cellen?
1: Ja, een cellen.
0: Ik heb nu echt eens geen flauw idee, maar dan ook echt geen flauw idee.
1: Heet dat per danko veel gebruikt, de cellen?
0: Ik heb dat veel gebruikt.
1: Ja, ik heb dat al veel gebruikt, de cellen.
0: Oh jee.
1: Ja.
0: Oké, okay, en waarvoor gebruik ik dat dan, Jurgen?
1: Hij doet al waterijn of kusproduct. Dat is een emmer.
0: Ah, een emmer, oké. Okay. Okay. Ah ja, is dat, zeg, en is dat jouw lievelings West-Vlaamse woord dan? Of,
1: Oh, ja, maar het zijn er zoveel, hè.
0: Ja, wat is er zo nog?
1: Dat was het eerste dat ik was te pezen, eigenlijk. En hij had dan anders, de cellen zonder S is een nulle.
0: Een nulle? En wat is dat dan weer?
1: Een deksel.
0: Een deksel? Oké. Okay. Okay. Wauw, ik ben echt onder de indruk. Maureen stuurt hier nog uit Waregem. Oh, ik kan dat niet uitspreken. Hè. Een carnachere?
1: Een carnachere.
0: Een carnachere, ja. Boekentas blijkbaar.
1: Een carnachere. Ja. Ja, inderdaad.
0: Ook nog nooit van gehoord. Fantastisch. Ja, oké, kijk, er komt heel veel binnen. Ik ga het sowieso allemaal doorgeven aan onze Jan-Jaap van der Waal. En zometeen nog een echte West-Vlaming aan de lijn. In de vorm van David de Hena. Wat zou zijn West-Vlaams woord zijn dat hij absoluut wil doorgeven aan Jan-Jaap van der Waal? Dat hoor je zometeen. Jurgen, veel plezier daar nog vandaag. Hè? Dag.
1: Ja,
0: Marte.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het.
6: Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
5: Mag ik ook meedoen?
2: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
11: Caraïbisch blauw.
12: Of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Code yellow.
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
12: Wat? 3?
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
16: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
12: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
16: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
18: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
17: Echt? Oh, merci.
19: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
20: Oh, amai, die ceviche was lekker.
19: Ja, hè.
21: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
19: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
20: Schat, blijf kalm.
19: Kalm. We zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
20: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
19: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
22: Radio 2. Radio 2.

0: Het was toch wel een beetje zijn week bij Radio 2. Aaron Blommaert samen met Zoe Levi en Tranen van Goud. Ja, welk West-Vlaams woord moet Jan-Jaap van der Wal zeker in zijn show gebruiken? Komt hier van alles binnen, hè? Van stutten, ja, dat is boterham, dat weet ik. Zover rijdt, lijkt tot doe maar gewone. Goh, ik kan dat echt niet. Dat is David de Heenouw, help mij. Hoe spreek je dat uit? Doe maar gewone.
1: Doe maar, nee, niet gewoon, hè. De G, dat is moeilijk voor de mensen. Doe maar gewoon.
0: Doe maar gewoon.
1: Let me ween en hullegem. Niet gulligem, maar hullegem.
0: Hulle.
1: Ja, de G is de H. Hulle. Ja, precies. Hullegem.
0: Ik kan nog een beetje moeten oefenen, denk ik. Maar ja. Welk woord, wat is jouw lievelings West-Vlaamse woord, David?
1: Batten doe het.
0: Wacht, hè. Zeg het nog eens.
1: Batten. Nee, de West-Vlaming slikt ook een paar klinkers in.
0: Een paar, ja.
1: Batten doet.
0: Batten doet.
1: Niet batten, nee, batten.
0: Oh, ja. Wat wilt het zeggen, David de Heenouw? Vertel het mij.
1: Toch wel. Als hij nu zou vragen naar mij... Het gaat toch niet regenen vandaag? Wat je zei, batten doet.
0: Ah ja, toch wel. Oké.
1: Ja,
0: maar toch wel, want het gaat toch wel regenen. Het gaat batten doet wel regenen vandaag, hè? Toch?
1: Batten doet, ja, inderdaad. Momenteel, ja, er zijn al veel wolken, er zijn ook nog wel een aantal opklaringen. Maar de bewolking neemt verder toe vanuit het westen, vanuit het mooie, pittige West-Vlaanderen, waar men zo mooi spreekt.
0: Ja.
1: En ja, er is al plaatsen, kan daar vanochtend in het westen dan een beetje gedruppel zijn, gespetter. Een beetje gemiezer.
0: Okay.
1: Maar eigenlijk, de echte regen komt pas later aan. Dat is zo, ja, rond... kan al een beetje voor de middag zijn, hoor. Maar het meeste is eigenlijk rond de middag en begin van de namiddag in het westen. En dan, ja, vooral in de namiddag in het centrum en het oosten. En gevolgd, het wordt dan weer een beetje droger tussenin. En dan weer een paar buien, misschien met een donderslag erin. Dus ja, wisselvallig dekt toch wel de lading vandaag. Meestal veel bewolking ook. Met temperaturen die ook niet echt fraai zijn, hè? 18, 19 graden. Mm. Ook nog de wind daarbij, rukwinden 50, 60 km per uur. Een zuidwestenwind 3 tot 4, Beaufort aan zee 4 tot 5. En dan vanavond en vannacht, ja, dan wordt het wel meestal droog. De wind waait nog wel eventjes door. Morgen is dat rustiger, zowel qua neerslag. Het is dan eigenlijk zo goed als droog. Wel nog altijd veel bewolking op veel plaatsen. Mogelijk wel de namiddag of avond al meer opklaringen in het westen. Een graad of 19 à 20 zit er dan in. Hetzelfde voor maandag, 20, 21 graden mogelijk. Maar wel een aantal buien. Dinsdag buien, woensdag buien. Niet de ganse tijd door natuurlijk.
0: Donderdag, mensen vrijdag, moeten hier gelukkig van worden, David. En ja, ongelooflijk.
1: Ja, dat gaat deze week niet lukken, maar kijk... De week daarna, de week van de 15e, dan wordt het wel warmer. Maar deze week is het toch nog altijd een beetje rond tussen 17 en een keer een dag met 21 graden. En ook af en toe redelijk wat wind. Dus echt is het niet.
0: Dus
1: het is studentenweer. Het is studentenweer.
0: Dat is waar.
1: We denken toch aan hen.
0: Ja, absoluut. Alleen zijn die examens natuurlijk wel bijna gedaan. Maar goed, we doen
1: Nog niet. Aan de universiteit zijn ze nog maar goed begonnen.
0: Dat is ook waar. Nog heel even. Beterschap in zicht, laat het ons zo zeggen.
1: Ja, dat is

0: Dasha en Not At This Party. Tijd vliegt hier vooruit. Zometeen gaan wij ook verder met ons feestje.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst even luisteren naar wat er allemaal gebeurt in deze gekke wereld.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie weigert werk te zoeken zal 50 tot 150 euro extra huur per maand moeten betalen en ook wie geen Nederlands wil leren, die kan een boete krijgen. De Orde van Vlaamse Balies daagt de Belgische staat voor de rechter omdat ze vindt dat de overheid te weinig doet om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In totaal moeten er ruim 660 gevangenen op de grond slapen en dat probleem raakt maar niet opgelost. In een reactie erkent minister van Justitie Verlinde de crisis. En het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben de afgelopen uren Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. Het weer zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.

0: het is jouw leven, dat klopt. Maar wat ga je ermee doen vandaag? Hoe ga je ervoor zorgen dat het ook echt telt? Wat zijn de plannen vandaag, met andere woorden? Laat het mij maar weten in de Radio 2-app. En als je nog wat inspiratie kan gebruiken, dan krijg je zo meteen van mij nog een tip.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
11: Honda, the power of dreams. Deze week kom je bij Spar voor...
12: Oh, rosébeken.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
11: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Ritchie, citroen met framboos.

0: Zegeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Radio 2.

0: de K3'tjes van nu die terugkijken naar Oja Lele. Er zit veel nostalgie in, hè? K3 in de zomer van Oja Lele. Ja, wat zijn jouw plannen vandaag? Xander de Bree die is op dit moment op weg naar Lo Christi, naar het open deurweekend van Nostalbus. Blijkbaar wordt de oude stelplaats van de lijn daar opengesteld voor het publiek en kan je daar meerijden met de oude bussen van NMVB. Dat nu dus de lijn is, weet je nog, die oranje oude bussen van tussen de jaren 1960 en 2000 kan je meerijden. Dus best wel leuk daar om daar eens te gaan kijken. Ja, en verder heb ik ook nog wel een beetje inspiratie voor jou meegebracht. Radio 2. Als je vandaag naar buiten wil, neem de regenjas en de paraplu dan maar mee. Want er hangt regen in de lucht en die wordt in de namiddag dan ook nog eens intenser. Temperaturen rond 18 graden. Maar laat ons één ding afspreken. We gaan niet op de zon wachten, hè, om leuke dingen te gaan doen. Die zijn er trouwens genoeg dit weekend.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Een leuk idee is misschien om naar Oudenaarde te gaan. Want het jaarlijkse festival voor liefhebbers van oldtimers, vintage spullen en retrofietsen, dat begint daar vanmiddag weer. Retro Oudenaarde. Spring daar zeker eens binnen voor live muziek of een toffe dansworkshop. En bewonder de nostalgische fietsen die meerijden in verschillende ritten door de Vlaamse Ardennen. Met als hoogtepunt de retro-ronde morgen. Het hele weekend op de abdij zitten Maagdendalen in Oudenaarde.

0: Dat is ook een beetje West-Vlaams. Toch? Anders zouden wij Alejandro zeggen, maar ja, dat kunnen ze daar dus niet uitspreken. Enfin. Vandaag weer veel sport. Heistsepeil onder andere. De Rode Duivels ook. Die spelen hun vriendschappelijke wedstrijd tegen Tunesië straks. Maar er is ook nog een heel bijzonder Belgisch kampioenschap. En daarvoor moet je naar het Klein Park in Lovenjoel. Had ik nog nooit van mijn leven van gehoord. Maar dat is blijkbaar een plek in Vlaams-Brabant. En daar is zo'n 20 minuten geleden het Belgisch kampioenschap boomklimmen begonnen. Michiel de Temmerman, goedemorgen.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
3: Het is met een bel, oké. Okay, ja,
4: ja. Klim naar boven, het tikt een bel. Tijd stopt. Dan daarnaast is er nog een speedclimb. Dan klim je in de boom zelf en word je beveiligd zoals dat op een klimmuur beveiligd wordt.
3: Ja.
4: En tik je ook een bel.
3: Het is allemaal met naar boven dan, eigenlijk, Michiel, zo hoor ik het. Het is allemaal...
4: Die twee zijn naar boven. En dan hebben we rescue. Hangt er een pop van 80 kilo in de boom.
3: Ja.
4: En krijg je 5 minuten om er naartoe te klimmen en die pop op een veilige manier op de grond te gaan krijgen.
3: Wow.
4: En dan hebben we nog een workclimb. Begin je eigenlijk helemaal boven in de boom. Dan hebben we 5 bellen in de boom en ga je in looppas door de boom om de bellen te gaan aantikken zonder dat de boom en de takken te veel te bewegen.
3: Dat klinkt allemaal heel vermoeiend, vind ik eigenlijk. Michiel, als ik dat zo hoor, heb je toch een stevige conditie voor nodig. Doen er ook vrouwen mee?
4: Ja, we hebben 8 vrouwen dit jaar die meedoen.
3: Ah ja, oké, dus die doen ook mee. En als je nu Belgisch kampioen wordt, wat win je dan? Of wat staat er dan op het spel?
4: Als Belgisch kampioen, eeuwige roem natuurlijk.
3: Ja.
4: En daarnaast heb je ook je ticket voor het Europees kampioenschap. Voor de eerste 3 mannen en de eerste 2 vrouwen krijgen tickets voor het Europees kampioenschap 2027. En de eerste man en de eerste vrouw die mogen naar het wereldkampioenschap 27. Waar dat we super content van zijn. In België gaat doorgaan het laatste weekend van september 2021.
3: Oké, dus er staat wel wat op het... Ik hoor dan al een bel op de achtergrond. Er is al iemand naar boven geraakt, dat is goed. Ja. Zeg, dat zijn allemaal ook professionele boomverzorgers. Een job die, naar mijn gevoel, toch belangrijker en belangrijker wordt. Hè. Zeker als je zo ziet tegenwoordig. Ik heb de indruk, onweer en zo, dat is toch allemaal ook heftiger en pittiger dan anders. Dus ja, het is toch ook een belangrijke job.
4: Ja, het is zeker een belangrijke job. Met de weersveranderingen merken we ook dat de bomen heel veel moeilijkheden hebben om zich zo snel aan te passen. Dus het is wel belangrijk dat we nu bezig zijn met enerzijds bomen aan te planten die resistent zijn voor wat dat we verwachten dat de toekomst zou kunnen zijn. Maar zeker ook 100% inzetten om de bomen dat we nu hebben te kunnen behouden op de best mogelijke manier.
3: Allemaal heel belangrijk. En ik hoor daar alleen maar bellen op de achtergrond afgaan. Heel veel mensen die naar boven geraken. Dat is al leuk. Als je dat Belgisch kampioenschap ook eens wil zien, want dat is wel spectaculair, dan kan je dus vandaag naar het Klein Park in Lovenjoel. Moet echt de moeite zijn, denk ik. Zeg, veel succes daar vandaag, Michiel. Ook heel veel succes voor iedereen die meedoet, natuurlijk.
5: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
1: Sharon Slegers.

0: onze allerliefste Margriet. Straks om 10 uur dus een bijzondere aflevering van De Zoete Inval met de mooiste momenten van Margriet. En nu is het tijd, bijna 8 uur, dan weet je het wel, voor Ruben en zijn weekwatchers. Zet alvast de televisie op VRT Canvas.
1: Vanavond op VRT1.
2: Alles wat je aanraakt, krijgt een rare gloed.
3: Mag ik zeggen dat het een soort van God voor u is ook?
2: In Vlaanderen, ja? Mocht ik in een God geloven, hoopte ik dat het Hugo Matthijs was.
1: Op VRT1, in Daar zijn beelden van, zoekt Thijs van Neste de absurditeit op. Op VRT Canvas kan je terecht als je zin hebt in de misdaadserie Black Sands. En op VRT Max krijg je een unieke kijk in het leven van Marilyn Monroe, Rise of an Icon. Veel kijkplezier. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
11: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
12: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op Camber.be. Camber, more space for your place.
13: Dus, Wavo, België, Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
14: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
13: Ja, ik heb dat opgevangen.
14: Waar?
13: Ah, in de regio.
14: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
13: Ja, de wijde regio dan, hè.
14: Ze spelen in Seattle.
15: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost.

0: is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er komen strengere regels voor sociale huurders. Ze moeten willen werken of Nederlands leren. Minister van Justitie Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. En de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt weer op te laaien. Mensen die een sociale woning willen huren en niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het regeerakkoord stelde al dat sociaal huren een verhaal is van rechten en plichten. En nu heeft de regering dat concreet uitgewerkt. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal minstens tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaamse minister van Wonen Hans Bonte.
1: En voor de laagste inkomens gaat dat over extra 50 euro per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomensgroepen, naar 150 euro per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
0: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de maatregel van de Vlaamse regering. Zij noemen het de omgekeerde wereld, dat zegt woordvoerder Joy Verstichelen.
2: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
0: Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil de abortustermijn herbekijken. Ze heeft een wettekst klaar om de termijn te verlengen. Nu kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden in ons land. Dat zou worden opgetrokken naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde nog om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar verder dan 14 weken wil CD&V niet gaan, zegt minister Verlinde.
3: Dit is een heel fundamenteel thema. Dat gaat over het ongeboren leven, waarbij wij met dit voorstel trachten een evenwicht te vinden tussen meer ruimte voor de autonomie voor de vrouw, maar tegelijkertijd de bescherming van het ongeboren leven. Het is zo dat als een vrijwillige zwangerschapsafbreking moet plaatsvinden na 15 weken, dat de ingreep veel drastischer is. Ook op het moment dat de foetus al veel verder ontwikkeld is. Het is precies dat evenwicht dat gezocht wordt met dit voorstel.
0: Voor vrouwen die slachtoffer werden van verkrachting zou de termijn wel op 18 weken komen te liggen. Door een staking van de loodsen liggen er tientallen schepen te wachten om de Antwerpse haven in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge zou de hinder voor het scheepvaartverkeer voorlopig beperkt zijn. De loodsen staken sinds gisteren uit onvrede over de hervorming van hun beroepsstatuut. Ook eerder dit jaar en vorig jaar waren er daardoor al stakingen. Op sommige momenten waren er toen meer dan 100 schepen die de haven niet in of uit konden. De prijzen in de supermarkt stijgen nog nauwelijks. Vorige maand gingen ze met 0,27% omhoog. Dat is minder snel dan vroeger. Dat blijkt uit een maandelijkse prijsvergelijking van consumentenorganisatie Testaankoop. Vlees is een stuk duurder dan vorig jaar. Groenten zijn dan weer goedkoper. Zo betaal je voor aardappelen 11% minder dan door de goede oogst. Maar in het algemeen zijn de prijzen nog altijd veel hoger dan 4 jaar geleden voor de oorlog in Oekraïne. Dat zegt Laura Klaes van Testaankoop.
4: We moeten concluderen nu dat de prijzen best hoog liggen en daar een beetje aan het plafonneren zijn voorlopig. Dus we vergelijken bijvoorbeeld hoeveel nu een winkelmandje kost in vergelijking met januari 2022. Dat was het begin van de enorme prijsstijgingen. Dan zien we toch dat dat gemiddeld 31% duurder is. Dus op 4 jaar tijd zijn die prijzen enorm gestegen.
0: Ons economisch programma De Markt gaat straks dieper in op het onderwerp. Om 12:30 is dat op VRT1. In Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookpluim. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluim is tot ver te zien. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Iran. Het leger zou naar eigen zeggen eerder ook 4 Iraanse drones hebben neergehaald die afgevuurd werden op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben Iraanse vergeldingsaanvallen gemeld. De oorlog tussen de VS en Iran lijkt daarmee weer op te laaien. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen heen en weer. In een interview op de Amerikaanse zender NBC beweert president Trump intussen dat het Iraanse leger nog over ongeveer 20% van zijn totale raketarsenaal beschikt.
5: They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
6: So you're saying they have 21-22% of their missiles left?
5: Correct, yes.
6: Okay.
0: Uit onderzoek van verschillende Amerikaanse kranten was eerder gebleken dat Iran eigenlijk nog over zo'n 70% van zijn raketten zou beschikken. Sport in de Nations League voetbal hebben de Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, zijn dat met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Zo blijven ze tweede in de groep achter Schotland, dat een beter doelpuntensaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Tessa Wullaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat voor de Flames.
7: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd. Maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt. En dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn. Maar oké, we mogen er ook blij mee zijn. En uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
0: En de Belgian Lions zijn uitgeschakeld op het WK Basket 3x3. De Belgische mannen konden zich niet bij de laatste 8 van het toernooi scharen. Ze verloren van een veel sterker Oostenrijk met 21-13. Zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met wat opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid. En tussen 18 en 21 graden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken of geen Nederlands willen leren, zullen daar vanaf 2028 financieel voor gestraft worden. Dat was de opener van het nieuws. Wie weigert werk te zoeken zal bijvoorbeeld 50 tot 150 euro extra per maand huur moeten betalen. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2 Weekwatchers.
9: Ruben van Gucht.

0: Radio 2. Vrienden en vriendinnen, een hele goede morgen. Het is weer zaterdag. De weekwatchers zijn weer op pad. Vanochtend leidt dat pad ons naar Mergt en we zijn aanwezig op Farm Fun. Met de nadruk op fun, want mijn weekwatcher is de meest funny Nederlander afijn tussen gewoon Vlaming in opleiding zelf, die wij in ons land kunnen vinden. Graag een daverend applaus voor Jan-Jaap van der Wal. Vanochtend uiteraard muziek en die krijgen we van iemand die alles weet over blind auditions en helaas intussen ook over blindendarmoperaties. Welkom Laura Tesoro. Er staat al een comedian naast mij, maar onder het motto eentje is geentje halen we graag onze watje van de weekwatjes erbij. Dames en heren, hier is Jasper Poisson. En ik stel u graag voor aan mijn trouwe compagnons, week na week aan mijn zijde. Hier is de weekwatjes bij mensen David Piafoor, Jan-Chris Vinken, Pieter van Malderen. En Mathieu, oh yeah.
1: Olé, olé. Radio 2. Weekwatchers bij Radio 2.
0: Een zeer goede morgen, Merchtem. Oh la la. Eindelijk de terugkeer naar de heerlijke heimat. Ja, dit is mijn gemeente lange tijd geweest.
2: Echt waar?
0: Ja, de verloren zoon is terug.
2: Ben jij hier opgegroeid?
0: Opgegroeid niet, maar ik heb er toch 10 jaar gewoond.
2: Ongelooflijk.
0: Laten we zeggen in vogelvlucht op 1,5 kilometer van deze prachtige boerderij.
2: Je hebt nog een soort, wat is dit, een soort graan?
0: Ja, dat is nog een laatste toevoeging van Mathieu geweest. Die dacht, hij kan nog iets gebruiken.
2: Die kan dat, ja. Die kan dat. Ja. De laatste toevoeging en daar is hij goed in.
0: Oh, Jan-Jaap, goedemorgen. Dit is Farfun.
2: Ja, dit is ongelooflijk. Ik heb ooit in Nederland heb ik ook op een boerderij gewoond. Dus het is ook een beetje terugkomen eigenlijk wel.
0: Ja. Kijk, ik hoop dat ze jou goed ingelicht hebben. Zo meteen mag jij stront gaan scheppen. Mag je de boer in jezelf volledig vrijlaten.
2: Dat heb ik net gedaan.
0: Okay,
2: en
0: goed.
2: Ik heb 2 mensen opgegraven. Ik weet niet, die lagen hier begraven.
0: Ja. Het is alleszins de perfecte plek dus voor een teambuilding of voor een vrijgezellenfeestje. De naam dekt perfect de lading Farm Fun. Je hebt dus duidelijk iets met boerderijen. En ik heb mij ook laten vertellen dat de jongeren... Ik heb zin om jou JJ van der Wal te noemen vandaag.
2: Oh, dat mag.
0: Ja, okay. Dat de jongere JJ van der Wal ooit heeft ingebroken in een boerderij.
2: Nou, nee, kijk, ik was een ontzettend braaf kind, Ruben. Echt waar, ik was een nerd, zoals ze dat noemen.
0: Wat is dat verhaal dan?
2: Wat zeg je?
0: Wat is dan dat verhaal met
2: het verhaal
0: boerderij?
2: Is dat er een aantal jongetjes aan mijn klas op een gegeven moment door hadden. Er staat ergens een boerderij. Ik ben ook gegroeid in Friesland. Er staat ergens een leegstaande boerderij. Morgen gaan we inbreken. En toen zei ik ga mee. En die dag daarna was ik ziek.
0: Alleen, toevallig.
2: Ja, dus ik durfde dat allemaal niet, joh.
0: Nee. Kijk, we zijn zo alweer iets te weten gekomen over jou. Maar we gaan de connectie nog veel dieper maken.
2: Graag.
0: Op een goede manier, vooral duidelijkheid.
2: Zeker.
0: Ik ga je onderwerpen aan een paar snelle vragen. Er loopt een klokje zo meteen 1 minuut aan jou om er zoveel mogelijk te beantwoorden.
2: Ja.
0: Here we go. Gewoon, welke slechte gewoonte zou je graag willen afgeraken?
2: Telefoonverslaving.
0: Welk vooroordeel over Nederlanders klopt niet?
2: Ze kloppen allemaal.
0: Oké, welk vooroordeel over Vlamingen klopt wel?
2: Klopt wel. Dat ze alleen maar bezig zijn met eten en drinken.
0: Oh, heerlijk. Ja, kijk voor je. Ja. Wat wilde je graag worden als kind?
2: Bakker.
0: Bakker?
2: Warme bakker.
0: Serieus?
2: Ja.
0: Vind ik een mooi beroep. Waar en wanneer had jij je eerste kus?
2: Oei, ook na de laatste dag van mijn middelbare school. Ik was er laat bij, Ruben.
0: Dat is niet erg. Naar welk land wil je graag eens op reis?
2: Naar de Seychelles en ik ga zo meteen uitleggen waarom.
0: En ik ben er vorig jaar geweest, dus ik zal er meteen op inpikken. Welk Vlaams gerecht vind je afschuwelijk?
2: Sorry dat ik het zeg. Vol-au-vent.
0: Allee, toch...
2: Niet mij doodschieten.
0: Ik heb er nog eentje. Wat is het grappigste Vlaamse woord dat jij ooit hoorde?
2: Hoesting.
0: Hoesting. In West-Vlaanderen dan ook nog eens. Zeg, wat is er met de Seychelles?
2: Ik wilde ooit op mijn 18e alleen op reis. En toen ging ik naar een Nederlands reisbureau en daar zaten 2 vrouwen. Ik zei, ik wil graag naar de Seychelles. En die gingen overleggen met elkaar en die kwamen terug en die zeiden, dat moet jij niet doen. Want ze zeiden, je bent 18 en daar zijn allemaal mensen op honeymoon. En jij bent daar in je eentje. Dat vinden we helemaal niks voor jou, nee, zeiden ze toen.
0: Ja.
2: Ga maar naar een stad. En toen hebben ze me uiteindelijk naar Athene weten te praten. En toen had ik daar een hotel uitgezocht. Zeiden ze, nee, dat moet je ook niet doen. Dat is veel te duur. En toen zat ik in een van de Agenevisch 2-sterren hotel. En ik keek uit op het hotel wat ik had gekozen eigenlijk. En ik heb later, toen ik in Vlaanderen was, heb ik heel lang gedacht, stel nou dat ik om mijn 18e een Vlaams reisbureau was binnengelopen. lopen. En ik had gezegd, ik wil graag naar de Seychelles. Hadden die vrouwen waarschijnlijk gezegd, ja, dat is goed. En dan was ik uiteindelijk ook de Seychelles terechtgekomen.
3: Inderdaad. Ja. Het is de moeite, je kan er altijd nog naartoe gaan natuurlijk. Dat waren snelle vragen, goede antwoorden, by the way. Wil ik toch even
2: onderlijnen. Sorry voor
3: de Maar er is uiteraard nog een rode knop. En misschien ken je hem nog wel van een recent verleden. Maar zeker, je mag hem toch even testen, die rode knop. Je mag me alles vragen. Je woont natuurlijk al lange tijd in België, maar Philippe Robrecht, zegt die naam jou iets?
2: Nee.
3: Nee, het is de man die dit nummer zingt.
2: Ah, wat leuk. Maar die zit hier ook onder. Die dat weten de mensen niet. Nee. Het is radio, maar die zit hier onder met de microfoon.
3: Ja, die woont ondertussen ook al lange tijd in Nederland, maar speciaal in Ierland liever. Maar speciaal voor jou vanochtend is hij afgekomen. Dus het gaat om die ene belangrijke zin. Je mag me alles vragen.
2: Ja, dat weet ik.
3: Daar is al van gebruik gemaakt. Er is ook al misbruik van gemaakt.
2: Dat begrijp ik.
3: De jonge geschiedenis van de Weekwatches. En jij krijgt vandaag de kans om dat te misbruiken.
2: Zeker, ga ik ook doen.
3: Eén keer weliswaar maar.
2: Ja, tuurlijk.
3: Als je het doet, krijgen de mensen de kans om één vraag aan jou te stellen. Doe je het niet, heb je een tegenprestatie aan je broek.
2: Oh, daar hou ik helemaal niet van tegenprestaties.
3: Dus dan moet je voor de rode knop gaan.
2: Zeker, maar ik heb ook wel een vraag.
3: Het goede nieuws. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dus ik hoef jou geen inspiratie meer te geven.
2: Nee.
3: Tot 10 uur heb je de tijd om de rode knop in te drukken. Okay. Dus je hebt meer dan tijd genoeg voor. Het is allemaal duidelijk. Mensen, we gaan hem nog eens van harte officieel welkom heten bij de Radio 2 Weekwatcher. Een ongelofelijke Weekwatcher. Jan-Jaap van der Wal.

0: Calvin Harris en Dua Lipa. Met One Kiss. Heb je het een beetje gevolgd, de actualiteit van Dua Lipa?
1: Van Dua Lipa?
0: Ja, ze heeft meerdere kussen gegeven.
1: Oei.
0: Ja, ze is getrouwd een paar dagen geleden.
1: Oh ja, ja.
0: En dus eerst was er het ja-woord, mensen in Londen, daarna nog in Sicilië. Het was een gigantisch feest geweest. 300 gasten, 26 outfits, kostprijs 1 miljoen euro.
1: Ja, ik vind het. Als je toch je trouwt meestal maar één keer in de 10 jaar... Dan moet je er wel iets van maken ook.
0: Ja, dat is waar. Ik probeer er een strakker ritme op na te houden, maar ik begrijp wat je wil zeggen.
1: Ik snap het, dat denk ik per jaar. Maar goed, sommige mensen doen het één keer in hun leven. En Dua Lipa. Ja, god ja. Ik ben getrouwd op 4 september... In zo'n soort omgeving eigenlijk.
0: Ja, maar wacht, we moeten dat een klein beetje verduidelijken eigenlijk. JJ van der Wal, je bent getrouwd in Nederland en in Burkina Faso.
1: Ja, mooi hè?
0: Dat moet je toch even uitleggen.
1: Ja, ik heb heel veel met Burkina Faso. Ik ben daar ooit geweest voor een goed doel. Heel lang geleden. En ik heb daar vrienden gemaakt. En toen ik mijn vrouw leerde kennen, toen ben ik ook met haar naar Burkina Faso geweest. En we werden alle twee een beetje verliefd op dat land. Dus ik heb haar daar ten huwelijk gevraagd.
0: Schitterend.
1: Met mijn knieën in de modder. En daarna zijn we ook daar getrouwd. Maar zij hebben dat heel serieus genomen. Dus mijn familie, mijn vrouw kreeg een familie toegewezen en ik kreeg een familie toegewezen. En het was inclusief
0: een plaatselijke familie.
1: Een plaatselijke
0: van de Burkina-bezen.
1: Ja, en er werden geiten werden er overhandigd en noten. Er werd het doek over mijn vrouw heen gegooid. En daarna,
0: het hele ritueel.
1: En daarna heb ik er nooit meer gezien. dat is hoe het gegaan is eigenlijk.
0: Ja, de rest is geschiedenis.
1: En daarna heb ik een andere vrouw leren kennen. Ja.
0: Schitterend, schitterend. Iets anders. Dit jaar in januari was jij aanwezig op de 500ste aflevering van de Radio 2 Week.
1: Ik was daarbij, ja.
0: Nogmaals dank daarvoor. Jij had die dag de belangrijke taak om de uitzending en alle gasten in de gaten te houden en vervolgens de presentator op tijd en stond af te zeiken. Heerlijke job is dat. Vandaag hebben we die job moeten uitbesteden, dat begrijp je wel. Die job is natuurlijk de watje van de week, watjes. Graag je applaus voor Jasper Posson. Hier heb je hem dan. The man, the myth, the legend. Goedemorgen Jasper.
2: Goedemorgen.
0: Kennen jullie elkaar persoonlijk?
2: Ja, een beetje toch.
1: Ja, ja, zeker wel.
2: Nog niet om samen naar Burkina Faso te gaan, maar toch een beetje...
0: Maar jij bent zelfs naar een show van hem gaan kijken recent.
1: Eeuwige Jeugd, gaat dat zien. Een zeer, zeer goede show.
0: Voilà. Ja. Hey, beter reclame kan je niet wensen.
2: Nee, voilà.
0: Ga jij ook af en toe naar JJ kijken?
2: Ja, zeker wel. Maar ik heb zijn nieuwe show, de try-outs, nog niet gezien.
0: Ja, de nieuwe show komt in september, denk ik.
1: Ja, die begint na de zomer weer.
0: Mijn vraag, ga je strenger zijn voor een conculega?
2: Nee, ik geef sowieso standaard 10 op 10, dus ik ga dat nu ook doen. Ik ga geen uitzonderingen maken.
0: Dus hij kan eigenlijk met geen speciale dingen punten scoren?
2: Misschien straks nog een volle vantje eten. Kan misschien een bonuspunt geven.
1: Zie je, dat zit al in. Ik weet hoe comedians werken, dat met zit smaak. Al in zijn hoofd.
0: Ja. Sowieso.
2: Ik heb het ook al besteld, dus dat komt sowieso goed.
0: Jasper, wat vind je van de locatie?
2: Prachtig. Oh,
0: een
2: jongens.
0: Boerderij.
2: Ja, mooi uitzicht ook. Hè. Ze hebben hier daar staan de koeien. Ik ben kinderen al gaan kijken. Daar hebben ze de jonge geitjes verzameld. En hier hebben ze dan de oude bokken gezet. leuk. Ja, tof. Ook eerste rij zo. Heel tof. Ja.
0: Was ook wel die applaudisseren ervoor. Ja. Schitterend. Schitterend. Ik zou zeggen, neem plaats ergens in het publiek. Er is niet veel plaats meer, want het is hier vrij.
2: Voilà, ik zoek mijn hooibaal.
0: En papier erbij. Een hooibaal. Voilà. En wij horen jou heel graag straks terug. Mensen, dit is Jasper. Jasper Posson.
2: Dank je wel. Sorry.
3: De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
4: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
3: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
5: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal ontgoocheling. Maar ook bij de top 3. Hè.
6: Radio 2, WK Koorts.
3: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
7: Pa, check this. Italië mag toch nog naar het WK voetbal.
8: Meen je dat? Niet alles wat op de social staat klopt, hè, jongen.
9: Deel thuis echte feiten en haal fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 4 maanden lang met z'n vieren 4 nieuwsmerken. De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. Ga snel naar nieuwsblad.be/actie.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can hack. It's early to rise, early in the sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all finished.

0: Jan-Jaap, waar is mijn lasso?
1: Ja, en je cowboyhoed.
0: En jongens toch, John Denver.
1: Heerlijk.
0: Brengt ons helemaal in de sfeer.
1: Thank God I'm a country boy.
0: We zijn met de Radio 2 Weekwatches vanochtend te gast in Farm Fun in Merchten. Mensen, de plek waar boerderij en plezier samenkomen. Wie nog een teambuilding met de collega's of een vrijgezellenfeest in elkaar wil steken, dat kan hier één adres, farmfun.be. Het is de hoogste tijd, beste JJ, om onze belangrijkste opdracht van vandaag te onthullen. Wij gaan ons hoogst persoonlijk ontfermen over de inburgering van Jan-Jaap van der Wal.
1: Ja. Inburgering blijft altijd.
0: Dat is belangrijk.
1: Ja.
0: Jij woont intussen al vele jaren in België.
1: Ja.
0: Ga je ooit nog terugkeren naar de heimat, naar Nederland?
1: Ik denk het niet, maar
0: zeg nooit nooit.
1: Ik kan wel concreet worden. Als Theo Franken echt de dienstplicht gaat invoeren, dan ga ik terug.
0: Dan ben je weg.
1: Ja.
0: Oké, dat begrijp ik. Je noemt jezelf Vlaming in opleiding.
1: Zeker.
0: In het hoeveelste jaar zit je ondertussen al?
1: Ik zit nu in het avondonderwijs.
0: Oké.
1: Maar dat wordt door Zoehaldemier wegbezuinigd. Dus ik zal het nog van kleine momenten moeten hebben.
0: Ja.
1: Maar ik blijf altijd doorleren.
0: Ja. Heb je jaar al eens moeten dubbelen? Of gaat het
1: Nee. Het gaat vlotjes vooruit.
0: Fantastisch. Geen herexamen. Je bent volop aan het tryouten geweest voor je nieuwe show Amor Fati. 10 jaar in Vlaanderen. Eind september is er de première. 24, 25, 26 september in de Arenberg in Antwerpen. Hoe gaat het ermee?
1: Heel erg goed. Ik ben ontzettend blij. De tekst is af. Er wordt een prachtig decor gemaakt. Dus na de zomer ga ik er terug invliegen. En ik ben zeer trots op deze voorstelling.
0: Kijk, wij gaan er sowieso naar komen kijken in ergens een cultureel centrum.
1: Nou ja, ik doe ze allemaal aan,
0: voilà,
1: hoor.
0: Voilà, alsjeblieft. Amor Fati, mensen, dat is Latijn voor liefde voor het lot. Het lot dat jou 10 jaar geleden naar Vlaanderen bracht. En volgens Thomas de Soete, jouw vroegere collega bij het VRT-programma Café Corsari, was dat quasi liefde op het eerste gezicht.
2: Ik ben vrijwel zeker dat Jan-Jaap van der Wal al van het begin, toen hij een tijd hier arriveerde, enorm gefascineerd was door het fenomeen de Vlaming. Ik denk dat hij ons echt, zeker in eerste instantie, een beetje als een soort van vreemde diersoort zag. Stroef in communicatie met ja maar ja en ja maar nee en weten wel. Maar tegelijkertijd had hij ook vrij snel door dat we niet de onaardigste waren van de hoop.
0: Dus je hebt je David Attenborough-gewijs gespecialiseerd in de diersoort genaamd de Vlaming.
1: Ja. Nee, ik ben hier 10 jaar geleden gekomen niet met het gevoel de Vlaming moet weten wie Jan-Jaap is. Maar echt inderdaad, zoals Thomas zegt, andersom. Dus ik wil weten wie of wat de Vlaming is.
0: Alright. En hoeveel procent Vlaming zit er ondertussen in jou?
1: Ik denk dat er al heel veel Vlaming in mij zat. Dus ja maar ja en ja maar nee en ja maar ja. Dat zat al heel erg in mij wel, toch? En conflict uit de weg gaan en dat soort dingen. Maar ik denk dat het nu dat ik echt wel aan een 85% zit.
0: Oké, begrijpen ze jou nog in Nederland, vraag ik me soms af.
1: Nou, soms wil ik wel eens een Vlaams woord erdoor gooien. Hè? Effectief en evident.
0: Kennen ze niet.
1: En dan kijken ze me heel raar aan, ja.
0: Ja,
1: en
0: kan tanken, me voorstellen.
1: Als ik tanken zeg.
0: Je bedoelt tanken als aan het tankstation?
1: Ja, en in Nederland zeggen we tanken.
0: Inderdaad.
1: Maar als ik tanken zeg, dan worden ze agressief. Dus ik zeg heel vaak tanken, dat snap je wel, ja.
0: opletten daarmee. In feite ben je al heel goed op weg om Belg te worden.
2: En wat hij zeker snel in de smiezen had, was dat wij een culinair volkje zijn. En hij is gul, hij deelt graag en trakteert ook graag. Goed om weten.
0: Ja, je bent helemaal geen Nederlanders, je deelt graag, je trakteert.
1: Ja, dat is wel waar, ja.
0: Zeker. Lekker eten en trakteren, het Bourgondische leven, man.
1: Nou, ik weet dat ik op een gegeven moment bij mijn boekhouder was. En die zei op een gegeven moment, je mag restaurantbezoek, mag je gewoon inbrengen.
0: Heerlijk, hè?
1: Als zakelijke kosten. En toen zei ik, oh. En het jaar daarna zei hij, het is wel genoeg geweest. Dus
0: niet overdrijven, hè?
1: Nu mag het niet meer, nu mag het niet meer.
0: Volgens jouw vrouw Eva heb jij op zijn minst 1 goede Belgische gewoonte overgenomen. En het heeft wat met dat restaurantleven te maken. Het heeft ook met drank te maken.
1: Ja.
0: Dat is dat je al eens, enfin, vroeger deed je dat niet, of in Nederland doen ze dat niet, dat je vanaf 's middags al eens een glaasje wijn durft te drinken.
1: Zeker,
0: ja.
1: Zeker.
0: Wij kennen dat, hè? Je moet ons niet schamen tegenover ons, hè? Wij doen mee. Hè, Jan?
1: Ja, nee, ik zie het hier. Ik zie nu mensen denken, laat maar komen die wijn ook, inderdaad. Maar dat klopt. Ik ben opgegroeid in Nederland calvinistisch. Schuldgevoel.
0: Oh.
1: Waarom zou je dat doen? Maar regelmatig zit ik op het terras en ik denk, ik gun het mezelf.
0: Ja, ik begrijp jou helemaal.
1: Een glas wijn.
0: Ons grote doel vanochtend is in 2 uur tijd, enfin ondertussen 1,5 uur, geven we Jan-Jaap van der Wal nog een spoedcursus inburgering, zodat je helemaal klaar bent voor de Belgische nationaliteit. Zometeen mee daarover.
3: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Maar eerst, lieve vrienden thuis en daarbuiten, tijd voor live muziek. Want ook daar houden echte Belgen van. Echte Belgen, Jan-Jaap, zijn harde werkers.
1: Ik weet het.
0: Plichtbewust ook. En daar staat ondertussen een voorbeeld van op ons podium. Vorige week nog onder het mes. Vandaag alweer bij ons. Om dus hardwerkend na die operatie opnieuw live te zingen. Bound to be in een akoestische versie. Een geweldig aanmoedigend applaus voor Laura Tesoro. APPLAUS

0: Dank u wel.
1: Dit was Bound to Be. Dit was Laura Tesoro. Uiteraard de Weekwatchers band erbij. Jan-Chris Vinken, David Biefort en Pieter van Malderen. Laura, kom er even bij. Hoe is ondertussen het afscheid met de blinde darm verlopen? Was het een emotioneel afscheid?
0: De appendix. Ik heb daar eigenlijk geen afscheid van kunnen nemen. Dat is allemaal zo snel gegaan. Maar dat is echt prima.
1: Dat is een traumaatje. Dat moet nog geheeld worden. Ben jij nog in het bezit van de appendix, zoals wij willen zeggen?
2: De appendix heb ik nog wel, ja. Maar er zijn andere lichaams die eruit zijn.
1: Wil je daar iets over kwijt?
2: Nee, mijn galblaas is eruit gehaald.
1: Maar de galblaas is eruit?
2: Ja.
0: Die hebben we ook niet nodig. Waarom hebben we al die dingen die we niet nodig hebben?
2: De galblaas die zou ik dan bewaren voor de volgende finale van de Voice.
1: Met al storytelling doen in de media, zo gaat dat uiteraard. Het was natuurlijk wel even schrikken. Vorige week met spoed geopereerd aan dus een blinde darmontsteking. Dat was ook voor jou even schrikken, denk ik.
0: Ja, vooral dat was raar dat dat nieuws was, want moest op eender welke andere dag gebeurd zijn in het jaar, had niemand dat geweten.
1: Dat is waar.
0: Dat was nu gewoon toevallig, omdat dat op de finale van The Voice was, dat dat groot nieuws was. Maar anders, ja, ik denk dat heel veel mensen al hun appendix hebben laten verwijderen. Dat is echt niet zo speciaal.
1: Oké, wel eens. Hoeveel mensen hebben hun appendix al laten verwijderen hierin? Merkt hem. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ja, dat zijn er toch wel. Dus het is niet zo. Het is geen groot nieuws, hoor. Maar ik vind het wel lief dat iedereen er zo mee in zat.
1: Ja, wij houden van jou. Zo gaat het. Je bent van donderdag op vrijdag geopereerd en van het ziekenhuis recht naar de finale van The Voice van Vlaanderen. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe onverantwoord was dat?
0: 10. Was zeer onverantwoord. Dus neem ook zeker nooit een voorbeeld aan mij en doe dat vooral niet.
1: Ja, en heb je dan gebeld met de dokter of ben je zo sneaky uit het ziekenhuis met de infusen eruit getrokken en dan...
0: Nee, ik mocht wel naar huis. Okay. Dus ik was wel ontslagen uit het ziekenhuis. Maar wel pas om 3 uur in de namiddag en dan ben ik al gewoon rechtstreeks naar VTM.
1: Ja, maar ik snap het ook ergens wel. Het is ook, het is passie.
2: Tuurlijk, en dat is adrenaline. Ja. En adrenaline is het beste medicijn.
1: Dat is zo.
0: Maar als die adrenaline wegvalt, dan besef je wel, wat zit ik hier te doen eigenlijk?
1: Jij ooit eigenlijk doodziek op een podium gestaan, Jan Jaap?
2: Ik denk dat voor Laura en ik geldt, we zijn artiesten, maar jij natuurlijk ook. Op de een of andere manier een optreden afzeggen is het allerergste wat er bestaat.
1: Ja. Dat is zo.
2: En ook adrenaline red je het altijd, maar inderdaad, als je daarna het podium afstroomt, dan komt het dubbel zo hard terug.
1: Tot overmaat van ramp, ik weet niet of je dat verhaal kent, JJ. Dus er was dan, sowieso, die blinde darmoperatie komt altijd ongelegen. Ja. Maar kwam dan ook nog eens op het moment dat de nieuwe single uitkwam. Ja. Dus weg promo.
0: Echt op het moment.
1: Want alle verhalen gaan nu over de blinde darm.
0: Om 12 uur 's nachts, als ze hem releasen, zat ik in de auto naar de spoed. Ah. Dus ik zeg nog tegen mijn lief, ik moet iets posten. Het is 12 uur, mijn single is uit. En die zo, meen je dat nu? Ik zo, ja, maar dat moet. En dat ging niet. Ik was ondertussen aan het weer en ik moest overgeven. Allee, het was alles erop en eraan. Dus ja, dat was alles kwam samen.
1: Maar geen enkel probleem, daarvoor zijn wij er. Daarvoor zijn de Radio 2 Weekwatchers. Dit was het ideale moment. Jij mag jouw nieuwe single Plastic Paradise, zo heet die. Zo meteen in de verf zetten. Wij starten even een klokje.
0: Ah, ja.
1: Want reclame, ook op de openbare omroep, blijft een dure aangelegenheid.
0: Ja.
1: Wij moeten dat in een half minuut afbakenen. Voor Plastic Paradise, Laura Tesoro, ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: 3, 2, 1, reclame graag.
0: Oké, dus de single Plastic Paradise gaat echt over het vastzitten in een plastic paradijs. Dus in alle fakeness, alles moet er altijd goed uitzien. We willen altijd de beste versie van onszelf zijn. En alles moet perfect zijn. En eigenlijk genieten we niet meer van het moment en wat we op dat moment aan het doen zijn. En dat is eigenlijk waar het nummer over gaat. Van, kom gewoon op de dansvloer en dans met mij. Wees in het nu en have fun. En vergeet even dat perfecte plaatje waar we altijd zo naar streven.
1: Okay.
0: Daar gaat het over.
1: Prachtig. Wow, dit is getimed, jongens. That's what we call a pitch.
2: Ja, dat is een pitch.
1: Ja, waar ben jij bezig met perfectie, Jan-Jaap?
2: Heb je mij wel eens gezien? Ik heb die strijd al heel lang opgegeven. Maar juist dat is weer de perfectie. Het zit er overal in.
1: Ja en nee. Want ik heb mij laten vertellen, beste Jan-Jaap, dat jullie elkaar kennen van in de fitness. Dus zelfs Jan-Jaap van der Wal heeft een PT.
2: Zeker. Wij boksten bij dezelfde persoon.
0: Ja, klopt. Ja, dus wij kwamen elkaar altijd op ons best tegen.
2: Ja, zwetend.
1: Was eigenlijk mijn volgende vraag. Lara, hoe ruikt een zwetende Jan-Jaap van der Wal?
2: Ik kwam altijd na jou.
0: Ja, ik heb nooit aan u geroken ook. Okay. Dat zou wel raar zijn.
1: Dat was een brug te ver.
2: We hebben elkaar uitgelachen en dan gingen we weer door met ons leven.
1: Lieve Lara, wij proberen Jan-Jaap vanochtend een spoedinburgeringscursus te geven.
0: Ah, ja.
1: Moeilijk woord. Zie jij in Jan-Jaap meer een Belg of een Nederlander?
0: Maar jij bent ondertussen toch een Antwerpenaar by heart, nee?
2: Jazeker.
0: Toch? Ja.
2: Ja.
0: Dus voor mij, ik zie Jan Jaap als Antwerpenaar.
1: Oké. Okay. Ah ja, dat is nog een andere identiteit.
0: Dat is nog een andere identiteit.
1: Ja, dat
0: is
1: een soort enclave.
2: Wacht maar, en wij kunnen alle twee boksen RVG. Oh, dus, right. Ja.
1: Langzaam maar zeker verdwijn ik tussen de stallen en de koeien. Laura, je hebt ondertussen ook al wat Nederlandse trekjes. Dat heb je te danken aan je rol als presentatrice van So You Think You Can Dance, Belgisch-Nederlandse co-productie.
0: Ja.
1: Is dat, waarom werkt dat eigenlijk zo goed tussen Nederlanders en Vlamingen?
0: Ik weet niet of dat per se goed werkt. Dat is gewoon goedkoper. Als ze dat samen maken. Ik denk dat dat een geldkwestie
1: is. En dan zijn ze geïnteresseerd in
2: Nederland. Dit was een typisch Hollands antwoord.
1: Ja. Voilà, dus er zijn toch kleine trekjes. Enfin, in alle geval, er zijn ook in de muziek heel wat Belgische, Nederlandse producties natuurlijk. Ja, op muzikaal vlak bijvoorbeeld. Meteor, Maxime, die hebben al duetten gehad met Babette, met Emma Heester, met Hanna May, Aaron Blommaert, die heeft dan weer een duet uit met Zoë Livier. Ja. Zou dat iets voor jou zijn?
0: Nee, want ik zing geen Nederlands.
1: Ja, dan wordt
0: dus dat
1: moeilijk.
0: Is moeilijk.
2: Ja, dat is lastig.
0: Zo Engels met een Hollander. Dat is geen goede idee.
1: Maar, ik heb er iets langer over kunnen nadenken over die vraag.
2: Volgens mij heeft S10 nu toch met Max van Oscar and the Wolf. En dat is voor mij is dat Engels-Nederlands.
0: En zij doen wel Engels-Nederlands. Maar die komen daar wel weer mee weg, want die zijn zo cool dat zij dat cool kunnen.
2: Ja, maar jij bent ook cool, Laura.
0: Nou, ik ben niet zo cool als Max Colombi en S10.
1: Oh. Nee, maar ik vroeg het maar omdat ik dacht van ja, we kunnen misschien Jan Jaap vooruit schuiven als de man om de wet mee te maken. Nee?
2: Ik kan niet zingen.
1: Kan je niet zingen?
2: Nee, maar echt niet.
1: Nooit geprobeerd?
2: Wel, zeker. Maar nogmaals, dat is me niet in dank afgenomen.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ruben, er zijn wel een paar dingen waar je over moet nadenken voor je de single.
1: Ja.
0: Dat is zo, alleen maar doe maar.
1: Well, we schieten een beetje op het wilde weg en ergens wordt het dan wel raak.
2: Dat is waar.
1: Story of my life.
0: Ja, ik kan je zeggen.
1: Ik hoop in elk geval dat je wel Vlaamse muziekkennis hebt.
2: Zeker.
1: Ja, want die heb je zo meteen nodig voor het volgende deel van de inburgeringscursus. Dat is wel zo meteen.
3: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
4: Fireball.
3: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
5: Ik moet gaan.
3: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
6: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Jan-Jaap van der Wal, alweer een pluspuntje in jouw opleiding tot Vlaming. Want je bent vorige week naar de OG's gaan kijken.
1: Zeker wel.
0: In de AFAS Dome. Dus ja, puntje erbij op het rapport. Dat is
1: ja, absoluut.
0: Maar de weg ernaartoe liep niet altijd even vlot.
1: Ik, mijn lieve manager Stijn, tevens de manager van Laura, die had mij in detail uitgelegd hoe ik moest rijden. En ik heb exact dat allemaal
0: perfect
1: niet gedaan.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus ik stond een half uur vast op de brug bij Merksem.
0: Nou.
1: Met alle liefde voor de OG's natuurlijk, hè.
0: Lieve mensen thuis, voor wie niet mee is, vanochtend krijgt Jan-Jaap JJ van der Wal van ons een spoedinburgeringscursus. Hij is Vlaming in opleiding, maar volgens ons is het tijd om die opleiding vandaag af te ronden. Jan-Jaap, hoe ziet jouw huis eruit? Is dat zoals een Vlaming koterij? Achterbouw na achterbouw?
1: Nee. Okay. En er zit ook kleur in.
0: Oh,
1: ja,
0: wow.
1: Dat is ook niet heel vaak de bedoeling bij Vlamingen.
0: Heb jij een tuinkabouter in de voortuin?
1: Ik heb geen tuinkabouters.
0: Ja,
1: ik heb een kind van 9, maar dat is ongeveer hetzelfde. mijn huis ziet er goed uit wat dat betreft. Ja.
0: Oké, okay, dat is goed. Ja. Enfin, goed en niet goed. Voor het rapport is dat iets minder goed, maar voor jou is dat natuurlijk.
1: Dat is waar,
0: zelfs.
1: Maar ik sta dan ook zondagochtend wel eens bij de bakker.
0: Dat is, ja, daar
1: dat
0: kan
1: is
0: je een
1: goed,
0: half puntje
1: he?
0: Voor krijgen.
1: Ja.
0: Je had ooit bijna in een Nederlandse remake van een Vlaams televisieformat gezeten. Dat vind ik ook belangrijk om op het rapport te vermelden. En volgens mij is dat een primeur, Pieter van Malderen.
2: De primeur van de week.
0: Is nog niet verteld volgens mij. Dus er was een zeer bekend Vlaams televisieformat.
1: Ja, Man bij het hond.
0: Ja, Van Eigens.
1: Van Eigens.
0: Wouden ze in Nederland maken.
1: Ons kent ons, ging dat daar noemen. En wie zat daarin? Zonder auditie daarvoor te hoeven doen.
0: JJ van der Wal.
1: JJ van der Wal. Dus ik had, want Van Eigens is zeer beroemd geworden natuurlijk. Dat kent iedereen.
0: Uiteraard.
1: Dat is Vlaams erfgoed. Dus ik had daarin toch in de Nederlandse versie kunnen zitten. Is helaas.
0: Je hebt geweigerd.
1: Ik was nog heel jong in die tijd, Ruben. En ik dacht, ik moet andere dingen doen. En maar er zijn beelden van, die laat ik ook zien in de show. Ik had dat kunnen zijn. Ja, inclusief dat blauwe decoortje en die tafel.
0: Wij aanvaarden dat als een eerste primeurtje van vanochtend. Je
1: dat
0: weet,
1: is waar.
0: We zijn gek op primeurs. Je hebt dus geweigerd, maar je kan nog op andere manieren punten verdienen vanochtend om Vlaming te worden. Want echte Belgen, beste Jan-Jaap, of echte Vlamingen, zeg maar, die kunnen natuurlijk ook echt meezingen met de echte Vlaamse klassiekers.
1: Oei, oei, oei.
0: En dus spelen wij een goede oude stop de bandronde. U hoort zo meteen een paar opgaven, meneer Van der Wal. Op een bepaald moment valt de muziek weg, zo gaat dat met de stop de bandronde. En aan jou om verder te zingen tot de muziek weer begint te spelen. Alright.
1: Ja.
0: Het zijn makkelijke opgaves, maar natuurlijk voor een buitenlander. We hopen dat je snel Belg zal zijn.
1: Buitenlanders. Zie je, daar ga je al.
0: Het begin
1: met JJ, het eindigen met buitenlander.
0: Ja. Nu moet ik even streng zijn als instructeur.
1: Oké.
0: Goed.

0: mij te sturen. Anne, als ik jou zie, dat kan eeuwig kunnen blijven duren.
1: Een half puntje. Ja, wel, ja.
2: Die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren.
0: Die momenten zouden, maar wel eeuwig en duren.
2: Maar je moet er, je komt erin. Ik voel er aan die moment. En er is zeker een soort parate kennis aanwezig. Opgave nummer 2.

0: Soldiers of Love. Zij was bij, ik vraag het aan en ik was daar toen ook, maar ik heb niet geluisterd.
1: Het is niks. Geen kogels meer. Ah, ja. Alle wapens neer. Soldiers of Love.
0: Oh ja, dat was het.
1: Oké, okay, niet erg.
0: Nee.
1: We gaan voor misschien een nog grotere klassieker. Want voel dat we... Ja, we moeten natuurlijk naar de allergrootste klassiekers. En dit is er zo eentje. Willy Sommers. Ja, de Vlamingen zien jou graag.
0: Zeven anjers, zeven rozen heb ik gekozen. Ik die zoveel van je.
1: Jawel, goed zo, jongen. Goed. We gaan toch een puntje bijtellen op het rapport. Zeker wel. Ja, een klein beetje werk aan.
0: Ja, nee, ik weet het.
1: Ja, je krijgt een punt voor inzet. He, dat wordt ook wel eens gezegd in Vlaanderen. Een punt voor inzet.
0: Ja, maar dat is typisch Vlaams.
1: Ja.
0: Gewoon, toch goed gedaan.
1: Ah, voilà.
0: Ja.
1: Deelnemen is belangrijker dan winnen, denken sommigen wel eens.
0: Verdienstelijk vierdes.
1: Ja. Dat klinkt zeer herkenbaar. Verdienstelijk vierdes, ja. Dat kunnen we erop kleven.

0: Yo, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
3: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Lieve mensen, Amy McDonald, maar wij moeten het over een andere grootheid hebben. Jan-Jaap van der Wal, je volgt uiteraard de actualiteit. Het overlijden van Margriet Hermans heeft ook de Nederlandse pers bereikt.
1: Jazeker.
0: Maar de vraag is heel simpel, hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
1: Ja, verdrietig natuurlijk. Ik kende haar niet goed, maar wel een beetje. En ik kende haar goed genoeg om te weten dat het een waanzinnig grappige, lieve, intelligente, empathische, warme vrouw is, was. En een vat vol verhalen. Hè? En er wordt wel eens gevraagd van, stel je mag een tafel samenstellen met bekend, onbekend. Wie wil je aan die tafel hebben? Ik denk dat voor iedereen geldt dat Margriet Hermans altijd aan die tafel moet zitten.
0: Juist.
1: Omdat als die vrouw begint te vertellen, ja, dat het ene na het andere goede verhaal komt daaruit. En dat is waar het leven over gaat, denk ik. Ik bedoel, ik ben natuurlijk Vlaming in opleiding. Maar het leven is gewoon dat je leert van allerhande mensen. En ja, zij was een schat aan liefde, ervaring en goede verhalen.
0: Absoluut, we gaan er ongelooflijk missen. Straks om 10:00, mensen, is er een speciale aflevering van De Zoete Inval. Want daar was ze heel
1: dat
0: vaak de
1: altijd,
0: gast.
1: Ja.
0: Het is eentje voor Margriet die eraan komt. Een terugblik op haar mooiste momenten in dat programma. Wie zelf ook mooie herinneringen heeft, kan die delen via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En voor ons staat Mathieu klaar en die gaat Margriet eren. Die heeft namelijk samen met zijn gitarist Walter Schroten een prachtige ode geschreven. Op de tonen van Als ze lacht, van Yevgeny. Want dat is hoe wij Margriet zullen en willen herinneren. Als een warme, vrolijke, goedlachse vrouw met het hart op de tong. Deze is voor jou, Margriet.

0: ze lacht. Ja, met haar lach bracht ze overal de zon, zoals alleen Margriet dat kon. Haar grootste hit was toch haar lach.
1: Eentje voor Margriet. Dankjewel, Weekwatchers Band. Mathieu, jullie hebben samen gewerkt ook. Een voorstelling geschreven.
2: Nou, er was een plan. Ik vond echt dat zij het podium op moest met al die mooie en goede en grappige verhalen. Daar hebben we een tijdje zo rondgewerkt. Maar sommige dingen verwateren inderdaad. Maar samen Slimste Mens gedaan, andere programma's.
1: Ideale Wereld.
2: Ideale Wereld is er zeker te gast geweest. Ja, fantastisch.
1: Ja, het was een droom van een gast. Straks om 10:00, mensen, is er dus die speciale zoete invalaflevering. Eentje voor Margriet. Maar eerst hebben wij natuurlijk nog een uurtje Radio 2 Weekwatchers te gaan. Met JJ van der Wal vanochtend. Zeker. Aan mijn zijde. De rode knop is voorlopig nog niet ingedrukt.
2: Nee, maar ik heb hem in mijn hoofd.
1: Je hebt hem in je hoofd. Je bent het juiste moment aan het
2: maak
1: afwachten.
2: Maak je geen zorgen.
1: Er mogen vragen ingestuurd worden aan JJ van der Wal. Er zijn er ook al een paar binnengekomen. By the way, Guido Koppejans, nu je bijna Vlaming bent, welke typische Nederlandse dingen beginnen je het ergeren?
2: Gewoon het harde, lelijke Hollands. Gewoon die hallo, dat, gezellig.
1: Ja, dat hoeft zo niet. Rita de Ven, je hebt ook radio gemaakt in Nederland, soortgelijk programma als dit, Spijkers met Koppen.
2: Zeker.
1: Ga je ooit nog radio maken?
2: Daar gaan we zo meteen met die rode knop achterkomen.
1: Allee jong, primeurtje. Nou, de primeurjager. Ik geef er nog eentje, want we gaan richting het nieuws van 9 uur. Sidi de Meijer, op wat heb je voor het laatst gegoogeld?
2: Op wat ik ook voor laatst...
1: Wat je voor het... Ja, als dat, ja, is dat YouPorn of weet ik veel wat?
2: Ja.
1: Ja, juist.
2: Merchtem, boerderij. Ja.
1: Voilà. Na 9:00 zijn de Weekwatchers terug, mensen. Dan spelen wij ook nog een challenge. Tot zo, lieve vrienden. Tot na het nieuws van 9:00.
3: Luisteren naar Radio 2.
4: Meekijken in de studio.
3: Stemmen, meespelen, winnen.
4: Je doet het allemaal op één plek.
3: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Radio 2.
4: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
3: We zijn er altijd en overal.
4: Via het

0: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
1: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
2: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
1: Oké.
3: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ah, wel goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
2: Indrukwekkend.
3: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
2: Ja, mogen we die kopen?
0: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
6: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken, zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Huurders en kandidaathuurders worden verondersteld Nederlands te leren en zich in te schrijven bij de VDAB in een traject naar werk. Wie dat hardnekkig weigert, zal tenminste tijdelijk meer huur moeten betalen. Dat zegt Vlaams minister van Wonen Hans Bonte.
7: En voor de laatste inkomens gaat dat over extra €50 per maand die toegevoegd wordt bij de huur. Dat kan oplopen naar de hoogste inkomensgroepen, naar €150 per maand. Dus alles heeft te maken met het stimuleren van mensen om deel uit te maken, volwaardig deel uit te maken van onze samenleving, via taal, via werkgelegenheid, met alle begrip voor mensen die om een of andere reden niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.
6: Mensen die een sociale woning willen, zullen ook een hoger niveau van Nederlands moeten kennen dan tot nu toe vereist is. Ook daar staan boetes op voor wie dat niveau niet haalt. Het Vlaams huurdersplatform is tegen de sancties. Mensen moeten eerst een deftige woning hebben vooraleer ze energie kunnen steken in het leren van een taal of het zoeken naar een job, klinkt het daar. Bovendien gelden de strengere eisen ook voor kandidaathuurders, terwijl die, gezien de langere wachtlijsten, niet eens zeker zijn dat ze ooit een sociale woning zullen krijgen. Joy Verstichelen van het huurdersplatform.
8: Veel kandidaathuurders staan op die wachtlijst, vaak heel lang te wachten. Ze zijn niet zeker dat er ooit een sociale huurwoning komt, maar toch moeten ze aan een aantal verwachtingen voldoen, terwijl daar vaak niet zoveel ruimte voor is. En ze zijn op dat moment volop bezig met het organiseren van een deftige woonplek, op het zoeken daarnaar. En dan is er weinig ruimte om op die andere zaken te werken. En net op dat moment worden nu toch die verwachtingen geuit met mogelijke sancties tot gevolg.
6: CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering had nog geadviseerd om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Dat zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
9: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
6: In de Brusselse gemeente Anderlecht woedt op dit ogenblik een brand op een dak en dat veroorzaakt een zware rookontwikkeling. De brandweer geeft voorlopig niet meer uitleg, maar vraagt buurtbewoners wel om ramen en deuren gesloten te houden en om binnen te blijven. Het zou gaan om een gebouw met enkel een gelijkvloersverdieping dat tussen andere gebouwen in ligt. De rookpluimen zijn tot ver in de regio te zien. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat inlichtingendiensten hebben verspreid. Lucas Lecluze, waarover gaat dat concreet?
10: Wel, het zijn medewerkers van het Pentagon die merken dat Israël actief mensen gaat benaderen om informatie te verzamelen over interne discussies die worden gevoerd binnen de regering van Donald Trump. Vooral discussies die gaan over de oorlog in Iran. Ze doen dat met spionnen, maar bijvoorbeeld ook door toestellen te hacken. En dat heeft nu echt wel een kritiek niveau bereikt, staat er in dat rapport.
6: Ja, en dat lijkt een beetje vreemd, want de VS en Israël zijn toch goede bondgenoten.
10: Ja, dat klopt, maar hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen ondanks het staakt het vuren gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de Golfregio.
6: Lucas, dankjewel. In de Nations League voetbal hebben de Red Flames, het nationale vrouwenteam, met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Ze blijven zo tweede in de groep, achter Schotland dat een beter doelsaldo heeft. Dinsdag is er een laatste kans in Luxemburg om groepswinnaar te worden en zo een makkelijker parcours richting het WK te krijgen. Jill Janssens, die twee keer scoorde, kijkt uit naar die laatste wedstrijd.
11: Ja, ik denk dat wij ons vooral moeten focussen op onszelf. Ik denk dat we vandaag heel veel kansen creëren. Onszelf dat het misschien een beetje moeilijk maken op het einde door ze niet allemaal af te werken. Maar alsnog maken we 6 goals en er is nog een match waar wij zoveel mogelijk goals kunnen maken. En dan zullen we wel zien.
6: Het weer om af te ronden. Zwaar bewolkt vandaag met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen. Daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar meestal droog. Begin volgende week dan wisselvallig met regelmatig kans op nattigheid. En temperaturen tussen 18 en 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 2. Radio 2 Weekwatchers.
13: Ruben van Gucht.
14: Zaterdagochtend, tijd voor koffie en pistolet.

Radio 2. Vrienden en vriendinnen, opnieuw een hele goede morgen. De Radio 2 weekwatches doen vandaag aan teambuilding live bij Farm Fun in Merchtem. En ofwel fun heb ik gehad het voorbije uur, dat kan ook niet anders. Met een weekwatcher die fulltime comedian is, van oorsprong Nederlander. Ondertussen schoolt hij zich al 10 jaar om tot Vlaming. En wij gaan dat proces vandaag even extreem versnellen. Graag een applaus voor Jan-Jaap van der Wal. Is niet de enige in mijn team. Nee hoor, er is ook Mathieu, er is de Weekwatchers Band, er is Jasper Posson en Laura Tesoro, die zo meteen haar gloednieuwe single live op de radio brengt. Welkom bij de Radio 2 Weekwatchers!

0: Lieve JJ van der Wal, een bijzondere vraag misschien, maar heb je last van hooikoorts?
1: Nee, zo ben ik gewoon geboren.
0: Ah, dat is ideaal. Wie meekijkt via VRT Canvas of VRT Max ziet ondertussen twee grote kruiwagens.
1: Ja.
0: Met hooi.
1: Ik dacht de Follow is toegekomen.
0: Ah, goeie gok wel. Goeie gok, het heeft er veel van weg. Maar die zijn onderdeel van onze 1 tegen allen challenge.
1: Oh.
0: Zegt jou die wat, die 1 tegen allen challenge? Het is een wedstrijd die ik iedere week speel.
1: Ja.
0: Tegen mijn weekwatcher. Ik speel voor teampresentator, zijnde gewoon mezelf.
1: Snap ik.
0: En jij, Jan-Jaap, jij speelt voor het hele team van de weekwatchers.
1: Ja, graag.
0: Sinds vorige week is de strijd bijzonder spannend geworden. Ik heb een comeback gemaakt. Het staat 21-22.
1: Oei.
0: Met nog 4 afleveringen te gaan. In het voordeel van jullie weliswaar, maar vandaag kan ik dus op gelijke hoogte komen. En ja, zeer interessant met het oog op het einde van het seizoen dat nadert, is natuurlijk die spannende strijd. Voel je de druk, de lodendruk al een beetje op de schouders?
1: Ja, behalve dat ik totaal niet competitief ben.
0: Dat kan een nadeel zijn.
1: Jij goed, wel, hè? Jij
0: ik
1: wel,
0: ben
1: hè?
0: Waanzinnig competitief.
1: Ja, ik weet het.
0: Voor de challenge van deze week zijn we geïnspireerd door de locatie van vanochtend, Farmfun. En zoals ik al zei, hier worden veel activiteiten georganiseerd. Vrijgezelle teambuilding, een radio-uitzending ook. We gaan een toffe boerderijactiviteit doen.
1: Oh,
0: wat dacht je daarvan? Dus we gaan zo meteen op zoek naar... Wat denk je als je dit ziet staan? We gaan op zoek naar...
1: Een hooiberg. Het zal een speld zijn.
0: De speld in de hooiberg.
1: Oh god.
0: Ja. Daar gaan we naar op zoek. Ja, dat vraagt toch een bepaald tactisch inzicht.
1: Zeker, of gewoon je handen erin doen en wachten tot je oud doet.
0: Ja, dat is ook een ding.
1: Dan heb je hem.
0: Er zijn spelregels.
1: Oh.
0: We moeten natuurlijk samen, we hebben dezelfde tijd nodig. En het hooi moet in de kruiwagen blijven.
1: Ook
0: niet uit de kruiwagen gehaald worden.
1: Nee.
0: Dus aan ons om die zo snel mogelijk te vinden, de snelste wint. Duidelijk?
1: Dat is helemaal duidelijk.
0: Klaar voor. Lieve mensen hier aanwezig, ook op de eerste rij. Ik hoop dat de pistolets ondertussen op zijn, want anders zijn ze straks belegd met hooi. Wij gaan eraan beginnen. Ondertussen houdt Milo jullie gezelschap met Lil in the Middle.

0: Little in the middle. Wij zitten vooral middel in de hooiberg.
1: Ja, we zitten te zwoegen, Ruben.
0: Ik begin het te begrijpen.
1: Ik heb een fles Cointreau gevonden in het hooi. Twee afgehakte armen. Ik weet niet van wie die zijn.
0: Ja.
1: Een kalfje, maar geen speld. Ja, het is ongelooflijk.
0: Het is zoeken, zoeken. En ja, we gaan blijven zoeken voor die 1 tegen allen challenge. Jan-Jaap, als absolute Vlaming-kenner die jij bent, weet jij vast en zeker ook wat het favoriete gespreksonderwerp is van de Vlaming.
1: Het weer, het eten.
0: Je zat er al bonk op.
1: De koers.
0: Je zat er al bonk op.
1: Ja.
0: Het weer, wordt dat in Nederland ook zo druk besproken?
1: Niet zo bruut als hier.
0: Ja, maar wij gaan er toch over beklappen.
1: Wie komt er?
0: Ja, wie denk je?
1: Ah,
0: de weerman, Bram Verbrugge.
1: Bram is het.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Bram.
2: Ja, ben er.
0: Heb jij tactische inzichten voor ons om de speld in de hooiberg te vinden? Het is moeilijk, kan ik je zeggen.
2: Ik zou aan één kant beginnen en stukjes aan de andere kant. Ja,
0: ja moeilijk, dat hebben we ook al geprobeerd. Ja. Als je niks beters hebt, zwijg dan.
1: Ja.
0: We zitten vandaag in Farm Fun. En jij kent deze boerderij goed, het Koeweidehof.
2: Ja, heel goed. Ik was vorig jaar de voorzitter van een jury die op zoek ging onder de landbouwers naar de klimaatkoploper. Dus landbouwers die inspanningen doen rond klimaat. En het Koeweidehof, deze boerderij, heeft die competitie gewonnen. Dus
0: ik ken
2: het
0: bedrijf. Wat doen die dan speciaal?
2: Ja, heel veel dingen. Hè. Het energieverhaal is hier helemaal doordacht. Ze hebben hier zonnepanelen, ze hebben hier batterijen. Eigenlijk redelijk uniek als je kijkt naar andere boerderijen in Vlaanderen. Er is heel hard nagedacht over de manier waarop het land bewerkt wordt. Want ook daar komen broeikasgassen bij vrij. Er is heel hard nagedacht over de mest bijvoorbeeld. Er rijden hier verschillende robots rond om de mest automatisch te verwijderen. De dieren worden ook gevoederd met robots. Enfin, het is echt een state-of-the-art bedrijf waar over alles is nagedacht. En op die manier is dit bedrijf een groot voorbeeld voor andere melkveehouders.
0: Goed, ja. Koeweidehof heeft een mooie voorbeeldfunctie. In tegenstelling tot het weer. Want die moeten we toch even op de vingers tikken. Regen, wind, onweer.
2: Mm-hmm.
0: Ja, het is geen vette geweest.
2: Helemaal niet. Helemaal
0: wat mogen we nu verwachten de komende dagen?
2: Ik zal me maar uit de voeten maken zeker. Want ik kan niet heel veel goed bijdragen.
1: Het is allemaal jouw schuld, Bram.
2: Ja, ik weet het. Hey, maar hier staan we eigenlijk al goed, hè?
1: Ja, goed.
2: De zon komt hier nog even door.
0: Hier is het een broeikas ondertussen geworden.
2: Geniet er nog heel even van, zou ik zeggen. Want de bewolking gaat alleen maar toenemen deze namiddag vanaf het westen. In West-Vlaanderen is het al aan het druppelen, hier en daar. Het wordt eigenlijk een dag in drie tijden. Dus even opletten. Het wordt zo meteen overal zwaar bewolkt. We krijgen af en toe wat lichte regen in de voormiddag. Rond de middag gaat dan de echte regenzone aankomen in West-Vlaanderen. Dus dat is echt wel matige regen. Die trekt van west naar oost. Daarachter zitten dan opklaringen. Dus dan komt de zon er opnieuw door. Maar ook nog een aantal felle buien. Dus het is een beetje van alles dat we vandaag over ons heen gaan krijgen. Op dit moment ziet het er hier in Merchtem zo nog niet uit. Maar het wordt een natte dag. Goed voelbare wind hoort daar ook bij. Temperaturen rond 18 graden. Ook vanavond, als je plannen hebt, hou nog rekening met die buien. Kans op onweer hoort daar ook bij. Het tweede deel van de nacht wordt het dan geleidelijk aan wel droger, bij minima van 8 tot 13 graden. En dan wordt morgen toch wel de iets of wat drogere dag van het weekend. Er kan een buitje vallen hier en daar, maar op de meeste plaatsen zouden we het morgen droog moeten houden. Met helaas wel veel wolken en een goed voelbare wind ook. Temperaturen nog altijd aan de lage kant. En normaal hebben we recht op een graad of 20.
1: Hebben we recht op.
2: Hebben we recht op.
1: Dat vind ik ook.
2: Ja, ik weet het, maar je krijgt het niet.
1: Wie kunnen we aanklagen?
2: Gele briefkaart naar het KMI.
0: Ja, dat is altijd hetzelfde met die gele
2: zeker
0: briefkaart.
2: In orde. 18 graden morgen maar. En normaal hebben we recht op 20 graden. En ook volgende week blijven die temperaturen ondermaats. Er zit zelfs één dag bij. Ik dacht dat het woensdag was, maar 14 graden. Dat is echt wel veel te fris voor deze tijd van het jaar. En het wisselvallige blijft er ook nog in zitten. Maandag vooral na de middag opnieuw een regenzone. Dinsdag en woensdag en donderdag en vrijdag buien. Dus dat wisselvallige. We mogen het eigenlijk niet meer verwachten deze tijd van het jaar, dat het zo lang duurt. Maar helaas is het er.
0: Bijgevolg kunnen wij geen applaus geven voor jouw bijdrage.
2: Ik druip af naar Brussel.
0: Dat spreekt voor zich.
2: Dank je wel.
0: Het weer was het gespreksonderwerp van de week, maar er is nog veel meer gebeurd. Voor wie het allemaal gemist heeft, geen paniek. Pieter van Malderen begint aan de pianotune. U weet hoe laat het is. Mathieu heeft voor ons een samenvatting gemaakt. Die brengt die samen met de week wat je bent. Gij zingt allen. Hier is O, wat een week.
3: De bekendste moordenaar van België heeft chance. Freddy Horion komt vrij en krijgt een nieuwe kans.

veel sterkte aan familie bij dit heel grote verdriet. Vlaanderen neemt afscheid. Adieu, lieve Margriet. En zelfs in Amerika, daar hebben ze haar gezien. In de New York Times spreken ze over Pompidou.

0: En oh, wat een Mathieu, vooral dat.
1: Ja. Mathieu is in mijn speld gaan zitten. Ah.
0: Ze zit erin, dat is dus duidelijk.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Zometeen weer helemaal mee met de actualiteit. De speld hebben we nog niet gevonden. We gaan zo meteen verder zoeken, hoor. Geen paniek. We gaan hem zoeken tot we hem gevonden hebben. Ondertussen is de rode knop vooralsnog onaangeroerd gebleven.
1: Ja, ik weet het.
0: Ik voel het dat het aan het kriebelen is.
1: Ik kies mijn moment.
0: Ik begrijp het.
1: Jij denkt dat jij in controle bent, maar dat is niet waar. Ik ben in controle.
0: Mensen mogen vragen insturen aan het adres van Jan-Jaap van der Wal. Er zijn er alweer een paar binnengekomen. Bijvoorbeeld Michael Willard uit de Pannen. Die wil weten of je ooit nog opnieuw een comeback bij de ideale wereld overweegt.
1: Ik zou het heel leuk vinden.
0: Oké, voilà. Ja. Kijk, Michael, bij deze heb je daar een antwoord op.
1: Toch? Er is iemand anders die het ook leuk vindt. Of die nu een toeval krijgt. Een van de twee.
0: Het is een van de twee. Nancy Naert uit Heist op den Berg wil graag weten hoe jullie zoontje gereageerd heeft op jullie verhuis van Nederland naar België. Dat is wel een ernstige vraag.
1: Wel goed. Hij mist Nederland niet meer. Soms nog wel. We hebben ook zo'n soort boerderij gewoond. Dus af en toe mist hij diep buiten wel. Maar inmiddels is hij nog geen Vlaams accent, maar wel Vlaamse woorden.
0: Oh, kijk, mooi.
1: Enkel. En we zijn gisteren ook de Singster voor geweest.
0: Dat helpt.
1: En daar voelt u zich zeer thuis.
0: Lieve mensen, blijf uw vragen insturen in de app van Radio 2 aan het adres van JJ van der Wal. Ik stel voor dat wij verder gaan zoeken naar onze speld in de Hoogberg.
1: Gaan we dat doen?
0: Alright.
1: Oké.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Richie, citroen uit framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Richie.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Lieve JJ van der Wal, ik heb de indruk dat de kans op leven op Pluto groter is dan het vinden van een naald in een hooiberg.
1: Nou ja, ik denk dat het spreekwoord, dat klokt wel.
0: Ja,
1: daar zijn we nu achter.
0: Getest.
1: Het slaat ook nu op mijn, hoe heet het hier?
0: Ja, maar dat is de hamstrings.
1: Hamstrings?
0: Ja, ja.
1: Ja, want je bent toch de hele tijd aan het bukken. Weet je wel. En we hebben hem nog niet, hè?
0: Ja, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Ik heb misschien nog een gouden tip. Steek de boel in de fik. En dan,
1: zeker.
0: Ja, dan blijft, blijft de naald wel over.
1: Als het maar duurzaam is. Dat is belangrijk.
0: Ja, sowieso. En ecologisch, want blijkbaar doen ze hier alles ecologisch. Voor wie niet mee is, mensen, Jan, Jaap en ik spelen de wekelijkse 1 tegen allen challenge. En vandaag zijn we dus op zoek naar een speld in een hooiberg. Letterlijk in een kruiwagen vol hooi. Er zou in principe 1 speld moeten inzitten, maar ik begin er ook mijn twijfels over te
1: hebben. En stel nou dat, dan blijft de stand gewoon staan zoals hij is.
0: Ja, dan krijgt iedereen een puntje bij. Dan wordt het 23-22.
1: Ah, okay.
0: Of 22-21. Ja. We zien nog wel. Het is ondertussen bijna 9:30. Het wordt misschien toch ook wel tijd om een hulpmiddel in te schakelen. We gaan Jasper Possonder opnieuw bij alle dames en heren. En ik zie dat die man 2 doosjes bij zich heeft.
2: Ja.
0: En dat zijn 2 identieke doosjes. En in 1 van die 2 doosjes, beste
2: identieke doosjes?
0: Jan-Jaap, zit een magneet. Je mag er wel niet aankomen.
2: Ja, dus je mocht er niet aankomen. Maar dus ik heb 2 doosjes bij. In 1 daarvan zit een magneet. In de andere zit absoluut niks. En je moet een van de 2 kiezen. En dat kan dan een hulpmiddel zijn om de spel te vinden. Dus je kunt ofwel dit doosje kiezen. Ofwel het doosje met de magneet. Je mocht eigenlijk kiezen. En kijk...
0: Galant als ik ben, laat ik mijn gast kiezen.
1: Ja.
0: En dan krijg je 1 platentijd om met de magneet naar de naald te zoeken.
1: Nou, mijn telefoon lag net bij dat doosje. En mijn telefoon is nu kapot. Dus dan zal daar de magneet in hebben gezeten.
2: Voor dat doosje? Oké, voilà. Volledig willekeurig. We zullen kijken of daar een magneet in zit.
1: Daar zit een magneet.
2: Daar zit een magneet in. Voilà, en dan is het lege doosje.
0: Niks in. Dat is nog beter. Ja, jij gaat met rassenschreden erop
1: een
0: vooruit.
1: Een leeg doosje voor jou, Ruben. Ja, hoe vaak is dat nou nog voorgekomen?
0: Een lege doos. Ja, dat is pijnlijk om vast te stellen.
1: Ja, ik snap
0: dat men dat met mij associeert.
1: Ja.
0: Alleszins, we hadden het dus over Belg worden. Zometeen mag je beginnen zoeken. We zijn bezig aan die spoedinburgeringscursus. Het is natuurlijk een geweldig land. Sommigen zeggen geweldig goed, anderen zeggen geweldig slecht. Ik kan nog alle kanten uit met geweldig natuurlijk. Maar jij bent bij de positieve kant, hè, over België.
1: 100%.
0: Dat weet ook onze VRT-collega Stijn van de Voorde. Jij kent Stijn, niet alleen van bij de Ideale Wereld, maar ook van jullie tijd bij Studio Brussel. Je had een wekelijks item in zijn ochtendprogramma. Dat is altijd heel vroeg en daarom ging jij de avond voordien altijd op hotel, vlak bij de VRT.
1: Ja.
3: En hier zijn best wel een aantal goede hotels waar je een goede nachtrust kan beleven en waar kapitaalkrachtige mensen zoals Jan-Jaap ook wel effectief de rust zouden vinden die ze verdienen. Maar Jan-Jaap koos er bewust altijd voor om te gaan slapen in een groezelig hotel waar de geur van warm Afrikaans eten zich mengde met voortdurende chronische burenruzies die er in het hotel te horen waren. En daar haalde hij dan zijn rust uit. Ik heb het altijd boeiend en fascinerend en ook wel schoon gevonden dat hij zoiets nodig had om toch tot zichzelf te komen en om rust te vinden.
0: En dat fascineert mij, de voorkeur voor louche hotels.
1: Nou, er is 1 hotelletje vlak naast de VRT. En die hadden 1 ster, maar die is er afgevallen, denk ik, van de gevel. En ik was toch iets te... Ik wilde een goede indruk maken. Dus te laat komen, dat zat er absoluut niet bij. Dus ik sliep iedere avond voordat ik 's ochtends naar Siska en Stijn ging, sliep ik in dat hotelletje.
0: Okay.
1: Maar ik sliep natuurlijk helemaal niet.
0: Plichtsbewust.
1: Het was wel echt het meest ranzige wat ik ooit heb gezien. Ja. Maar het bestaat nog steeds.
0: Ja? Maar Stijn heeft niet overdreven. Je lijkt aangetrokken tot dus een zeer specifiek soort hotel. Dat zegt ook collega comedian en publieksomroepwarmer, we kenden hem allemaal sinds De Slimste Mens ter Wereld vorig jaar, Roel Steno.
4: Ik herinner mij een verhaal dat Jan-Jaap ooit verteld heeft, van dat hij dus weer eens op een hotelkamer was. En hij had, laat ons zeggen, wel eens zin om met zichzelf te dansen. Dus hij dacht, laat ik dat dan maar gewoon doen, want Jan-Jaap is natuurlijk een man met gezonde goesting. En dus als ik het verhaal goed begrepen heb, was Jan-Jaap dus aan het masturberen op de hotelkamer, terwijl er een muisje van op het nachtkastje naar hem aan het kijken was, zo met een blik van, jongen, wat ben je eigenlijk aan het doen?
0: Ja, ik weet niet waar je het eerst over wil hebben, over de muis in de kamer of over de actie, maar ja, dat kies je zelf.
1: Ik denk dat het tijd wordt dat je die muis eens gaat interviewen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Hoe het voor die muis is geweest, want die was onder de indruk.
0: Ja, dat moet een red flag geweest zijn voor die muis. Ben je gaan klagen eigenlijk bij de receptie of zit dat dan niet?
1: Nee, die muis is gaan klagen.
0: Ja, dat begrijp ik, ja. Dus ja, geen vijfsterrenhotels voor jou, maar heb je ergens toch een lat waar je liefst overheen wil? Of is er werkelijk nog...
5: Je mag me alles vragen.
0: Saved by Philip Robrecht.
1: Nou, als je het nou over een lat hebt, Ruben. En wees eens eerlijk. Stel, de dag gaat ooit misschien komen dat jij afscheid moet nemen van dit programma. Ik wens het je niet toe.
0: Ja, nee, dat is tuurlijk.
1: Maar stel dat.
0: Ja.
1: Wie vind jij dan dat dit programma zou gaan moeten presenteren? Als ultieme vorm van inburgering.
0: Ja, nee, ik begrijp waar je naartoe wilt. Ja, dat is natuurlijk een terechte, meer dan terechte opmerking. Goh, ja.
1: Sven de Leijer kan ook niet altijd.
0: Nee. Goh, ja. Stef Bos is natuurlijk al verschillende keren te gast geweest. Dus ik weet niet in hoeverre dat hij nog moet inburgeren. Ja, zou je het willen doen misschien, zo is Jan-Jaap? Ja. Ik voel er wel wat voor. Ja, we hebben dezelfde looks een beetje.
1: Zeker.
0: En daarnaast...
1: We hebben alle twee wel eens gemasturbeerd in het bijzijn van een muis. Kortom,
0: het is copyboek.
1: Dit is de lat die ik kan nemen.
0: Dit is de lat.
1: Ja, zeker.
0: Nee, ik vind het een goed idee. En eigenlijk dat we daar nog niet eerder bij stilgestaan hebben. We gaan zo meteen jouw manager interpelleren.
1: Hij is er sowieso. Dus
0: om dat contract vast te leggen. Ik vind het een goed idee. Ja, die kan ze niet allemaal doen. Dus
1: nee.
0: Af en toe... Hebben sowieso
1: maar goed, dit was mijn vraag en het antwoord
0: dit
1: is duidelijk.
0: Vraag, het antwoord is duidelijk. Lieve mensen, zometeen de volgende opdracht. Maar eerst nog even de focus op de challenge. Jij met je magneet.
1: Ja.
0: Ik met dit hier. De komende 3 minuten zoeken wij verder naar de speld in de Hooiberg.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Ja. We hebben nu een nieuwe challenge. We moeten nu op zoek naar een magneet in een hooiberg.
1: Dat gaat iets makkelijker.
0: Want ik ben hem kwijtgeraakt.
1: Ah, serieus, Jan?
0: Ja.
1: Dus je hebt ook met de magneet ben je er niet in geslaagd om de spel te
0: Dus we zoeken nu de magneet.
2: Ik heb de indruk dat ze ons een beetje voor de gek houden. Ofwel, om het op zijn Vlaams te zeggen, ze hebben ons bij ons kloten.
0: Ja, ze zijn met ons voet aan het spelen.
2: Ja, vind ik een beetje te proper. Maar ondertussen hebben we ook gezelschap gekregen. Graag een applaus voor Laura Tesoro, dames en heren.
3: Dank je.
2: Dus wat vind je ervan zo? Twee hopeloze mannen die in een kruiwagen in het hooi aan het kloten zijn.
3: Ik ben blij dat ik het niet moet doen, want ik ben allergisch aan hooi.
2: Appel.
3: Ja, dus ik ben blij dat jullie het moeten doen.
2: Houd maar de veilige afstand. Laura, je hebt daarnet al 30 seconden gebruikt, reclametijd, om jouw nieuwe single te becommentariëren. Zoals ik al zei, advertentietijd is duur bij VRT. We hebben nog 15 seconden toch gevonden om aan jou te schenken.
3: Dank u.
2: Ja. En jij kan die 15 seconden gebruiken om Jan Jaap te overtuigen om in zijn speellijst te geraken met jouw nummer. In zijn Spotify playlist.
3: Als een Spotify speellijst.
2: Oké, hier gaan we. Start de klok.
3: Oké, Jan Jaap, je kiest natuurlijk zelf naar wat je luistert. Maar als je een nummer zoekt waar je goed gezien van wordt, waar je met een glimlach mee kunt opstaan en mee naar het werk kunt rijden 's ochtends, dan zal ik Plastic Paradise toevoegen in je playlist.
2: Alsjeblieft.
0: Voilà, is gebeurd.
2: Voilà, het staat al in de playlist.
0: Ja, het staat er al in.
3: Ah, echt? Ja, oké.
2: Goed, hè? Goeie pitcher, we hebben het daarnet al gezegd. Laura, we hebben het al heel kort even aangehaald. Je hebt ook een band met Nederland. Er is het dansprogramma So You Think You Can Dance.
3: Ja.
2: Hoe was die ervaring eigenlijk?
3: Het was superleuk om te doen. Ja, ik hou wel van de Nederlandse directheid. Maar ja, ik hoorde nu straks zeggen dat jij meer zo conflictontwijkend bent. Ik ben totaal niet zo. I love it om zo te zeggen waar het op staat. En niet per se om in conflict te gaan. Maar ik vind dat wel leuk als iemand gewoon zegt waar het op staat. En niet zo rond de pot.
2: Je weet wat je eraan hebt.
3: Ja, ik vind dat fijn. En zeker om te werken. Dat werkt gewoon vlotter.
2: Ja, maar begrepen jullie elkaar altijd?
3: Ja, je hebt wel zo woorden en uitspraken die anders zijn. Dus ik merkte wel dat ik soms iets vroeg aan een Nederlandse kandidaat en dat hij dan zo keek naar mij. Wat vraagt deze vrouw aan mij? Dus dan moest ik mij herformuleren, maar dat lukte wel altijd. Ofzo.
2: En wat je ook altijd hebt, Jan-Jaap, ik weet niet of jou dat opgevallen is. Ik hoor het vaak bij voetballers die zo gaan op jonge leeftijd gaan voor Toby Alderweireld hadden bijvoorbeeld. Die gingen dan voetballen in Nederland, die waren er dan een paar jaar. En dan begonnen die soms met een Nederlands accent te praten. Laura, hoe zat het met jouw Nederlands accent?
3: Ik had geen Nederlands accent, maar ik merkte wel dat ik properder sprak. Allee, mooier algemeen Nederlands dan. Allee, je kunt daar niet in het Antwerps beginnen. Dus dat helpt wel.
0: Ja, dat klopt.
3: Maar ik zou niet ineens. Nou, of allee, dat nou. Zou raar zijn, moest ik dat doen.
0: Ja, gezellig.
3: Wat ik wel deed, merk ik, is ja zeggen voor alles. Dat doen Nederlanders ook zo. Ja, en dan hun zin beginnen. En jongens. Ja, jongens.
0: Ja, jongens.
3: Kom maar, jongens. Of gaan jullie maar klaarzetten, jongens? En zo, wij zeggen dat eigenlijk niet. Maar jongens en ja zijn wel.
0: Mannetjes, zeggen
3: geen rare
2: zo
3: woorden.
2: Is het. Ja.
3: Ja.
2: Enfin, ik heb hier twee bokaals gezet. Er staat een Nederlandse vlaggetje op en een Belgisch vlaggetje. Daar zitten woorden in. Het is altijd met spelletjes bij de winkelmatjes. Er zitten woorden in. In de ene zit typisch Vlaamse woorden, in de andere typisch Nederlandse woorden. Dus de Nederlandse bokaal is voor jou en de Vlaamse is voor jou, Jan Jaap. Het is de bedoeling dat je er een zin mee maakt, zodat wij tenminste begrijpen of doorhebben, het is echt Nederlands. Of ze begrijpen het woord.
3: Met één woord, niet met alle woorden.
2: Met één woord, En dan mag je er eentje uithalen. En ik stel voor dat we met Jan-Jaap gaan beginnen met een Vlaams woord. En daar staat op.
0: Pertang.
2: Pertang. Een geweldig woord. Een geweldig woord, pertang. Maar vorm een zin met pertang, zodat we doorhebben dat je de zin, het woord begrijpt.
0: Pertang. Pertang.
2: Heerlijk woord is het.
0: Ik zoek
2: naar een invalshoek.
0: Ik zoek een pertang in een hooiberg. Dat is
2: niet gemakkelijk.
0: Nee, maar pertang is het begin van een zin, hè?
2: Ja, maar je zou het wel in die context kunnen gebruiken. Dus ik ben op zoek.
0: Pertang, ik ben op zoek, maar ik vind het niet.
2: Nee. Ik ben op zoek naar een speld in een hooiberg. Het is super moeilijk. Pertang, ik heb een magneet, dat zou makkelijker moeten gaan. Nochtans.
0: Nochtans.
2: Pourtant, het komt van het Franse pourtant. Pertang.
0: Bij Frans haak ik af.
2: Ja, dat is oké. Welk woord heb jij, beste?
3: Luiwagen. Maar ik weet echt niet wat het betekent.
2: Ja, een luiwagen.
0: Een luiwagen.
3: Een luiwagen.
2: Een luiwagen.
0: Ja.
3: Ik zou het echt niet weten.
2: Ja, wel duidelijk.
0: Ja, ik weet wat een luiwagen is.
3: Ja, ik weet ook wat pertang is, maar ja.
1: Kan je ze misschien even op pad zetten met een of ander woordje?
0: Een luiwagen is een kruiwagen met een lekker band. Nee, dat is een grap. Nee. Ik denk dat het een scheldwoord is.
3: Ik denk, je weet het ook niet.
0: Veel woorden. Nee, wel, het is een lui iemand, hè? Dat is het. Hè?
2: Een luiwagen.
3: Een luiwagen?
2: Een luiwagen.
3: Iemand die lui is.
2: Bij mij staat er schuurborstel.
3: Jij weet het ook.
2: Ik heb het verkeerde pad gezet.
0: Per tang kan het ook een schuurborstel zijn.
2: Dat is juist gebruikt. Hey, we gaan er nog eentje doen. Vooral die Vlaamse vind ik toch heel
0: amazing, amazing, amazing.
2: En wat staat er nog op?
0: Een valling.
2: Een valling.
0: Oh ja, het is Dari. Ik kan een valling.
2: En dus?
0: Heb ik een zakdoek mee of een leeuwaar?
2: Ja. Je hebt het helemaal door. Een valling, een verkoudheid. Ja, Laura?
3: Ja, mazzel. Nou, die ken ik wel.
2: Ja.
3: Maar wacht, hoe dit hier in een zin? Ik heb mazzel, zegt je het zo? Ja, ik heb mazzel dat ik kan zingen vandaag, een week na mijn operatie.
2: Dat is inderdaad zo, maar kan je dat helemaal delen? Dat is goed geformuleerd.
3: Ik heb geluk, toch?
0: Ja, mazzel is geluk. Ja, mazzeltof. Het is van het Joodje.
2: Ah ja, voilà. Je hebt zodanig veel mazzel dat je nu richting de microfoon mag vertrekken. Jan Jaap heeft ook alweer punten gescoord voor de inburgeringscursus. Pertang zit nu op de harde schijf. En valling, dat wist hij al. We zijn ontzettend blij dat Laura erbij is. Die scoort dan weer punten voor moed en zelfopoffering 1 week na de ziekenhuisopname. Want we kijken er enorm naar uit, naar die nieuwe single. Zometeen na een minuutje reclame is er Plastic Paradise.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Ceprofood. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Radio 2.
2: Lieve vrienden en vriendinnen, blijf vooral uw vraag insturen via de app van Radio 2, want die rode knop moeten wij nog opnieuw indrukken. De challenge. Voorlopig staan we geen meter verder, zelfs geen millimeter verder. De spel blijft onvindbaar. En in een wereld waarin iedereen perfect probeert te zijn, is imperfectie een verademing. Af en toe is je middelvinger opsteken naar het perfecte plaatje en je eigen goesting. Goesting, namelijk je zin doen. Dat kan geweldig deugd doen, dat weet ook Laura Tesoro. Die heeft er een nummer over gemaakt. De nieuwe single, Plastic Paradise. Graag je applaus voor Laura Tesoro.

0: Plastic Paradise, Laura Tesoro. Vorige week nog in de Lappenmand, nu dit presteren. Grote mevrouw, Laura, ik stuur jou graag naar huis met nog eens een daverend applaus. Zal wel zijn. Lieve Jan-Jaap, lieve JJ, na de zomer herneem jij je try-out van de nieuwe show Amor Fati, maar de première komt er natuurlijk snel aan, eind september. Volledige speellijst terug te vinden, janjaapvanderwal.nl.
1: Waarom... Nee, .be, natuurlijk.
0: Is toch .be?
1: Ja, tuurlijk.
0: Zeker?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar .nl kom je er ook.
0: Alright.
1: Vandaag gaan de kaarten voor Turnhout en Sint-Truiden en Mechelen in de verkoop.
0: Oké. Okay.
1: En Bornem.
0: Oh, Bornem is bij mij?
1: Ja.
0: Daar ga ik naartoe komen. Ga ik straks,
1: Ter Dilft.
0: Ja, Ter Dilft.
1: Leuk theater.
0: Ja, daar ga ik straks naar kijken wanneer die datum is. Dan kom ik langs. Klein minpuntje voor je Vlaamse inburgeringscursus waar we al een hele ochtend mee bezig zijn, is dat de Vlaamse taal toch nog een klein beetje verder ingeoefend moet worden.
1: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Maar dat is niet erg. Deze krijg je gratis en voor niks.
1: Fijn.
0: Met nog wat extra dialectwoordjes bij. En natuurlijk ook, Vlaamse bescheidenheid is zeer belangrijk.
1: Dat weet ik. Dat weet
0: ik heb er niks van meegekregen, maar dus, het is normaal wel belangrijk in Vlaanderen.
1: Mijn vraag net was een beetje onbescheiden.
0: Ja.
1: Maar dat is dan toch die Hollandse inworst die ik af en toe meenam.
0: Iemand die ons met argusogen gevolgd heeft vanochtend, je zou het bijna uit het oog verliezen, is onze watcher van de week. Watchers, graag applaus voor Jasper Posson.
2: Jawel, jawel, jawel.
0: Ja, beste Jasper, opnieuw een zeer goede morgen hier op Farmfun in Merchten. Ik denk dat we eerst iets moeten afronden.
2: Ja, ik denk de challenge is gewoon mislukt eigenlijk.
0: Ja.
2: Zowel de uitvoering als het idee. Het moet boeiende radio zijn geweest. Twee mannen die speelt in Hooiberg aan het zoeken waren.
0: Klopt.
2: Op de radio.
0: Geen punten of ieder een punt?
2: Geen punten. Geen punten. Nee, okay. Wat je hebt de magneet gekregen, het is nog mislukt.
0: Hij heeft de magneet gekregen, hè?
2: Dat is waar. Ja, dus nul punten voor iedereen. Het spijt me, ik moet streng zijn.
0: Ja, maar meneer de juryvoorzitter, zijn we 100% zeker dat er wel degelijk een speld verstopt
2: is. Er zit wel degelijk een speld in verstopt. Dat is correct. Heb ik zien plaatsvinden.
0: Er zijn blijkbaar beelden van ook.
1: Dat kan het
0: eruit. Jan-Jaap, hebben we getestproven vandaag om Vlaming te worden. Wat is jouw oordeel van de inburgeringscursus?
2: Zeer goed, zeer goed. Ook redelijk kalm gebleven. Vond ik al heel Vlaams, want ik zag eigenlijk doorheen de twee uur de stijgende irritatie bij Jan-Jaap elke keer dat je hem JJ bleef noemen. En hij is daar toch gewoon echt heel lief bij gebleven. Hij heeft daar niks van gezegd. Hij heeft dat gewoon laten gebeuren. Wat al heel Vlaams is. Minpuntje dat hij geen volle vaan wilt eten. Maar ik vind dat ergens wel een beetje normaal. Ik denk dat wij als Vlaming niet zo goed beseffen wat een waanzinnig gerecht dat volle vaan eigenlijk is. Dat is een soort van grijze pap. En die wordt dan geserveerd in een koekje. En als je dat niet snel genoeg opeet, dan verdwijnt dat koekje mee in die grijze pap. Dat is een waanzingerecht. Ik heb er wel begrip voor. Ik vond jullie ook een heel compatibel duo.
0: Dank u. Ja, hij werkt zich op als de volgende presentator.
2: Nederlander en Vlaming. En ondertussen zit er al veel Vlaming in Jan-Jaap. En Ruben heeft ook al in veel Vlamingen gezeten. Dus dat is...
0: Waar zit de gelijkenis?
2: Voilà. Ik heb ook geleerd dat Laura Tesoro hooikoorts heeft. Sinds we even gepraat hebben in de backstage. Gelukkig hebben we dat niet erger gemaakt door de twee kruiwagens hooi vlak naast het podium te zetten.
0: Ja. We gaan hem toch veel punten geven, hè?
2: Ja, we gaan veel punten geven. Misschien nog een laatste dingetje dat ik zou willen aan. Bij de stop de bandronde ging het wel even de mist in. En ik denk, dat vond ik spijtig, want ik ben ervan overtuigd dat wij Vlamingen het omgekeerd beter zouden doen. Ik zou dat graag zeer kort even testen.
0: Natuurlijk.
2: Met het publiek.
0: Ja.
2: Ik zal het lied inzetten en jullie zingen gewoon de eerste zin die erna komt luid op mee. En ik ben zeker dat we 3-3 halen voor Nederlandse tophits.
0: Here we go.
2: We beginnen met de meeste dromen zijn bedrog. Oké, niet enthousiast, maar wel 1-1. Oké. Nummer 2. Heb je even voor mij?
3: Heb wat tijd voor me vrij.
2: 2-2.
0: Hopla.
2: We doen verder. Het is een nacht.
3: Je maakt alleen in film.
2: Voilà, zo kan inburgering dus ook. Zo kan het ook. Geen enkel probleem. Maar ik ga afsluiten door te zeggen, ik ga hem toch voor inburgering, voor de effort en voor vandaag een 10-10 geven.
0: Ah, voilà.
2: Geef me een applaus alsjeblieft.
0: Ah, voilà. Dat zal dat zijn.
2: Daar gaan wel 50% belastingen op, dus dan komen we nog op 5-10. Na de provinciebelasting, de gemeentebelasting, de roerende voorheffing, de wegentaks en de centenindex komen op 0-10. Maar gelukkig is er nog een bedrijfswagen, maaltijdchecks, ecochecks, gratis gezondheidszorg, mobiliteitsbonus en de woonbonus om toch te eindigen voor een 10-10.
0: Ah, voilà, kijk eens aan. Van up naar down en weer naar up.
2: Voilà.
0: Ongelooflijk bedankt, Jasper Posson. En wij gaan jou officieel of officieus, zeg maar, tot België uitroepen.
1: Ja.
0: En dat hebben we ook voor gezorgd vandaag. We hebben hier van alles mee. Een paspoort, denk ik, dat hier ligt. Daar hebben we allemaal voor gezorgd. Moet ik mijn doosje open doen? Voilà, alsjeblieft.
1: Ja.
0: Kijk eens, het paspoort vanaf nu van Jan-Jaap. JJ van
1: ja,
0: der Wal.
1: Ja, ik zie het, ja. Het is het oude paspoort van die moordenaar die is vrijgekomen.
0: Ja, dat klopt. En we hebben er ook een rijbewijs ineens bij gedaan. Ik geef jou ook nog een stapel facturen. Die krijg je ook altijd in Vlaanderen erbij. De brievenbussen puilen ermee uit. En dan ja, de echte grote cadeau die er echt moet staan in je tuin, dames en heren. De tuinkabouters.
1: Ja.
0: Voilà. Voor Jan Jaap. In de inburgeringscursus.
1: Kijk.
0: Hela.
1: Het is mijn vriend al.
0: Ja. En ik had jou ook heel graag nog de klassieke Bob-sleutelhanger gegeven die elke Belg krijgt na een negatieve alcoholtest, maar die heb ik zelf niet.
1: Helaas.
0: Dus die kan ik jou ook niet geven. Ja, welkom in Vlaanderen, man.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe voelt het nu?
4: Caraïbisch blauw.
5: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: toe wel de Nederlandse gezelligheid en hun eerlijkheid. Gezelligheid? Waar heeft hij het over?
1: Gezelligheid en eerlijkheid zijn volgens mij twee verschillende dingen. Kijk, ik treed ook in Vlaamse zalen. Als ik daartoe kom, er is een goed gevulde koelkast. Er staat een tafel met snacks, hapjes. Er wordt gekookt.
0: Dat is zo.
1: Als je in Nederland toekomt in een theater, moet je aan iemand het sleuteltje gaan vragen voor de koelkast. Die persoon aan wie je dat moet vragen, is er nog niet.
0: Aha.
1: Dus als het over gezelligheid gaat en sfeer, dan is Vlaanderen...
0: Dan kunnen de Nederlanders dan nog een puntje aan zuigen.
1: Zeker, zeker. En wat dat betreft voel ik dat ik omarmd ben door de Vlaming. Dus het is voor mij een en al gezelligheid.
0: Dat zal wel zijn dat wij jou omarmen. Veel succes met de nieuwe show. Amor Fati, eind september in première ter Dilft. We gaan het straks opzoeken. Bornem gaan we komen zien. Maar ja, goed, er zijn waarschijnlijk
1: overal,
0: tientallen shows.
1: Je mag overal komen kijken.
0: janjaapvanderwal.be of NL. Het maakt niet uit, heb ik begrepen. Lieve mensen, we zijn aan het einde van de show gekomen. Ik ga al mijn gasten bedanken. Janjaap van der Wal, geef hem een geweldig applaus. Laura Tessoro, Jasper Bosson, Bram Verbruggen, Mathieu, de voltallige Weekwatchersband. Volgende week zitten we in de Abdij van Vlierbeek met Sander Gillis. En de trouwe luisteraars van dit programma weten dat dit niet het gewone einde van de show is. Maar het was natuurlijk ook geen gewone week. We zijn deze week iemand verloren die ons allen zeer dierbaar is. Talkshowhost, mediapersoonlijkheid, zangeres, icoon vooral. Margriet Hermans, of je ze nu ooit al ontmoet hebt of niets heeft... En had zo'n grote persoonlijkheid dat het lijkt alsof je haar kende. We verloren dus met z'n allen een soort vriendin. En we gaan haar nog eens één keer bedanken voor de warme mens die ze was. Voor haar bulderlach die we ons altijd zullen herinneren. En ik richt me graag ook nog even persoonlijk tot dochter Celine en man Frank. Heel veel sterkte. Hopelijk blijvende herinneringen aan jullie moeders, aan jullie vrouw, echtgenoot ook. Blijven die voor eeuwig en altijd doorwerken om het verdriet uiteindelijk een plaats te geven. Lieve vrienden en vriendinnen, we luisteren nog één keer samen naar een nummer van Margriet zelf. Samen met dochter Celine. Dit is Vechter.

0: Margriet blijft in onze harten. Dankjewel, Margriet. En dat het volgende applaus nog luider mag klinken dan je heerlijke bulderlach in onze oren. Voor Margriet is het laatste applaus.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in de mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Sluit je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max. VRT Radio 2.
3: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
4: Nee, goeiendag samen, kan ik helpen?
5: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
4: Oké.
6: Maar een waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
4: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
5: Indrukwekkend.
6: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
5: Ja, mogen we die kopen?
3: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
7: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen. Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.

0: Het is 10:00, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen, CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn te verlengen. Op dit ogenblik kan een zwangerschap in ons land tot 12 weken afgebroken worden. En dat zou opgetrokken worden naar 14 weken. Een expertencommissie van de vorige regering adviseerde om de termijn tot minstens 18 weken te verlengen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en dat kan voor hen enkel bij slachtoffers van een verkrachting. Minister van Justitie Annelies Verlinde.
1: Het is op het moment dat je zwanger wordt na een verkrachting of na seksueel geweld, is het zo dat die vrouw moeilijker beslissingen kan nemen. Op basis van studies wordt dat aangetoond, omdat dat trauma langer meegaat. En dus vandaar zeggen wij dat evenwicht is een ander evenwicht op het moment dat we het hebben over verkrachting of seksueel geweld. En vandaar dat we in die uitzondering tot een termijn van 18 weken zijn gekomen.
0: Het Vlaams huurdersplatform is tegen de strengere regels die vanaf 2028 voor sociale huurders zullen gelden. Mensen die een sociale woning huren en die niet willen werken zullen vanaf 2028 een hogere huurprijs moeten betalen. Huurders en kandidaathuurders worden ook verondersteld om Nederlands te leren. Dat heeft de Vlaamse regering allemaal beslist. Het huurdersplatform noemt dit de omgekeerde wereld, woordvoerder Joy Verstichelen.
2: We zien vaak dat mensen nood hebben aan rust en stabiliteit voordat ze bepaalde andere aspecten kunnen opnemen, zoals het vinden van werk, zoals het leren van een taal. En we zien net op het moment dat mensen ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning, dat ze die rust niet hebben. Ze zitten in een onzekere woonsituatie en moeten daar een oplossing voor vinden. Het zou beter zijn om eerst te zorgen dat er een goede woning is en dat we dan mensen gaan ondersteunen om te voldoen aan taalvereisten en arbeidszaken, eerder dan hen daarvoor te sanctioneren.
0: Oekraïne heeft de afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de opvallendste doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de derde en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de afgelopen dagen verschillende keren onder vuur, vooral om druk te zetten op Rusland en Poetin. Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is bezorgd over spionage uit Israël. Dat staat in een intern rapport dat de inlichtingendiensten hebben verspreid. Bronnen binnen het Pentagon merken dat Israël actief mensen benadert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering van Donald Trump. Vooral over de oorlog in Iran dan. Het rapport is opvallend en zet de relaties tussen de VS en Israël verder onder druk, zegt collega Lucas Lecluze.
3: Hun band staat de laatste tijd toch wel onder druk. Trump die wil de oorlog in Iran zo snel mogelijk beëindigen en die zeestraat in Hormuz opnieuw openen. Maar zolang Israël Hezbollah in Libanon blijft aanvallen, wil Iran niet toegeven. Vredesgesprekken lopen om die reden al wekenlang vast en dat leidt tot verhitte discussies tussen Trump enerzijds en de Israëlische premier Netanyahu anderzijds. De bombardementen tussen Iran en de VS duren ondertussen, ondanks het staakt het vuren, gewoon door. Afgelopen nacht viel Iran nog verschillende Amerikaanse militaire basissen aan in de Golfregio.
0: Zwaar bewolkt weer vandaag, met na de middag regen vanaf de kust. Maxima tussen 15 en 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft meestal wel droog dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Hoogstraten aardbeien. Radio 2.
5: Radio 2, de zoete inval.
6: Voor Margriet.
5: Luc Appermond.
7: Welkom bij de zoete inval. Vandaag geen gewone uitzending. Dat kan ook niet, want veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van Margriet Hermans. Jarenlang was zij een trouw panelid van mijn programma. Ze was erbij tijdens de allereerste aflevering in 1990. Daarna zat ze nog honderden keren in het panel. En vandaag maken we een eerbetoon voor Margriet.
6: Radio 2, de zoete inval.
5: Voor Margriet.
6: VRT Radio 2.
8: Als hij, of liever gezegd als zij, begint te zingen, dan gaat heel de zaal aan het zwingen. Margriet Hermans.

0: Goedenavond.
1: Oh, goedemorgen.
0: Zeg opnieuw.
1: Moet ik terug opkomen?
0: Ja. Maar niet afgaan, hè? Amai, zeg. Ik vind nog een goed toeval. Ik had ook gezegd, als hij begint te zingen, ja, zeg. Hey. Ze komt toch opnieuw, hè?
1: Het is ook als zij.
0: Ja, dat heb ik net gezegd. Alhoewel. Als zij begint te zingen, dan gaat heel de zaal aan het zingen. Margriet Hermans. Margriet, wat doe...
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat doe jij vanavond?
1: Wel, vanavond doe ik niks. Eerlijk gezegd, ik heb tegen mijn bureau gezegd... geen optredens aannemen, want het is een fantastische avond vanavond, dames en heren. Wij kijken vol spanning naar het Eurovisie Songfestival.
0: Barbara is een streekgenote van jou, hè?
1: Ja, natuurlijk. Barbara.
0: En je kent haar ook al van vroeger, hè? Toen ze nog een kind was.
1: Ja, ik ken haar als kind al, toen ik nog heel veel met Mark samen door Vlaanderen trok. En ik heb ze eigenlijk ook... ja, toen leren kennen. Ze was toen een jaar of 14, denk ik. 13, 14. En eigenlijk zong ze toen ook al wel. Want ik herinner me dat ik een keertje bij hen kwam. En dat was zo'n, ze had daar zo'n stereotoren staan. Ze had een hoofdtelefoon op. En ze stond luidkeels zonder muziek mee te zingen. En ik dacht, ja, ons Barbara heeft talent, hè, zei Mark. En dat is waar.

0: Je luistert naar De Zoete Inval voor Margriet. Ik heb zoveel herinneringen, maar wat ik altijd zal onthouden, elke keer wanneer Margriet te gast was, verbaasde ze ons met haar antwoorden die ze ter plekke bedacht, met de verhalen die ze vertelde, of gewoon met haar iconische lach, die bulderde door de zaal en via de radio door het hele land. Ook in deze uitzending zal je die lach meermaals horen. Want een vakvrouw zoals Margriet kunnen we alleen maar eren door nog eens te luisteren naar haar mooiste momenten uit De Zoete Inval.
1: Radio 2, De Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio
3: 2. Hebben jullie last van droge lippen soms?
4: In de winter durf ik dat wel. Ik heb dan inderdaad zo
5: denk
4: altijd...
5: Denk je af welke?
3: Ja, nee, Margriet, niet wat jij al denkt.
5: Ja,
3: ik zag Margriet zo naar Hetty kijken en naar beneden. Ik was nog niet mee.
4: Als dat uw probleem is, gaat er met mijn klein lippenbalsemje niet toekomen. Hè?
5: Dat is nog juist ook. Oh, mijn jongens toch.
3: Oh. Ja, ik durf de vraag bijna niet meer stellen van Vanessa. Wat kan je doen als je last hebt van droge, gebarste lippen? Maar geen lippenbalsem in de buurt hebt.
4: Dus je moet het bevochtigen met iets dat bijna altijd in de buurt is en voorradig is.
3: Ja, Jan.
4: Ah, is het een menselijk product zelf?
3: Ja, je moet
4: is
3: het niet
4: vergaan. Is het een menselijk product? Ja. Urine?
5: Ja, ja maar dat helpt voor veel.
4: Ja, ik weet het, maar...
5: Vervratten en zo, ik zal dat wel eens komen uitleggen.
4: En als je zo in de... Of is dat ook... Dat is een mythe zeker. Ik kijk naar onze wetenschappers. Als je in distels... Als je zo geprikt wordt door distels...
5: Ah, ja,
4: dat wordt ook gezegd dat urine dat verzacht.
5: Of azijn. Ja.
4: Of azijn, ja toch. Ja. Enfin, dus urine is kweet niet nuttig.
5: Ja, ja, dat is wel zo. Maar dat is het dus eigenlijk niet aan het gezicht van
4: nee,
5: te zien.
4: Nee, dus iets anders. Oorsmeer.
3: Goed geraden, Jan Marijn!
5: Zelfs dat is droog bij mij.
3: Het is even onsmakelijk als de urine, als je het zo hoort. Ja. Maar inderdaad, oorsmeer, Jan, is het beste middel tegen gebarste lippen als je geen zalf in de
6: maar
3: buurt hebt.
6: Maar ik heb bijna geen oorsmeer.
5: Ik ook niet, dat is zo droog ook, hè.
3: Over welke lippen hebben we het nu?
5: De oren.
4: In de showbiz is de bijnaam van Margriet, Margriet de Woestijn Hermans.
3: Oorsmeer bevat talg en die zorgt ervoor dat het oor niet uitdroogt en evenmin de lippen.
5: En oorsmeer is zo bitter. Bah.
4: Maar je moet het niet opeten.
3: Zeg maar uw urine nog meer, hè. Toch?
5: Ja, maar dan zou ik eerder olie pakken bij Frank, want die heeft nogal een vette huid. Dat zou ik dat doen.
4: Kom Frank, ik ga wat aftappen.
3: Maar lippenbalsem, daar zit meestal bijenwas in. Of cacaoboter, of boter op basis van noten. Ja. Heb jij een verzorgingsritueel? Staat bij jou de badkamer vol met potjes en zalfjes?
5: Die staat vol, maar ik gebruik ze eigenlijk niet zo vaak. Maar ik moet wel tegenwoordig... Het is nu belachelijk, het wordt belachelijk. Hè, maar ik heb ook zo veel last van droge huid.
4: Gelukkig is uw humor nog niet droog.

0: jou zie. Margriet Hermans, wat een geweldige zangeres. Haar muziek mag dan ook niet ontbreken in deze speciale zoete inval voor Margriet. Een eerbetoon met haar mooiste fragmenten.
1: Radio 2, de zoete inval
2: voor Margriet.
3: VRT Radio 2.
0: Margriet, heb jij nog altijd een poes?
4: Ja. Ja, een grijze.
0: Ja, dat is...
4: En in kattentaal heet dat dan silver tabby. Klinkt dat niet mooier? Een zilveren poes.
0: Maar heb je echt een poes?
4: Jawel, jawel. Simon. Ah. Simon. Ja. Je weet toch waarom dat we die Simon genoemd hebben?
0: Nee.
4: Maar ja, Simon is de vrouw van John Terra. Maar ik kon die dame haar naam nooit onthouden. En ik zei, vertoemen, als we nu een kat hebben, noem ik ze Simon. En de moeder van Christophe, zanger De Bolle, heet ook Simon. Dus nu kan ik dat onthouden, zie je dat?
0: Dankzij uw poes.
4: Dankzij de poes.
0: Ja.

0: Dingene.
1: Ja, hoe vaak zat hij niet in het panel naast Margriet Hermans? Het klikte tussen die twee, dat was duidelijk. Vandaag dus geen gewone uitzending, maar een eerbetoon aan Margriet Hermans met de mooiste fragmenten uit De Zoete Inval.
2: Radio 2, De Zoete Inval.
3: Voor Margriet. Radio
4: 2. Haar dochtertje is haar nieuw geluk. Met Celientje heeft het dan ook meer dan druk. Margriet Hermans. Goedemorgen, Margriet.
5: Goedemorgen allemaal.
4: Oh, heb je woord gehouden met Celientje? Je zei, ik ga borstvoeding geven, hè?
5: Ja. Ja, ik heb dat geprobeerd. Maar ik heb gezegd tegen die... Oh, ik zeg, dat viel niet mee. Nu dacht ik zo'n goede, gezonde, rondborstige Vlaamse vrouw.
4: En?
5: Luc, ik heb het echt volgehouden. Ik heb het echt volgehouden. En toen zei de verpleegster op de duur... Maar Margriet, nu heb je het toch lang genoeg geprobeerd. Ik had meer pap in mijn ogen dan in mijn borsten.
4: Geen een druppel?
5: Ik werd er zo ongelukkig van, hè.
4: Geen een druppel?
5: Nee. Oh, ik vond het wel spijtig, maar ik heb dan toch na een paar dagen... Ik heb het iets meer dan een week toch volgehouden. Dat is toch lang, hè.
4: Al van het ochtendgloren staat hij hier gladgeschoren. Frank Dingenen. Oh.
6: Goedemorgen. Dag, Luc. Goedemorgen, Margriet.
4: Doe jij het met een mesje of doe jij... of met een elektrisch apparaat? Gladgeschoren bedoel ik.
6: Oh, met alle twee soms. Als ik één dag per week met het mesje... En er is met de machine.
4: Leuke gespreksonderwerpen zijn dat hier. Oh.
6: Het is al maanden stof voor een knappe rader. Is het Jacques Vermeire of Koen Krukke? Wie is nu de vader? Moest je Celientje zien op foto? Die oogjes, dat neusje, dat zachte kontje. Zeg nu zelf, het is helemaal Luc Appermontje.
7: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
8: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
9: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
8: Goedemorgen, Maxime.
10: Doe jij dagcrempjes?
8: Ja, dagcrempje.
10: Ah,
8: ja,
10: een avondcrempje ook.
9: Ik zie wel, mooi glow heb je.
10: Heelke.
9: Dat is waar, hè.
8: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
11: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
9: Heb ik dagelijks voor.
3: Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
12: Goedemorgen, morgen.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
16: Amai, ik proef hier precies de zon.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl. Dat kan tellen.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
19: Schat, weet jij waar dat mijn autosleutels zijn?
4: Kijk,
19: die zijn in mijn jas. En weet jij welk land economisch baat heeft bij de huidige crisis in het Midden-Oosten?
1: Deel thuis betrouwbaar nieuws en inzicht. Ontdek het familieabonnement van De Standaard en lees nu voor €44, 4 maanden lang, met 4 personen, 4 nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en De Standaard. Ga naar standaard.be/actie.
2: Radio 2.

0: Vandaag een speciale uitzending van De Zoete Inval. Met de mooiste momenten van Margriet Hermans in het programma. En we denken altijd meteen aan haar humor. Maar Margriet was ook veel meer dan dat. Vaak vertelde ze tussen het lachen door verhalen die je deden nadenken, je een nieuw inzicht gaven of je gewoon anders naar iets deden kijken.
1: Ja, maar het is doorgaans zo, Luc, en dat weet jij ook. Vrouwen worden in de showbusiness altijd minder betaald dan mannen. Mannen hebben altijd een hogere gage en vrouwen doen dat zelfs beter en die krijgen een lagere gage. Ja, ik vind dat zo spijtig, want bij ons ook op de grote baan, elke week zie ik zo'n dametje met een geel hesje aan. Ja. En die gaat dan op vrijwillige basis met een vuilbak al die troep van de kanten van de weg halen. Ik heb al eens gedacht, ik moet naar de gemeente gaan om dat mensen de prijs te geven. Er zijn zoveel initiatieven die je kan nemen. Ik vind het wel goed. Ik vind het alleen spijtig dat het gebeurt in een periode waarin we geen regering hebben. Maar dat bewijst nog maar eens hoe onmachtig op dit moment politiek is daartegenover. Omdat je als land België alleen zo weinig kan doen. Niks kan doen. Maar als zo'n Donald Trump zegt, jongens, blaast hem op. Wat moeten wij dan doen? Maar ik blijf positief. Ja, ik denk dat ons gevangenissysteem niet klopt, hè. Niemand wordt daar beter van. En dat is fout, hè. Je zou daar eigenlijk beter moeten buiten komen. Maar je wordt daar eigenlijk nog meer bandiet gemaakt en dief gemaakt dan dat je al bent. Dus iets klopt er niet met ons systeem. En ik geloof niet alleen dat het te maken heeft met overbevolking. Het is gewoon, naar mijn bescheiden mening, de verkeerde aanpak.
0: Hoe zou jij het dan doen?
1: Maar ik zou die ook opdrachten geven. Dat ze kunnen lezen, schrijven en zich nuttig voelen. Ja, vroeger had ik nog een zware voet. Maar dat is in verhouding ook een beetje afgenomen. Ja. En ik moet zeggen, nu denk ik altijd, zeg voets, ik gun ze het niet. Allee, ze hebben alleen maar geld om veel camera's te kopen. Nu ga ik weer iets zeggen dat de wereld choqueert. Maar al dat geld dat wij moeten betalen gaat naar camera's. Pas van daar naar fatsoenlijke weginfrastructuur te doen. Het is levensgevaarlijk. Allee, ik had een paar brieven gestuurd naar mensen die naar mij voor mijn verjaardag onlangs een kaart hadden gestuurd. En dat was meer dan een euro dat ik daarop plakte. Het envelopje zelf kostte 2 euro. Nu heb ik dat onlangs teruggekregen, niet genoeg gefrankeerd. Dan denk ik, waar is die post mee bezig? Nu sturen die mij dat terug. En hoeveel moet ik daar nu wel op plakken? Dat staat er niet op, hè. Dan denk ik, is dat die service van die post? Sorry, dat trekt op geen bal. Ze mogen het gerust horen, dat ze maar eens luisteren. Het trekt op geen bal. Luister naar De Zoete. Ja.
2: Je luistert naar

0: Margriet Hermans was niet alleen een straf pennelid, maar ook een straffe zangeres. Haar muziek mag dan ook niet ontbreken in deze speciale Zoete Inval voor Margriet.
1: Radio 2, de Zoete Inval
2: voor Margriet.
1: VRT Radio 2.
0: Zeg Margriet en Jan, schuilt er danstalent in jullie?
3: Wel, ik weet nog in de tijd als ik jong was, toen de dieren nog spraken. Dat was zo'n gewoonte op school. Om dan dansles te nemen, zoals je 18 was. Dus ik ging dan ook zo, ik had mij daarvoor ingeschreven, dat was dan met de jongensschool. Maar natuurlijk, ik was toen dik en veel jongens wilden niet met mij dansen. Ik denk, godverdomme, wat een...
0: Ja.
3: En dan is mijn goesting een beetje overgegaan om zo echt in koppel te dansen. Want dat vergt heel veel discipline. En als er nu iets is dat ik niet heb, dan is danstalent.
0: En Jan, hoe zit dat bij jou?
4: Ik moet zeggen, het college waar ik geweest ben in Maasseik, daar was dansles met de meisjes van Durselinnen.
0: Wauw, dat was vooruitstrevend.
4: Dat was heel vooruitstrevend van die paters, dat moet ik zeggen. En ik moet zeggen, dat was altijd heel aangenaam. Dan ben ik daarna, toen ik getrouwd was, heb ik dansles gevolgd met mijn echtgenoten. Want ik kan dus niet dansen. Rock'n'roll gaat.
0: En de wals ook niet?
4: Ja...
0: Weet je wat? We gaan het even proberen. Margriet, nodig Jan even uit ten dans. Hier, kom. Leg de microfoons neer, alle twee. Ja. Wacht, jij gaat jureren en jij gaat commentaar geven tijdens het dansen. Wij zorgen voor de muziek. Zijn jullie klaar? Opgelet, hier gaan we. En hoe doen ze het?
5: Ja, fantastisch.
0: Wie doet het beste volgens jou?
5: Ja, het gaat vloeiend, maar ik zie niet veel frame bij Jan. Jan zijn frame is wat klein uitgevallen.
0: Dankjewel, Margriet en Jan.
5: Goed gedaan, goed gedaan.
4: We werden allebei duizelig.
3: Ah, ja, dat is niet goed voor de kristallen in mijn oren. Hè.
0: Ja, voor Jan had het rock'n'roll moeten zijn. Hè?
3: Ja, hij zei, het gaan we rock'n'roll doen. Ik zeg, jongen, op die Waalse Weense wals, op die Waalse wens. Is dat een beetje moeilijk?
4: Kristallen zitten niet goed, Margriet.
3: Nee, die zitten niet goed. Ik krijg mijn echtgenoot, het is zo erg bij u. Heel vals, Céline Brey zit erin.

0: dat was Koen Krukke. Samen met Margriet Hermans zat hij in het allereerste panel van de Zoete Inval. En dat deden ze de jaren nadien nog heel vaak. Ze groeiden uit tot een iconisch duo. Allebei heel grappig, maar samen haalden ze het beste in elkaar naar boven. Vandaag blikken we met trots en dankbaarheid terug op al die mooie jaren met Margriet.
1: Radio 2, de Zoete Inval.
2: Voor Margriet.
3: Radio 2.
4: Wat is er zo bijzonder aan manneke pis?
5: Zijn flutsen.
6: Dat is soms verstropt. Dat is soms verstropt.
7: Zeg, hij is nog maar 4 jaar en heeft daar last van. Ja. Ja.
6: Verstopping.
7: Ja, weet
5: je dat nou? Zo bijzonder aan hem.
7: Dat hij maar blijft pissen. Hey,
6: mankeert hij een van de tweetjes misschien?
7: Ja. Pardon, zeg jij.
5: Nee? Is dat niet?
7: Hij heeft elke week een ander kostuumje aan.
4: Pardon?
7: Hij heeft toch elke week een ander kostuumje aan?
4: Nee. Dat kan, maar dat is er niet. Frank?
6: Jij
4: vroeg iets, maar ik...
6: Mankeert hij misschien een van zijn tweetjes?
4: Nee.
6: Wat ik bedoel?
4: Nee.
6: Heeft het met zijn lichaamsbouw te maken, ja?
4: Ja.
6: Ja.
5: Dat hij zo een beetje krom staat, zo, nee?
7: Dat is niet op
5: een beetje vooruit, zo. Staat wat
7: dat
5: vooruit,
7: is
5: ook
7: niet op zijn
4: teen. Koen, ga terug zitten, alstublieft.
7: Dat is niet op zijn teen.
6: Ontbreken er een bepaalde ledematen? Ik bedoel, aan de handen of de voeten?
4: Alles is er en alles op zijn plaats.
7: Wat is het dan abnormaal?
4: Wel, dat is de vraag.
6: Dat hij nooit
4: ik heb ook niet gezegd abnormaal. Ik heb gezegd, wat is er zo bijzonder aan manneke pis?
5: En dat hetzelfde blijft
7: dat
5: staan.
7: Dat is staat.
6: Ja, dat hij niet gaat lopen.
7: Dat iedereen daar allemaal komt naar kijken.
6: Ja.
4: Dat is allemaal niet zo bijzonder.
5: Is dat zijn oogstjes?
4: Nee, Koen.
6: Is dat zijn hoofd?
4: Nee.
6: Nee.
4: Lager.
6: Lager.
5: En wel?
7: Is dat lekker omdat
6: ik heeft het dan te maken met de geslachtsdeel?
7: Als een
5: als een fluitje. Nee.
6: Heeft het te maken met de geslachtsdelen, Luc?
4: Nee, ja en nee.
6: Oeh, ja en nee.
4: Ja, dat is nu...
6: Hoger.
7: Met zijn delen.
4: Hoger. Nee, het is daar.
7: Ik kan het zeggen, Walter. Ik kan het zeggen, Walter.
6: Ja, maar Luc...
4: Het is daar. Het is daar, maar daar is niks mee. Alles is er en alles op de juiste plaats.
6: Maar Luc, op die leeftijd hebben ze nog geen schaamhaar.
7: Kwaaiing. Ik kan die volgen, zo.
4: Hij is linkshandig.
6: Oh. Allee.
7: En ik deed dat nog. Ik ben dat toch.
4: Frank, zet u neer.
7: En ik...
4: Ga zitten.
7: Ik deed het toch nog voor.
4: Ik denk dat we de uitzending even moeten onderbreken. Tempus Pisari.
6: Dat is niet waar, want ik doe dat vaak met mijn linkerhand en ik ben rechtshandig.
4: Maar jij zit niet manneke pis.
6: Die zijn niet linkshandig.
7: En als het winter is, het is koud met je twee handen. Of wat is dat terwijl dat die hart tegen je altijd weer niet. Zeg aan mij.
6: Hij is dus rechtshandig, want met zijn link, met zijn rechter moet hij handtekeningen uitdelen.
4: Jongens.
7: Ik ben ook linkshandig, maar ik heb geen.
8: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
9: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
8: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
9: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
8: Ah, ja?
9: En daardoor veel minder potten verf, hè?
8: Ah, bon?
9: Ja.
8: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Ik hoor weer elke boodschap.
12: Oma, ik moet pipi doen.
11: Ook de kleinste.
12: Allee, oma.
10: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, onkopen op zondag. Carrefour.
16: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen.
2: Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
14: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
16: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
17: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
16: En helemaal op maat.
17: Zeker, tot in de details.
18: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
19: Radio 2.

0: Je luistert naar De Zoete Inval voor Margriet. Ze was een van onze populairste paneleden. Heeft ook honderden afleveringen meegezocht naar het juiste antwoord. En vandaag blikken we terug op een aantal mooie momenten.
1: Radio 2, De Zoete Inval.
2: Voor Margriet. Radio
3: 2. Met dat aspiratie, dat heeft ook echt niet goed gewerkt, hè?
4: Ja, maar Margriet, jij moet toch beter weten dan wie ook dat al die anticonceptiemiddelen, het is niet mijn winkel, hè, maar enfin, dat die allemaal niet waterdicht zijn, 100%.
3: Nee, dat klopt.
4: Zelfs een condoom niet, zelfs geen enkel
3: voorbehoedsmiddel. Ja, de pil toch wel, ze.
4: Ja?
3: Huh? Jawel. Ik heb 30 jaar de pil gepakt. En...
4: Maar toch niet 100%.
3: En ik heb godverdekken een half jaar het aspiraatje gepakt.
4: Nee.
3: En de piemel van mijn echtgenoot was helemaal kapot gescheurd. Oh.
5: Vijf minuutjes voor mij.
3: Ja, maar echt? Oh.
6: Doet het pijn, jongens?
4: Dat kan ik thuis niet gaan vertellen.
3: Het is waar. Mijn lichaam deed alles om dat uit te stoten.
5: Alsjeblieft.
3: Dat was helemaal verzakt en zijn pintje was helemaal kapot. Ik zeg tegen die dokter, ik zeg, jongen, doe er dan maar uit. Oh, dat is spijtig, zegt hij, want ik had graag gehad dat ik met u wat reclame kon maken.

Dit was De Zoete Inval voor Margriet, een van onze trouwste paneleden in het programma. Wat je niet hoorde als je luisterde, maar wat wij wel zagen achter de schermen, Margriet Hermans kwam zelden alleen naar de opnames van ons programma. Wij leerden Margriet beter kennen, maar ook haar familie en vrienden die haar gezelschap hielden. En vanuit De Zoete Inval en Radio 2 willen we ook hen heel veel sterkte wensen. Wij denken met veel warmte en plezier terug aan Margriet Hermans. De vrouw met de iconische lach, maar ook de vrouw met scherpe inzichten. Lief voor iedereen, voor en achter de schermen. Margriet, bedankt. We gaan je missen. Bij De Zoete Inval, bij Radio 2 en ver daarbuiten.

0: Peter en Margriet, maar is er geen leven na de dood? Het gaat nooit zo goed zijn als het leven dat je gehad hebt.
1: Dankjewel, Margriet Hermans.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
5: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market.

0: Alles begint met jouw gezondheid.
1: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
2: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
3: Oh, nee. En u?
4: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie? Ikke?
6: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Ik ben er een beetje stil van geworden. Heel mooi eerbetoon aan Margriet in de zoete inval. En nu, zoals elke zaterdagmiddag de afgelopen 56 jaar...

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. De brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Volgens de Brusselse brandweer is de rook intussen fel verminderd, maar het zal het blussen nog een paar uur duren. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Eén brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het gemeentelijk noodplan is intussen ook afgekondigd. Het gaat niet goed met de hommels in Vlaanderen. 11 van de ooit 28 hommelsoorten zijn uitgestorven en nog eens 9 andere soorten zijn bedreigd. Dat blijkt uit cijfers van Natuurpunt dat vandaag en morgen het hommelweekend organiseert. En dat om meer aandacht te vragen voor de pluizige wilde bijensoort. Want de hommel is erg belangrijk voor onze natuur en ook voor de economie, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Als het gaat over bestuiving, dan denken mensen vaak aan honingbijen. Maar wilde bijen, waaronder die hommels, zijn ook heel efficiënte bestuivers. Dus het is niet alleen belang voor de natuur, maar er is bijvoorbeeld ook een economisch belang. De bestuiving van planten, denk aan heel de fruitsector in Limburg, die is ook afhankelijk van die bestuivers. Dus het is effectief essentieel dat we die hommels helpen en beschermen.
0: Natuurpunt organiseert dit weekend op verschillende plaatsen gegidste hommelzoektochten. In Frankrijk is er morgen een witte mars ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat eergisteren is teruggevonden. De doodsoorzaak van het meisje wordt nog altijd onderzocht. De zaak veroorzaakt intussen beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Correspondent Frank Renaud.
2: Het leidt tot enorm ophef de hele afgelopen week al. En naarmate meer bekend werd dat justitie erg langzaam heeft gewerkt, werden de reacties steeds feller. Zelfs president Macron noemde het onaanvaardbaar. En de minister van Justitie verging gisteren in het best bekeken televisiejournaal om te zeggen: wij hebben ongelooflijk gefaald.
0: In Groot-Brittannië is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Een andere onschuldige man heeft daarvoor 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. De vrouw had hem aangewezen als dader. Nieuw DNA-onderzoek leidde 3 jaar geleden naar de echte dader die in de buurt woonde en eerder al veroordeeld was als zedendelinquent, maar altijd buiten beeld is gebleven. De uitspraak van de rechter leidt tot veel kritiek, omdat de echte dader vroeger kan vrijkomen en uiteindelijk minder lang zou vastzitten dan de onschuldige man. En Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw een grote droneaanval uitgevoerd op meerdere plaatsen in Rusland. Vooral militaire basissen, olieinstallaties en havens werden geviseerd. Een van de meest opvallende doelwitten was een scheepswerf vlakbij Sint-Petersburg, waar veel militaire schepen hersteld worden. In Sint-Petersburg wordt vandaag de 3e en laatste dag gehouden van een groot Russisch economisch forum, waar ook president Poetin aanwezig was. Oekraïne nam de stad de laatste dagen verschillende keren onder vuur, vooral om de druk op Rusland en Poetin op te voeren. Het wordt een zwaar bewolkte dag vandaag met na de middag regen vanaf de kust. We halen tot 19 graden. Morgen start met enkele opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt. Maar het zou meestal wel droog blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Op de A12 richting Brussel staat in Wilrijk een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E40 richting Brussel is bij Everberg de weg vrijgemaakt. Zaterdag 6 juni.
4: Radio 2 Top 30.
5: Dirk Gijs.
3: Dit is aflevering 2912. We hebben weer geteld hoe vaak de hits werden gespeeld, gestreamd of verkocht. En daar ben je weer helemaal mee natuurlijk. Radio 2. Maar eer we eraan beginnen, toch eerst een terugblik. Hè. Wie waren vorige week eigenlijk de 3 strafste?
5: Radio 2 Top 30. 3.
3: Bazaar bijvoorbeeld op 3 met Nacht in Amsterdam. Ik denk niet dat ze die nummer 1 nog kunnen heroveren.
5: 2.
3: Een duetje, Maxime en Babette. Met Hoe dan ook, stond op nummer 2. Ja, al heel lang hè, zitten ze in die top 3. We gunnen Maxime zijn nummer 1. En wie weet, gebeurt het deze week wel?
5: 1. From the second that you walked
3: in, something like a... En Alex Warren met Fever Dream stond weer op 1, al 5 weken op nummer 1. Hij heeft wel een weekje zijn plaats moeten inruimen voor een zekere bazaar. Maar kijk, we zullen zien wat het oplevert straks. We zijn vertrokken.
5: Radio 2, top 30.
4: Dirk Gijs.
6: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
5: 30.

Sienna Spyro op 30 met Die on this Hill. Ik wil toch nog even terugkomen op de zoete inval van daarnet met Luc die een ode bracht aan de woensdag overleden Margriet Hermans. Er kwamen heel veel reacties in de Radio 2-app. Dankjewel voor zoveel liefde en warmte en hartjes. Als je naar het Radio 2-kanaal op VRT Max gaat, dan kan je daar een berichtje achterlaten of een herinnering aan Margriet delen. Je kan ook de berichtjes van andere mensen daar bekijken. En ook het gesprek dat Peter van de Veire met haar had in De Zandloper kan je daar herbeluisteren, dus op VRT Max. Het programma en de podcastversie zijn te herbeluisteren op VRT Max. En morgen tussen 10 en 12 op Radio Bene is er nog een uitgebreidere terugblik op deze fantastische, warme, lieve, attente, grappige, intelligente en bijzondere vrouw Margriet Hermans. Door met de Radio 2 Top 30 op 29. Kameraden, be mine.

0: Daar zit een kern van waarheid in. Music is my medicine. Het kan zeer helend werken. Je hoort de Milk Inc. nieuwe single op 28 in de Radio 2 Top 30. Het is de opvolger van Unstoppable. Na die Unstoppable hebben ze dan 2 jaar gewerkt. Maar deze Madison werd gewoon op 1 dag geschreven. Na 28 komt 27.
1: 30 Radio 2. Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Niels de Stadsbader, vuur en vlam. En de single is een verwijzing naar een moeilijke periode in het leven van Niels. Dik 2 jaar geleden brandde zijn loft af met al zijn bezittingen erin. Luister maar eens naar de tekst.
1: 27.
2: 7 uur liep de apotheek binnen. Want waar moet je in godsnaam beginnen?

0: Nielsen Stadsbader, zijn nieuwe single In Vuur en Vlam. En ondertussen blijven de reacties hier binnenstromen in de Radio 2-app. Ja, we hebben daarnet de zoete inval gehad. En dat heeft heel veel mensen geraakt, zie ik. Een ode was het aan Margriet Hermans. Het programma en de podcastversie zijn te herbeluisteren op het Radio 2-kanaal van VRT Max. En zondag tussen 10 en 12 uur morgen dus op Radio BNE, onze zusterzender, is er nog een uitgebreidere terugblik op deze fantastische, warme, lieve en getalenteerde Margriet Hermans. En de zoete inval gaat ook op tournee.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen het niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het.
5: Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc?
4: Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
9: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
9: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Oh, rosébeken.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag.
11: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
14: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2. Tot 30. 26.

0: een beetje in de afdeling zakkers in de Radio 2 tot 30 op 26. 14 plaatsen gezakt hadden we Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Het gaat eigenlijk ook niet zo goed met deze Fleming en Meteor. Min 17 en op 25 beland met Niet Nodig. Ik heb flink wat nieuwkomers. Dit zijn de platen die vertrekken.
1: Verdwenen uit de Radio 2 tot 30.
0: Dara met Bangaranga. Bulgarije won hiermee het Eurovisie Songfestival. Dara was zowel bij de vakjury als bij het publiek favoriet. Dat is zeker niet altijd zo. Stond 1 week genoteerd. Ook deze Bring Your Love verdwijnt van Madonna en Sabrina Carpenter. Woensdag kwam Madonna's 15e album uit. Dat is getiteld Confessions 2. En dat is het vervolg op Confessions on the Dance Floor uit 2005. En dit is ook een vertrekker. Taylor Swift met Open Light. En met het vertrek van deze staat ze nog met 1 liedje in de Radio 2 Top 30. Dat gaan we straks nog spelen. En ook deze vertrekt. Maar heel indrukwekkend, Bazaar. Een begin opnieuw stond 37 weken genoteerd. Dat is bijna net zo lang als een zwangerschap. Goed gedaan, Bazaar.

0: Zo heet deze van Suzanne en Freek. Al 12 weken genoteerd, op 23 nu en 4 plaatsen gezakt. En zondag gaven ze het laatste van de 10 concerten in de Gelderen Dome in Arnhem. Ze hebben ook een eigen eretegel gekregen in de stoep voor de hoofdingang daar. Suzanne en Freek, 10 uitverkochte shows staat erop. En ook hun afbeelding hand in hand gegraveerd in een soort zwart marmer. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten vertraging van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Noorse house nu, het klinkt heel zomers, maar het werd geschreven bij -15 Celsius. The Bauza en Magnetic.

0: 21 is voor Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Vier nieuwkomers in de Radio 2 Top 30. We hebben net afscheid genomen van Opal Light van Taylor. En deze Elizabeth stijgt nog. Dat is goed nieuws. En ja, er is alweer ook een nieuwe single in aantocht. Dus wie weet komt die volgende week wel binnen in de Radio 2 Top 30. We hebben 10 hits gehad. Tijd voor een overzicht. Radio 2 Top
1: 30.
0: Op 30 Sienna Spyro, Die on This Hill. 29 was voor Camelot. Flinke zakker op 28, Milk Inc. en Madison. Music is my medicine. Eerste nieuwkomer, Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam op 27.
2: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt.
0: Op 26, Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En op 25, Fleming met Meteor. The thing I love about me is you. Dus van Fleming en Meteor. Min 17 deze week. 24 is voor Shakira met Burna Boy. Die Die, zo heet hij. Op 23, Susanna Freek met Halverwege. En een van de betere dansplaten van het moment, De Bauze en Magnetic, staat op 22. Met dat typische pianootje natuurlijk. Hè. Daarnet nog hadden we hem gehoord op 21. Taylor Swift. Met Elizabeth Taylor. En Michael Jackson mag de top 20 openen.
3: Radio 2, top 30. 20.

0: Het was al eens een nummer 1 hit in de Radio 2 Top 30, maar dan hebben we het wel over 1983. En nu door de biopic rond Michael is dit opnieuw binnengekomen. Billie Jean dus. We pakken zometeen de draad op met 19.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
7: Ik heb 2 douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dexters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
14: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
15: En helemaal op maat.
14: Zeker, tot in de details.
16: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
17: Kamber, more space for your place.
18: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
19: Amai, ik proef hier precies de zon.
18: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
20: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
21: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
22: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
23: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
21: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
22: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
21: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
24: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Radio 2. 19.

0: Ja, hij zit weer stevig op zijn paard. Cameron Whitcomb, je kent hem natuurlijk ook van Medusa. Maar de laatste 5 weken maakt hij het schone weer met deze Kingdom of Fear op 29.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Meteor en nooduitgang. Radio
1: 2, 18.
0: Ja, wie erbij was in de AB begin mei, die kreeg al de primeur. En kijk, de nieuwe Meteor komt nieuw binnen op 18. Wedden dat hij de hele zomer meegaat?
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: gekomen. Het is niet de hoogste nieuwe. We hebben nog straffere artiesten dan deze Meteor. Nooduitgang op nummer 18 in de Radio 2 Top 30.
1: Radio 2 Top 30.
0: Ik mag een geheim verklappen. Ik mag het, ik mag het. Straks tussen 4 en 6 hoor je op onze zusterzender op Radio Bene de Vlaamse 30. En daar is deze Meteor de hoogste nieuwe. Op 2! Ik mocht het vertellen van Peter Hermans. Mocht het verklappen. Wie er op 1 staat, mag ik nog niet verklappen. Ja, dat moet nog een beetje spannend blijven natuurlijk. Hè? Dit is de Radio 2 Top 30 met op nummer 17 een stijger. Another F45 Ultra.

Deze ruige gast heeft tattoos in zijn gezicht, maar eigenlijk heeft hij een hart van koekenbrood. En hij klinkt ook super soulful en glad met zijn rauwe stem. Teddy Swims, je hoorde Mr. Know-it-all op nummer 16. We zijn halfweg de Radio 2 Top 30. Dit is 15.

0: vermoed dat hij Amsterdam ondertussen op zijn duimpje kent. Harry Styles, je hoorde hem met American Girls op nummer 15. De 14 beste platen, die houden we voor straks na het nieuws.
1: Het is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
3: La maffia!
2: Sissi, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
3: Snotneus. Snotneus.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: maken we bij Lapera alle oren blij.
1: Ik hoor weer elke boodschap.
2: Oma, ik moet pipi doen.
1: Ook de kleinste.
2: Allee, oma.
0: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. Labère, wij maken alle oren blij.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt, 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: Straks de finale van de Radio 2 Top 30. Maar eerst het nieuws over onder meer de paus op bezoek in Spanje en de Canarische eilanden. Blijf luisteren.
7: Elke dag, telk voor twee.
8: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Anderlecht. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Goedemiddag. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de lerarenraad. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Demir. Een reportage van Marian Timmerman.
9: Eigenlijk wel heel leuk dat we een stem krijgen. Spannend.
10: Spannend. We hebben veel te vertellen.
11: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid. De planlast is te hoog.
9: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. Wij werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen. Daar doelen aan koppelen en zo. En daar zijn je toch wel even mee bezig.
10: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
11: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir wil ze bekijken zonder taboes.
12: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen en dat is dan mijn taak.
11: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
13: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
8: Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering om sociale huur strikter te regelen. Wie een sociale woning huurt en geen Nederlands wil leren of geen werk wil zoeken, die wordt daar vanaf 2028 financieel voor bestraft. Ook kandidaathuurders moeten beter de taal leren dan tot nu toe vereist was. En voor Vlaams parlementslid Nadia Nagy kan dat niet.
14: Op zich is die doelstelling niet verkeerd, hè, van mensen aan het werk te willen helpen of Nederlands aan te leren, maar dat koppelen aan een woning en daardoor het risico hebben om €150 extra huur te moeten betalen, dat vinden wij niet correct, wetende dat sommige mensen meer dan 10 jaar moeten wachten op een sociale woning. Het recht op wonen is een grondrecht en dat wordt nu nog eens opnieuw voorwaardelijker gemaakt, terwijl de oorzaak niet wordt aangepakt, namelijk een groot tekort aan sociale woningen.
8: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een panel van experts had in 2023 al geconcludeerd dat abortus moet kunnen tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten, zegt fractieleider Oscar Seuntjes.
15: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt. En dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten, omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
8: De brandweer is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand aan een gebouw in Anderlecht. Die brand is vanochtend rond 7 uur ontstaan en veroorzaakte een grote rookpluim. Buurtbewoners wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Walter de Rieuw van de brandweer.
16: Dat is een opslagplaats, verhuurd aan verschillende verhuurders. Er liggen zonnepanelen op het gebouw, er zijn batterijen ingestopt en verder bouwmateriaal en zo. Wel een belangrijk punt betreft een metalen dek, dus zal er waarschijnlijk geen probleem zijn met asbest. Er zijn een 50-tal bewoners geëvacueerd en die worden opgevangen door het Rode Kruis in een nabijgelegen opvangcentrum.
17: Eén brandweerman is licht gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese Migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En dus zijn de interne grenscontroles niet meer nodig. Het pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijgaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben. Hè?
18: Ja, want onze oosterburen voeren intussen al bijna 11 jaar grenscontroles uit. Begon eigenlijk allemaal in september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Kort nadat honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn. Dat was ook de periode waarin Merkel weer Schaffendas zei. Het gaat om dat tijdvak. Ja, en geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak kort nadat er aanslagen waren. Maar bijvoorbeeld de huidige regering heeft het systeem ook uitgebreid naar alle grenzen. Ook die met ons land. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat leidt dus vaak tot lange files aan de Duitse grenzen. Maar nu wil Europees commissaris Brunner die weg. En de redenering daarachter is: het nieuwe migratiepact, daarbij zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden. Dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn de controles dus overbodig.
17: Okay, Jeroen, dankjewel. Paus Leo XIV is begonnen aan een officieel bezoek aan Spanje. Het is zijn derde grote reis als paus en hij zal Madrid, Barcelona en de Canarische eilanden bezoeken. Peter de Kroebelen, wat mogen we verwachten?
19: Wel, het is een minder symbolische reis dan de twee vorige, maar een bezoek aan een traditioneel zeer katholiek land waar het geloven toch ook moeilijk heeft en waar hij een duwtje wil geven. En gelovigen, ook jongeren, wil enthousiast maken. In Madrid ziet Leo de koninklijke familie, de regering en het parlement en er zijn grote samenkomsten op pleinen in de stad. En later in Barcelona bezoekt hij de kathedraal, het klooster Montserrat en zegent hij de hoogste toren in van de Sagrada Familia, de iconische basiliek van architect Gaudi. En daarna gaat Leo naar de Canarische eilanden, waar hij in de havens van Gran Canaria en Tenerife aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En tussenin zal de paus zijn klassieke boodschappen van dialoog en vrede prediken.
17: Peter, dankjewel. Het weer dan nog deze namiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen start met opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar het blijft overal wel droog. Ook maandag begint nog droog, maar in de namiddag regen en tot 21 graden. Dinsdag wisselend bewolkt met enkele buien en 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan in het nieuws. Ze gaan debatteren over de administratieve lasten die bovenop het lesgeven komen. En ze zullen voorstellen formuleren op vraag van Vlaams onderwijsminister Demir. Meer op vrtnieuws.be.
20: Dankjewel, Dode. Op de E19 richting Antwerpen is bij Rumsteweg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Mechelen-Noord. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertraging van Sint-Stevenswoerden tot Zaventem. En op de binnenring 10 minuten erbij van Groot Bijgaarde tot Jette. En nu de 14 grootste hits.
21: Radio 2 Top 30.
22: Dirk Gijs.
20: Nou, eens kijken wat de best verkochte platen, de meest gestreamde of meest gespeelde zijn.
22: Radio 2 Top 30. 14.

0: Ja.
1: Oké, okay, en Sam, je mag nog eens uitleggen, wat betekent dat nu precies, rak?
2: Rak, dat wil zeggen, niet afgeven. Feesten, rak gaan.
1: Oké, okay, duidelijk. Hier is Olivia Dean. Ze is onze langst genoteerde.

0: Ze staat twee keer in de Radio 2 Top 30. Dit is ook de langst genoteerde 38 weken. Supergoed gewerkt. Wat een kennismaking met deze Olivia Dean. En Man I Need.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Gert en James, Madi Wodo. Radio 2.
1: 12.
0: Madi wat? Ja, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Afgekort.

0: Bazaar met Mathieu op 11 met Nacht in Amsterdam. En vorige week rond deze tijd was Mathieu de 20 kilometer van Brussel aan het lopen. Hij deed er 1 uur en 58 minuten over. Was een gezapig tempo. Tenzij hij tussendoor een terrasje heeft gedaan natuurlijk.
1: 20.
0: Het was al eens een nummer 1 hit in 83. Maar Michael Jackson staat er dus weer in dankzij de biopic rond zijn figuur Billie Jean op 20. 19 is voor Cameron Whitcomb. Twee plaatsen winst voor Kingdom of Fear. Tweede nieuwkomer op 18, Meteor. Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang. En nooduitgang op 17, Another met 45 Ultra en Talk to You. Stevige dansplaat. Op 16, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Eentje gestegen, net als Harry Styles. Harry met zijn American Girls. 14 bleef 14.
2: 2, 3,
0: rak! Voor Sanneke Goris. Feestplaatje natuurlijk, hè. Op 13, Olivia Dean, Man I Need. Onze langst genoteerde met 38 weken. Derde nieuwkomer stond op 12, Gert en James. Madi Wordo en Jan-Jo uit Merchtem, die stuurt in de Radio 2-app. Ik hoor altijd Haribo in dit liedje. Maar ja, als het een troost kan zijn, de man van James, Dorian, die hoort daar altijd Quasimodo in. Nacht in Amsterdam. En dit was 11 Bazaar met Nacht in Amsterdam. 40
3: Radio 2. Radio 2 top 30.
1: De beste team.

0: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
1: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
0: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
1: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
0: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
2: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
3: Radio 2, WK Koorts.
0: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek niet frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is zo.
7: De Vos Lemmes.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams. Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
14: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2.
15: Tot 30.
0: 9.
16: Weet weinig van de

0: hoop voor de mama en de papa. 9 bleef 9, Bart Peters en de bevalligste. Een gelukkige opa die zijn blijdschap uitzingt. Hoe schoon is dat, opie Bart? Op de E19 richting Antwerpen schuif je kwartier aan tussen Brecht en Sint-Job. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Nederland 45 minuten aanschuiven van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Er staat een brandend voertuig op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 10 minuten vertraging van Sint-Stevens-Woerden tot Zaventem. Op de binnenring 10 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. En op de E17 richting Gent is bij Deinze de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een botsing.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En Shakira nu, Die Die hadden we al op 24, maar Zoo is nog altijd populairder. Nu op...

0: Het is nog altijd populairder dan de nieuwe Die Die, hè? Op 8, Shakira dus met Zoo.
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Camille, nu dat je weg bent.
1: Radio 2 7 Top 30.
0: Woensdagochtend nog live in Scheldewindeke, de beste buurt.

0: Camille, nu dat je weg bent. Nieuwe single meteen, ook hoogste nieuwe. Haar vijfde album, 9 levens. Het is pas uit. En we weten ook dat ze niet alleen deze zomer Oostende zal inpakken met 33 circusshows. Maar deze winter komt haar circus dus ook naar de Trixo Arena in Hasselt.
1: Radio 2 Top 30.
2: Elke dag telt voor twee. Dirk Gijs. Radio 2.
0: We naderen de top 5. Zover is het nog niet. Eerst deze nummer 6, Olivia Dean.

0: twee keer Olivia Dean in de Radio 2 Top 30. Het begint spannend te worden, want we zijn toe aan de top 5. Maar eer het zover is, toch nog even terugblikken. Hè. Hoe was dat nu weer vorige week, de top 3?
1: Radio 2 Top 30, 3.
2: Nacht in Amsterdam.
0: Op 3 toen Bazaar met Nacht in Amsterdam. Maar ik weet niet of die nog... Ja, die is al gepasseerd, hè. Dus nummer 1, dat zal er niet meer in zitten. Op 2, vorige week...
2: Ik ga je
0: Maxime en Babette, die hebben we nog niet gehoord. Dus die maken nog kans op de absolute nummer 1. En dit was vorige week de nummer 1. Alex Warren met de Fever Dream.
3: Radio 2, top 30.
4: Elke dag telt voor 2.
0: Op 5, Maxime en Babette.

0: matraspinarki is bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
2: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
4: Je kunt ook vriend worden.
3: Van Maxizo.
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Dan krijg je de specialetjes.
4: Plezante tips, eerste klas advies.
3: En promoties natuurlijk. Goezen, hè?
4: Daar zijn vrienden voor.
3: Ah ja.
4: Ah ja.
3: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Hier staat dat de nieuwe Noord-Zuid-verbinding dit jaar klaar zou zijn.
7: Ja, en het sneeuwt in juli. Je moet niet alles geloven wat je op socials ziet, schat.
8: Deel thuis echte feiten en hou fake news buiten. Met een voordelig familieabonnement lees je nu voor €44 vier maanden lang met z'n vieren vier nieuwsmerken. Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Ga naar hbvl.be/actie.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

Bruno Mars, I Just Might, na 21 weken nog altijd op 4. En zijn Risk It All, die kwam er tussen binnen en is ook alweer vertrokken. Op 3, Somber. En let misschien eens op gitaren, want Wendy Melvoin, de gitariste van Prince, heeft die allemaal

0: week geen beweging in de bevalligste van Bart Peters. Die blijft gewoon staan op...
1: 9. De bevalligste, de liefdadigste. Ik zeg niet zomaar het toevalligste.
2: 8.
0: Nog veel muziek in de top 10. Shakira zakt met Zoo naar 8. En de hoogste nieuw kwam binnen op 7. Heel straf voor Camille met Nu dat je weg bent.
2: 7.

0: deze Olivia Dean staat na precies een half jaar nog steeds in de top 10 met So Easy. En op 5 deze week Maxime en Babette met Hoe Dan Ook.
1: 5. Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. 4. I just might make a
0: mistake. Als je dacht dat Bruno Mars op de terugweg was, nee hoor, hij springt er toch weer 3 vooruit met I Just Might. En evenzeer een +3 voor Somber en Homewrecker.

0: en Aaron Blommaert en Zoe Levi komen de top 10 binnen. Op 1 na hoogste plaats. Heel straf voor Tranen van Goud.
1: Radio 2, top 30.
2: 1.
1: Nummer 1.
2: Radio 2. Dirk Gijs. Top 30.
0: Ja, aan de top is niets veranderd. Alex Warren houdt zijn nummer 1 met Fever Dream. Heel veel luisterplezier. En tot vanavond, hè. Dat is

0: Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op VRT Max.
2: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd en overal.
1: Via het Radio 2.

0: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
1: Goeiendag samen, kan ik helpen?
2: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
1: Oké.
3: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
1: Mm-hmm. Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
2: Indrukwekkend.
3: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
2: Ja, mogen we die kopen? Zelfbouwmarkt,
0: bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
5: We gaan die deur van het weekend eens open zwieren zien met Laura Tesoros.

0: 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In het Vlaams parlement is voor het eerst de zogenoemde lerarenraad samengekomen. En de Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in de Vlaamse Raad van Onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich kandidaat gesteld om in die allereerste raad te zetelen. Op vraag van onderwijsminister Joël Demir zullen ze voorstellen formuleren om de administratieve last te beperken die bovenop het lesgeven komt. Marianne Timmerman.
1: Eigenlijk wel heel leuk dat we een stem krijgen. Spannend.
2: We hebben veel te vertellen.
3: De leerkrachten verzamelen keurig op tijd in het Vlaams parlement en ze zijn goed voorbereid. De planlast is te hoog.
1: Een voorbeeldje is beantwoorden van mails van ouders. Dan heb je ook de invullen van de planner. Wij werken met Smart School. Vroeger hadden de kinderen een agenda die ze moesten invullen. Nu moeten we dat allemaal 2 weken op voorhand gaan invullen. Daar doelen aan koppelen en zo. En daar ben je toch wel even mee bezig.
2: We moeten voor alles ons bewijzen en alles registreren. Het voelt een beetje als dat er weinig vertrouwen is in ons.
3: Bedoeling is om op het einde van de dag concrete voorstellen te hebben waarover gestemd zal worden. Vlaams minister van Onderwijs Joël Demir wil ze bekijken zonder taboes.
4: Als er zaken zijn dat we kunnen verminderen, dan vind ik ook wel dat we dat zonder taboes moeten doen en dat is dan mijn taak.
3: Hoewel de verzamelde leerkrachten oprecht blij zijn dat ze gehoord worden, zijn ze toch ook wel op hun hoede.
5: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Maar ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
0: Regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinde om abortus mogelijk te maken tot 14 weken na de bevruchting. Nu staat de termijn op 12 weken en de meerderheid zocht naar een compromis om de termijn te verlengen. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. En dat is ook wat de socialisten van Vooruit bepleiten. Fractieleider Oscar Suntjes.
6: Wij waren heel erg verschoten, want dat is met niemand besproken geweest. En ik vind het vooral heel raar dat ze zegt, ik wil geen tapijtenmarkt organiseren rond abortus, maar dat ze dan niet luistert naar het rapport van de experten. Een rapport waar de experten unaniem gezegd hebben, we moeten het optrekken tot 18 weken. Dus ik stel voor dat het binnen de regering besproken wordt. En dat ze dan vooral denken aan al die vrouwen die goede zorg nodig hebben, die vandaag nog massaal de grens overvluchten, omdat ze hier de zorg niet kunnen krijgen die ze nodig hebben.
0: En ook vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel van minister Verlinde. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van de abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van experten dat hiervan afwijkt en zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
7: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V en minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
0: De Europese Commissie wil dat de grenscontroles binnen Europa zo snel mogelijk verdwijnen. Door het nieuwe Europese migratiepact komen er nu al minder asielzoekers naar Europa, zegt de Commissie. En zijn interne grenscontroles dus niet meer nodig. Het pact treedt eind volgende week in werking. En Jeroen Rijngaard, vooral voor Duitsland zou dat gevolgen hebben.
8: Ja, want zij hebben de meeste grenscontroles en doen die intussen ook al bijna 11 jaar. Sinds september 2015 aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. Dat was kort nadat honderdduizenden migranten naar Duitsland gekomen zijn. De periode ook waarin Merkel weer schaffen, dat zei. Het gaat om die tijd. En geleidelijk aan zijn die controles al maar uitgebreid. Vaak bijvoorbeeld na een aanslag. Maar ook de huidige regering heeft het systeem nog extra uitgebreid naar alle grenzen. Bijvoorbeeld ook die met ons land. Als je in Sankt Vith of nabij Eupen bijvoorbeeld Duitsland binnenrijdt, moet je langs zo'n controlepost. En dat lijkt vaak tot hele lange files aan de Duitse grenzen, zeker vanuit Nederland of Oostenrijk. Nu wil de Europese commissaris Brunner die weg. De redenering, met het nieuwe migratiepact zullen migranten en vluchtelingen al aan de buitengrenzen opgevangen worden, dus zal het probleem zich binnen Europa niet meer stellen en zijn er dus ook geen controles meer nodig.
0: Dankjewel, Jeroen.
3: Paus Leo XIV is in Spanje aangekomen voor een officieel bezoek. Zijn 30 grote reis is dat als paus. Op dit moment is hij te gast bij de koninklijke familie in Madrid. En volgende week zal hij Barcelona, de hoogste toren van de Sagrada Familia, inhuldigen, de iconische basiliek van architect Gaudí. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden, waar hij aandacht zal vragen voor de migratieproblematiek. En de spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal. Maar enkele stafleden krijgen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 12 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan ook 1 op 27 juni in Seattle tegen onze Rode Duivels. Vanmiddag zwaar bewolkt met stilaan regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar wel vrijwel overal droog. Ook maandag eerst droog, na de middag regen tot 21 graden. Dinsdag opklaringen en wolken met enkele buien en nog tot 18 graden. In het Vlaams parlement zitten meer dan 100 leerkrachten samen in de zogenoemde lerarenraad. Dat zat vooraan. Ze gaan debatteren over alle administratieve last die bovenop het lesgeven komt en voorstellen formuleren op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Joël Demeer. Meer op vrtnieuws.be.
9: Yes, dankjewel. 6:01. Ik ga even de weg opzamen, want het gaat traag naar Antwerpen op de E19. Daar schuif je op dit moment meer dan een half uur aan tussen Brecht en Sint-Job. Daar is een ongeval gebeurd. Ook het traag naar Antwerpen op de 313, 10 minuten erbij vanaf Ranst. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Ook richting Nederland 1 uur file rijden op dit moment van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Dat komt daardoor een brandend voertuig en maakt daar ook een reddingstrook. En dat is belangrijk. Op de wijdring rond Brussel 10 minuten vertragen van Wezenbeek-Oppem tot Zaventem. Ook file is bij, of daar is een file bij Sint-Stevens-Woluwe. Ook een aanrijding gebeurt vanmiddag. Dan eens kijken op de binnenring. 10 minuten erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. En op andere plekken is de vertraging voorlopig kleiner.

0: Hersens.
1: Een zeer goede middag. Leuk dat we samen door jouw zaterdagmiddag vliegen. Allee, lopen eigenlijk nu natuurlijk volgens Kate Bush. Running up that hill, zeer welkom.

0: Running Up That Hill. Dat is exact wat Peter uit Deinze aan het doen is met Radio 2 in zijn oren. Lees ik op dit moment in de app van Radio 2. Ja, dat is wat ze noemen dedication, hè? Tijdens het weekend op zo'n grijze zaterdagmiddag. En je weet natuurlijk dat jouw weekend officieel vertrokken is als Ruben van Gucht is gepasseerd met de Wakewatchers-bende. Dat was vanmorgen weer het geval. Want Ruben was te gast in Merchtem. Dat is bekend terrein ook voor Ruben. Ruben heeft daar lang gewoond. Was te gast op Farm Fun. Met ook een mooi bezoek vanmorgen van onder andere comedian Jan-Jaap van der Wal. Ook Laura Tesoro was daar met muzikaal bezoek. Trouwens, die Laura Tesoro, ja, die is sinds een weekje appendix vrij. Vorige week vrijdag moest opeens die appendix eruit. En dat op de finale van The Voice van Vlaanderen. En vanmorgen vertelde ze of dat afscheid van die appendix overteerd is intussen zo.
1: De appendix, ik heb daar eigenlijk geen afscheid van kunnen nemen. Dat is al zo snel gegaan, maar ja. Dat is echt prima.
2: Dat is een traumaatje, dat moet nog geheeld worden.
1: Vooral, dat was raar dat dat nieuws was, want moest op eender welke andere dag gebeurd zijn in het jaar, had niemand dat geweten.
2: Dat is waar.
1: Dat was gewoon toevallig, omdat dat op de finale van The Voice was, dat dat groot nieuws was.
0: En ze heeft ook wel live gezongen, die verse song Plastic Paradise. Dat is een zeer straffe song geworden. Ik heb hem nog eens meegenomen, zie nu.

je geen appendix nodig hebt om met straffe nummers te komen. Hè. Dit is haar nieuwe song Plastic Dreams. Bracht ze trouwens vanmorgen ook live tijdens de Radio 2 Weekwatchers. Was ook weer de moeite. Nu vooral een klein beetje rustiger op jouw zaterdagmiddag met de mannen van Clouseau. Die zijn er ook bij vandaag.

0: Misschien wel een van de mooiste van Clouseau ooit gemaakt. Hè? Altijd heb ik je lief. Zometeen dan een song in Radio 2 Weekend over een wandeling op een of andere berg in Engeland die Peter Gabriel deed met zijn twee Jack Russells in de jaren 70. Had toen twee Jack Russells. En dat werd dan toevallig een van zijn allergrootste hits. Dat is voor zometeen.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heel lekker.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Radio 2.

was op wandel, deze Peter Gabriel met zijn twee Jack Russells in de jaren 70. En het ging een klein beetje een stukje bergop. En dat bleek dan die Salisbury Hill te zijn. En dan dacht je, ja, kijk, één wandeling later werd dat opeens toch een van zijn allergrootste hits natuurlijk. Hè. Zo snel kan het gaan in het leven soms, je ziet het. Hè. Nu vooral in Radio 2 Weekend, Mo en Douwe Bob samen zien.

0: trouwens dat het trouwfeest van Natalia, dat was er ook niet naast. Hè? De afgelopen weken is hij speciaal naar Barbados gevlogen om daar dat trouwfeest te gaan vieren. Dat was echt met alles erop en eraan. Het zag er de moeite uit, hoor. Natalia in Radio 2 Weekend en Higher Than The Sun. Zometeen de Abbas, maar eerst even de weg op, want het is 2:30. En dan kijken we even natuurlijk op de Antwerpse ring richting Nederland. Nog 1 uur file rijden van Sint-Anna-Linkeroever tot Merksem. Maar daar is de weg intussen wel weer vrijgemaakt. Dat is het goede nieuws. Het gaat nog wel traag naar Antwerpen op de E19. Een kwartier tussen Brecht en Sint-Job door een eerder ongeval vandaag. Nog traag naar Antwerpen op de E313. Een kwartier erbij vanaf Ranst. Ook op de buitenring rond Brussel. 20 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En op de binnenring ook 20 erbij van Groot-Bijgaarde tot Jette. Op andere plekken voorlopig enkel kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio.

0: Paul Michiels van Soul Sister zit in stille orde komende week. Een drukke zomer op de planning. Even op zijn website gaan kijken, ook met zijn solo-shows natuurlijk. Hè. Onder andere de Parkies-concerten die er gaan aankomen. Te beginnen op 7 juli in Sint-Niklaas, onder andere waar deze Paul Michiels ook zal spelen met al zijn allergrootste hits solo natuurlijk. Hè. Onze Bart Kael dan, die zit vol met vlinders in zijn buik. En daar gaat nu toevallig ook dat nieuwe nummer over. Krijg je zo meteen.
1: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbuiter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: Radio 2.

altijd zot verliefd, dat is wel duidelijk. Hè? Zeer benieuwd waar hij trouwens straks gaat passeren in de Vlaamse 30. Bij onze collega's van Radio BNE. Om 4 uur kan je trouwens luisteren naar die lijst via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Of via DHB Plus natuurlijk. Zometeen Sunny Side Up, She Makes Me Happy en nu Miley Cyrus, End of the World.

de 90s scheen de zon elke dag, hè, volgens Raf van Brussel. En de mannen van Sunny Side Up. And she makes me happy. Het wordt stilkens aan zomer en dan komt Jeremy Vrielink uit zijn studio. Met vooral een nieuw nummer en dat is er weer bonk op, hoor. Op weg naar mezelf, zo heet zijn nieuwe song.

toch kan gebruiken vandaag. VRT Radio 2. Want kijk eens hier. Gustavo Lima en Ballade.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
6: En vooral zometeen een song die we 6 jaar geleden met heel de wereld meededen toen we nog in ons kot zaten. Weet je nog, tijdens corona? Krijg je zometeen Jerusalem aan.
7: Elke dag, telk voor twee. Radio 2.
8: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er komen scherpe reacties op het voorstel van minister Verlinde om de abortustermijn te verlengen tot 14 weken. Vanuit de oppositie komt er kritiek op dat voorstel. Voor Groen schiet het ruim tekort en is er in het parlement een ruime meerderheid voor een grondige hervorming van die abortuswetgeving. En ook de liberalen van Anders wijzen naar het advies van het expertenpanel dat zegt dat abortus moet kunnen tot 18 weken. Kamerlid voor Anders, Katja Gabriels.
9: Het expertenrapport ligt er eigenlijk al 2 jaar in het parlement. CD&V heeft daar zelf naar.

0: gevraagd. Er is een parlementaire meerderheid over dat unanieme advies dat voorstelt om naar 18 weken te gaan. Dus het is eigenlijk hallucinant dat CD&V-minister Verlinden haar eigen overtuiging blijft opdringen aan een meerderheid in het parlement en eigenlijk aan al die vrouwen die hiermee geconfronteerd worden.
1: Een regeringspartij Vooruit is verrast over het voorstel van CD&V-minister Verlinden. Een expertenpanel had in 2023 al aanbevolen om abortus mogelijk te maken tot 18 weken. In het Vlaams parlement zijn vandaag 124 leerkrachten uitgenodigd om te zetelen in een Vlaamse raad van onderwijzers. Meer dan 2300 leraren hadden zich daarvoor kandidaat gesteld. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs, Soal Demir, gaan ze voorstellen formuleren over de administratieve last die bovenop het lesgeven komt.
2: Eigenlijk wel heel leuk dat ze een stem krijgen.
3: Spannend, we hebben veel te vertellen.
4: Ik denk dat ze zich misschien ook wel wat wil indekken. We willen tonen dat ze wilt luisteren naar de leraars. Ik denk dat we ook wel beducht moeten zijn dat we niet voor de kar van de minister gespannen worden.
1: En over een uurtje spelen de Rode Duivels hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Vooraleer ze vertrekken naar het WK voetballen in de Verenigde Staten. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, met welke opstelling zullen ze dat doen?
5: Wel, de bondscoach had het aangekondigd. Een paar wijzigingen had hij gezegd. Het zijn er vier geworden in vergelijking met de wedstrijd van dinsdag tegen Kroatië. Courtois blijft tussen de palen. Een viermansdefensie dus. Anders dan in Rijeka met aan de rechterkant Meunier. Aan de linkerkant Castagne. En centraal in de verdediging komt Mechelen ook naast een gooi staan. Daardoor schuift ook Onana van de verdediging door naar het middenveld. Dat hij bevolkt samen met de Bruyne en aanvoerder Tielemans. Doku is erbij. De ketelaren is er ook nog altijd bij. Dus het blijft nog even wachten op het basisdebuut van Fernandes Pardo en Leandro Trossard, de winnaar van de Premier League en finalist in de Champions League, staat vandaag ook aan de aftrapwedstrijd dus in het Koning Boudewijnstadion dat helemaal is uitverkocht. 50.000 mensen komen kijken naar dit duel voor de Belgen dan maandag afreizen naar de Verenigde Staten.
1: Dankjewel Peter. De spelers van de nationale ploeg van Iran hebben visa gekregen om naar de VS te kunnen reizen voor het WK voetbal, maar enkele stafleden kregen geen toegang. Het gaat onder meer om de teammanager en de perswoordvoerder. De 15 stafleden die de VS niet binnen mogen, reizen wel mee naar Mexico, waar Iran verblijft tijdens het toernooi. Iran speelt 3 groepswedstrijden in de VS, waarvan 1 op 27 juni in Seattle tegen de Rode Duivels. Vanmiddag veel bewolking met stille regen vanaf de kust, maximaal tot 19 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna opnieuw veel wolken, maar het blijft wel dan overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Iris, 3 over 2. Even de weg op de Antwerpse ring richting Nederland. Vertraag je 20 minuten op dit moment van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Ook richting Gent 10 minuten rekenen van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E19. Daar schuif je 10 minuten aan vanaf Sint-Job. Ook op de A12 is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Dan dus kijken op de buitenring rond Brussel. 20 minuten vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. Ook op de binnenring een kwartier erbij van Dilbeek tot Jette. En op andere plekken voorlopig enkel kleine vertragingen.
7: Radio 2 Weekend.
8: Michael Joosens.
6: Een zeer goedemiddag.

is misschien erg voor de makers van dit nummer. Dus die Master KG en Nomcebo. Maar ja, dit blijft toch altijd plakken aan die, die coronaperiode van 6 jaar geleden. Dan deden we dit met z'n allen mee vanuit ons kot. Weet je nog? Deze Jerusalem. Intussen vooral uit dat kot komen van ja, want ja, het is weekend bij Radio 2. En vooral zondag 8 november moet je al zeker uit uw kot komen. Want we gaan dan iets doen, iets heel plezant. In Antwerpen, in de Koningin Elisabethzaal, dan gaan we vooral doen van Radio Bene, The Red Pack, live in concert Best of Christmas. Dat wordt ja, een leuke show richting de kerstdagen met een prachtige kerstrik er rond. Zeker de moeite als je houdt van crooners. Het gaat een warme, fantastische muzikale avond worden. Met onder andere ja, een paar fantastische artiesten die nu al hebben bevestigd. Er zijn al een paar namen die hebben bevestigd. Onder andere Lies. Die niet alleen weg kan met haar eigen popsongs natuurlijk. Maar die houdt ook van die fantastische croonermuziek. Lies zal er dus alvast bij zijn. Ook Helmut Lotti, jawel. Altijd goed live, hè? Helmut Lotti live dus op zondag 8 november. Radio Bene, The Red Pack live in concert. Best of Christmas edition. En ook onze Radio Bene-collega gaat erbij zijn, Yannick Bovien. Want ja, zeg je crooner, dan zeg je absoluut Yannick Bovien. Kaarten nu te krijgen via het Radio Bene-kanaal op VRT Max.

nummer van Yannick Bovy, Faithful Friend. En hij gaat er dus ook bij zijn, hè. Zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Radio BNE, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Tickets, kaarten, die vind je natuurlijk via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.

0: antwoord krijg je...
1: Een buis.
0: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, rosébeken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2 plus 1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Radio 2.

0: misschien nog een weekje wachten om richting het strand te trekken, dan wordt het toch net ietsje beter weer. Dan vandaag op zo'n grijze zaterdag, Circle in the Sand. Het is vandaag een zaterdag 6 juni 2026, maar ik ga met jou alvast even naar 5 mei volgend jaar, dus 5 mei 2027. Want we zitten dan met een soort probleem. Allee, het is te zeggen, Meteor staat in de AFAS-dome dan op 5 mei. En de zaal daarnaast, dat is de Lotto Arena, dat weet je natuurlijk, staan Kleimans en Van Geel. Maar goed, naar wie moeten we dan gaan kijken? Want ja, alle twee topartiesten natuurlijk. Moeten we dan naar Meteor gaan? Of toch naar Kleimans en Van Geel? Nu, een paar weken geleden waren Jonas en Jelle van Kleimans en Van Geel te gast bij Ruben in de Radio 2 Weekwatchers. En ze hadden toch een goede oplossing voor dat logistiek probleem in gedachten.
1: Waarom wisselen we die avond niet één nummer van zaal?
2: Het zou waanzin zijn. Dus snel even de Lotto Arena uitlopen, dat, de andere, ja, de AFAS-dome, ja,
1: dus
2: uitlopen.
1: Dus als we nu, we kunnen het, hè, als we timen en we wisselen gewoon één nummer van zaal.
2: Dat was, zou dat niet uniek zijn?
1: Maar ja, ik heb nog weinig gehoord van Meteor. En ik, dus ik kan alleen maar concluderen.
0: Maar ik vind het wel, het is wel een topland toch. Dus Meteor, als je luistert, misschien toch even in overweging nemen. Kleimans en Van Geel, ze hebben ook een nieuwe song uit. Die heet Schreeuw en die is zeer straf hoor.
3: Radio 2 Weekend. Michael Joosens.

0: mag dan misschien wel zo'n grijze zaterdagmiddag zijn, maar toch wel wat activiteit in de app van Radio 2. Want ik krijg intussen een appje van Doreen uit Blankenbergen. Op dit moment met de vriendinnengroep onderweg naar Breda. Voor een weekendje Nederland met al die geweldige hits op Radio 2. Tof om te lezen. Geniet er ook van. Laat ook maar eens weten waar jij aan dit moment aan het genieten bent van al die goede muziek natuurlijk op Radio 2. Wat ben je aan het uitspoken met Radio 2 Weekend erbij? Duw het eens door in de app van Radio 2. Dan gaan wij intussen even de weg op, want het is 2:30. En nog wel wat problemen op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten file rijden van Antwerpen-West tot Borgerhout. Ook richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dan even kijken op de A12 richting Antwerpen. Is in Wilrijk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Machelen. En dan nog eentje op de Winring 20 minuten erbij van Deelbeek tot Jette.
1: Je luistert naar Radio.

Landy, Heart of Glass. En toch even vooruitkijken naar eind deze maand, zaterdag 27 juni. Want dan is er Live is Live met op de affiche onder andere Bart Peters, ook Robbie Williams en Suzanne Freek. En het leuke is, je kan met Radio 2 gratis naar Live is Live gaan. Met een plus one, dus met twee personen. Wat moet je precies doen? Even naar onze Radio 2 kanaal gaan op VRT Max. Daar even doorklikken op Doe mee. En dan maak je dus kans op twee tickets voor Live is Live. Zaterdag 27 juni met Robbie Williams, Bart Peters. En ook deze toppers natuurlijk. Suzanne en Freek, hier heb je ze nog eens met Slaap.

0: Hij wil jullie dus gratis aan het werk gaan zien op 27 juni zaterdag op Live is Live in Antwerpen. Dat kan, hè, Suzanne en Freek. Even naar onze Radio 2-kanaal gaan op VRT Max. Daar even doorklikken op Doe mee. En misschien ben je erbij. 27 juni, Live is Live.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
1: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
5: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
6: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleijmans.
7: Ik heb twee douches naast elkaar.
1: Je woont alleen.
7: Ja, ik weet het.
3: Tanja Deksters.
8: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
9: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
10: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
11: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
12: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
11: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Medi-Market.
14: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
15: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
5: Amai, ik proef hier precies de zon.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.

0: met een van de grootste hits natuurlijk van Wax uit de 80s. En Bridge to Your Heart. Zeg, het is een beetje een grijze zaterdagmiddag, maar goed, er wordt wel flink geluisterd naar Radio 2 Weekend. Dat doet me enorm veel plezier, onder andere door Esmeralda uit Antwerpen. Die zegt op dit moment examens aan het voorbereiden, namelijk een examen verzorging in de dubbele finaliteit. Wat is dat voor iets voor een beest, Esmeralda? Verzorging in de dubbele finaliteit. Gooi dat eens even binnen in de app van Radio 2. Onder andere ook een Monique uit Temse die zegt, dag Radio 2. Op dit moment aan het genieten van al die geweldige muziek. Aan een strand in het zonnige Kos in Griekenland. Zal ik anders een klein beetje zon sturen? Dat wordt geapprecieerd, Monique. Dankjewel.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.
0: Merci alvast.

Ja, dit is hem, hè, die nieuwe song van Dana Winner. De opvolger van Telos. Groot hit natuurlijk een tijdje geleden. Maar dit mag er ook wel zijn, hè. De stilte van de stad. Van Dana Winner. En dit dan is Annie Lennox in Radio 2 Weekend. Walking on Broken Glass moet je niet doen van het weekend, hoor.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: gemeente. Ze komt, deze Natasha Bedingfield. Niet naar ons land, wel naar Nederland volgende week. Vrijdag Landgraaf, daar is het te doen. Op Megaland staat ze. Dat is een of andere Nederlands festival, Megaland. Dus als je ze live wil zien, het is het moment om volgende week vrijdag nog eens naar Nederland af te zakken. Hè.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max. VRT Radio 2. Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Bij Zelfbouwmarkt in Ninoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
5: Goeiedag samen. Kan ik helpen?
6: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
5: Oké.
7: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
5: Mm-hmm. Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
6: Indrukwekkend.
7: Nou wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
6: Ja, mogen we die kopen?
8: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
4: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
9: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: En zometeen vliegen we met Starship verder richting jouw zaterdagnamiddag. En ook die nieuwe song van Birte gaat passeren en die gaat peper duwen in dat weekend van jou. Dat is beloofd hoor.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een 30-tal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag is de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met één inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin vanaf 8 weken na de geboorte. Maar 3 dosissen beschermen evengoed, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
1: Dat blijkt uit de wetenschappelijke literatuur enerzijds, maar ook uit de ervaring van heel wat andere Europese landen, ondertussen een 20-tal, die al jaren geleden ook overgeschakeld zijn naar een 2+1. En daar zien we dat er zo goed als geen doorbraakinfecties zijn, dat dat ook heel veilig is. Dus we zetten

0: diezelfde stap.
1: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen. In Frankrijk is Bernadette Chirac overleden, de weduwe van oud-president Jacques Chirac. Ze werd vorige maand 93 jaar. Bernadette Chirac was de enige Franse first lady die een politiek mandaat bekleedde onder haar eigen naam. Ze was gemeenteraadslid in het departement Corrèze. Ze werd ook erg populair bij de Fransen als voorzitter van de jaarlijkse inzamelingsactie Pièce Jaune voor kinderen in het ziekenhuis. Volgens de huidige president Macron heeft Bernadette Chirac het leven van veel mensen op die manier veranderd. En rond deze tijd beginnen de Rode Duivels aan hun uitwuifwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion. Dat is de laatste oefenwedstrijd voor de eigen fans, voor ze vertrekken naar het WK voetballen in de VS. Ze nemen het op tegen Tunesië vanmiddag. En Peter van den Bemt, is daar al iets gebeurd?
2: Nee, nog niet, want het is de eerste minuut van de eerste helft. De eerste seconde eigenlijk nu maar net de aftrap gegeven. Inderdaad, België op zoek toch naar een beetje vertrouwen en een gunstig resultaat in functie van het duel tegen Egypte. Met de eerste aanval van de Belgen overigens met Meunier tegen Egypte. Want Tunesië speelt een beetje vergelijkbaar met een laag blok en dan op zoek naar openingen om dat te forceren. Wat ik zei, een beetje proefdraaien voor het eerste duel van de Belgen op de wereldbeker. Met de ketelaar wel degelijk vandaag ook als diepe spits. Trossard, de kampioen van Engeland erbij, samen met Doku en Onana. Vandaag middenvelder in het vertrouwde 4-3-3 systeem van de Belgen. Ze zitten meteen in de box van de Tunesiërs met Trossard al. En een eerste redding die nodig is van doelman Chabak. Voilà, dat is een goede start van de Belgen hier in de openingsminuut. In elk geval nog 0-0 België-Tunesië.
1: Dankjewel, Peter. Weer vanmiddag meer wolken, stille regen vanaf de kust en maximaal tot 19 graden. Morgen start met de opklaringen, daarna opnieuw zwaar bemolkt, maar het blijft dan wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: 3 over 3, even de weg op. Want op de Antwerpse ring richting Nederland schuif je nog 20 minuten aan op dit moment van Antwerpen-West tot Borgerhout. Dan eens kijken richting Gent, 10 erbij, van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Op de buitenring dan rond Brussel, 10 minuten vertragen van Stroombeek tot Jetten. Ook op de binnenring een kwartier erbij. Van Groot Bijgaarde tot Wemmel en op andere plekken voorlopig enkel kleine vertragingen.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Radio 2 Weekend.
6: Michael Josens.

0: In Amerika heb je zoiets als Rolling Stone. En Rolling Stone, dat is een bekend Amerikaans tijdschrift. En toen deze Built This City uitkwam in de jaren 80, vonden ze bij Rolling Stone dit het slechtste nummer tot nog toe uit de jaren 80. Allee, een klein beetje overdrijvingszin erbij, hè. Maar kijk, 2026 en het nummer staat toch altijd overeind natuurlijk, ja. Blijft toch geweldig, hè? Starship in de Radio 2 Weekend. We built this city. En dan schuiven we vooral even door naar Birte. Birte, die komt dan van bij ons. En die kent je natuurlijk al van deze Where is the Time? Where is the time? Prachtig nummer. When the hours could go slow. When I wanted to go home. Where is the time? En Birte heeft nu een nieuw nummer uit. Met een klein beetje meer, ja, poeder erin toch wel, hoor.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Joosens.
1: Radio 2.

sinds een dag of twee. We zijn natuurlijk nog altijd aan het bekomen van dat vreselijke nieuws van Margriet. Margriet Hermans natuurlijk overleden afgelopen week, jammer genoeg. En vanmorgen heb je misschien ook wel gehoord de speciale uitzending van De Zoete Inval voor Margriet. Met alle legendarische fragmenten van Margriet Hermans tijdens De Zoete Inval de afgelopen jaren. Met ook onze Luc Appermond, met collega's en vrienden. Dat was een prachtige uitzending. En die uitzending die kan je nu ook herbeluisteren trouwens via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En morgen vroeg bij onze collega's van Radio BNE tussen 10 en 12 ook een speciale uitzending voor Margriet. Met uitgebreide fragmenten. Want ja, Margriet blijft natuurlijk zo'n fantastische, warme, lieve, intelligente en vooral prachtige vrouw natuurlijk. Hè. Ja, we kunnen Margriet herdenken, dat kunnen we doen met fragmenten, maar natuurlijk ook met haar geweldige muziek. Hè, want die was er ook. Zoals nu dat duet met Misha Mara, haar goede vriendin en ook achternicht. Hebben ze een nummer opgenomen in het Engels. Voor Margriet, Only a Woman's Heart.

0: Margriet Hermans samen met Misha Mara. Goeie vriendin en ook achternicht natuurlijk van Margriet, Only a Woman's Heart. En je mag nog altijd jouw mooiste herinneringen aan Margriet Hermans doordelen, hè, via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
2: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
1: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
3: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal opgelopen, ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Werchter Boutique 2026, een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
6: Fireball.
5: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Pommelien Thijs.
7: Ik moet gaan.
5: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met Radio 2.
8: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
9: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Goh, maar wat?
12: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
14: Voilà, dat is dan afgeboxt.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Kendo, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Nu zondag zijn alle Brico winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Radio 2.

0: Erik uit Deurne, die zitten met kippenvel, lees ik in de app van Radio 2. Meer dan terecht natuurlijk met deze prachtige Billy Joel. She's always a woman to me. Het is eigenlijk een topdag vandaag voor onze Nielse Stadsbader, want die kwam vandaag tussen 11 en 1 daar straks nieuw binnen in de Radio 2 Top 30.
1: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt, jij verzacht allebei.
0: Bij deze vuur en vlam. Zo heet die nieuwe song natuurlijk van Niels de Stadsbader. Heeft ook nog deze week aangekondigd dat er een theatertournee aankomt in 2027, volgend jaar. Dus ja, die agenda van Niels die zit bom vol. Hè. Zeer straf bezig. Hier is hij nog eens met een iets oudere song. Verover mij.

0: van Coldplay mogen ook nog eens dringend naar ons land komen, hè. Chris Martin van Coldplay, make it happen alstublieft, want dat is altijd zeer straf live, hè, die mannen van Coldplay. Zometeen Donna Summer, she works hard for the money, maar eerst 4:30 toch even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland nog een 30 minuten aanschuiven. Van Antwerpen Centrum tot Merkse, maar daar is intussen wel de weg weer vrijgemaakt. Nog dan op de E313 richting Antwerpen is er bij Tessenderlo hinder door een ongeval en je kan daar maar moeilijk voorbij.
1: Je luistert naar

0: Ja, ik ga eerlijk zijn. Ik ben officieel jaloers bij deze. Ik kreeg net een fotootje van Caroline uit Capelle in de app van Radio 2. Dat ze luistert vanuit het zuiden van Frankrijk naar Radio 2 Weekend. En het is daar echt, jongens, op dit moment in het zuiden van Frankrijk een knalblauwe hemel. Alles wat we op dit moment bij ons in Vlaanderen niet hebben. Maar goed, geniet ervan, Caroline, absoluut. Gelukkig is er Lisa Lewis.
1: Radio 2 Weekend.
2: Michael Josens. Radio 2.
0: Want die beschrijft op dit moment helemaal wat wij kunnen gebruiken hier in België. Op dat nieuwe nummer van haar. Hè. Zon, zee en strand.

0: Dus, Bavo, België-Egypte, ik zet 3-0 voor de duivels.
1: 3-0 voor de duivels, Margot. Dat is wel heel optimistisch.
0: Ja, ik heb dat opgevangen.
1: Waar?
0: Ah, in de regio.
1: Die duivels zitten bijna nooit in onze regio. Maar bon, oké.
0: Ja, de wijde regio dan, hè.
1: Ze spelen in Seattle.
2: Overeenkomen stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Radio 2.

Lola Young. Vooral ontdekt op TikTok, eerst door de jeugd en dan nadien volle bak doorgebroken met deze Messi. Het heeft er zelfs een Brit Award opgeleverd op haar kast op dit moment. Messi van Lola Young. Dit dan zijn Dire Straits, Calling Elvis. Calling Elvis.

wordt er geluisterd vanuit de Zuid-Frankrijk naar Radio 2 Weekend. En intussen ook een foto van François gekregen. Live van op een of ander meer in Noorwegen. En daar schijnt de zon ook volop ziek. Het amusement, absoluut. Hier in Brussel is het een klein beetje beginnen regenen. Ik hoop dat het bij jou droog blijft. Gelukkige warme gitaren van Dire Straits om ons aan te verwarmen, uiteraard. En nu die stem van Jaap Reesema.

0: Ja, zeggen over een heartbeat gesproken. Nou wel, onze rode duivels die gaan stilletjes aan richting dat de WK voetbal vertrekken. Maar vandaag toch een laatste uitwijfwedstrijd. En het staat voorlopig 1-0 voor onze rode duivels. Romy, dat is goed, hè? We zijn daar content
1: voor. Dat is keigoed, dat is keigoed.
0: Ah, voilà. Zeg, zometeen trouwens alle tips om een fantastisch weekend te maken met onze Romy de Ridder en Radio 2 Weekendwijzer. En de meisjes van K3, ja, die hebben zin in de zomer, hoor. Luister maar eens, dit is een nieuwe song. En je gaat het daar warm van krijgen, denk ik, hoor. De zomer van Oyalele, zo heet hij.

tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: antwoord krijg je een buis.
1: Een buis?
0: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
0: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: Wanneer zijn we daar geweest? In...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
10: Het is momenteel rust tussen Tunesië of België. Wat gaat het worden? De vraag van dit uur. En daarnaast wil ik jouw agenda natuurlijk, hè.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Therese van Impen. Bij de nieuwe gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn een dertigtal mensen opgepakt, dat meldt de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station, omdat er nieuwe oproepen waren tot protest. Het vaccin tegen ziektes als kinkhoest, tetanus en polio beschermt evengoed met één inenting minder. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad in een nieuw advies. Nu worden baby's standaard 4 keer ingeënt met het vaccin, maar uit onderzoek blijkt dat 3 keer evengoed beschermt. En op die manier komt er plaats vrij voor nieuwe vaccins, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme.
1: Er zijn redelijk wat landen die bijvoorbeeld een vaccinatie tegen meningokokken B, dus een vorm van invasieve hersenvliesontsteking, om daar ook de mogelijkheid te bieden binnen het Belgisch schema om zo'n vaccin te gaan toevoegen. Dus eigenlijk is het vooral een kwestie van de mogelijkheid bieden om nieuwe vaccins in het schema te steken zonder daardoor het vaccinschema nog drukker te gaan maken.
0: De deelstaten moeten wel nog beslissen of ze het advies van de Hoge Gezondheidsraad gaan volgen.

0: Rode Duivels spelen op dit ogenblik hun laatste oefenwedstrijd in het Koning Boudewijn Stadion voor ze naar het WK-voetbal in de VS vertrekken. En ze nemen het vanmiddag op tegen Tunesië. Peter van den Bemt, hoe staat het daar bij de rust?
1: Wel, 1-0 is de voorsprong voor de Belgen. Dat is een logische en verdiende voorsprong, want België speelt een goede eerste helft. Het is heer en meester tegen Tunesië dat massaal komt verdedigen, maar toch heel veel kansen heeft toegestaan, behalve het doelpunt van Trossard na een dribbel van de werkelijk onstuitbare uitblinker Jeremy Doku op de linkerkant. Doelpunt na 28 minuten en een intikker voor Trossard, maar voorts nog kansen. En voor de Bruyne, schot gekraakt, nog een keer afgeblokt door doelman Chamakh. Een reuze kans voor Tielemans erover getropt en 3 kansen zowaar voor Brendan Mechelen, centrale verdediger van Club Brugge 2. Met het hoofd, 1 met de voet, maar een extra doelpunt kon hij niet maken. Dat is het enige minpuntje, zou je kunnen zeggen, aan deze eerste helft. Er hadden meer Belgische doelpunten op het bord moeten staan. Maar 1 staat erop. België leidt met 1-0 tegen Tunesië.
0: Dankjewel, Peter. En in het tennis wordt de finale van het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gespeeld. De Poolse Maja Gwalinska kan er in Parijs als eerste speelster ooit, die uit de kwalificaties komt, ook eind winnares worden. En ze neemt het op tegen het nummer 8 van de wereld, de Russische Mira Andreeva. In de eerste set staat het 3-4 voor Andreeva. Het is bewolkt met regen bij maximaal tot 19 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna opnieuw zwaar bewolkt, maar dan blijft het wel vrijwel overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: 2:04, goedemiddag op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier file rijden daar, van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Merksem en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de E313 dan richting Antwerpen is er bij Tessenderlo hinder. Komt door een ongeval, je kan daar moeilijk voorbij. En op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra. Van Groot-Bijgaarde tot Jette. Komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook.
3: Radio 2, Weekendwijzer.
4: Romy de Ridder.
2: Ja, en ik ben juist op tijd binnen, want het valt hier met bakken uit de lucht boven Brussel. Al wie binnen is, wees geprezen.
4: Hey, hey, WRT Radio 2.
2: Want anders ben je goed nat, tot op je onderbroek, denk ik. Maar jij zit dus binnen, denk ik. En je geniet van Avicii. Het is Wake Me Up.

Avicii en Wake Me Up. Ja, wakker zijn we intussen, 4:07. Klaar om Tunesië verder in de pan te hakken tijdens die uitwijfwedstrijd. Ben je aan het kijken? Gooi het even in de app van Radio 2. En ik ben al ook wel benieuwd waar en met wie. Zet dat er even bij. Ja!

0: De nieuwste van de Romeo's. Ik zag jou maar even. Peter van der Veire is een grote fan van deze plaat, dus dat is fijn. Over de Romeo's gesproken. Dit is een Romeo, hè? Romeo Elvis, die samen met Sylvie Crush, ons WK-lied van dit jaar 2026, heeft gemaakt. Kiss the Grass, zo heet het. Maar als je allee, allee kan zeggen, dan kan je eigenlijk al goed meezingen. Dat is fijn. Ja, we hebben het natuurlijk over de voetbal. Tunesië, België, volop aan de gang nu. Je kan volgen. En we staan voor 1-0. Dat is een goede zaak. Maar iemand die daar veel meer van weet dan ik, dat is Joris. Een hele goede middag, Joris Boschaerts.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, jij bent op dit moment op groot scherm aan het kijken, hè? Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. En ik moet je direct al verbeteren. Het is net 2-0 geworden.
0: Dat meen je niet. Joris, ja, en je blijft daar zo rustig onder.
1: Ja, natuurlijk. Sta op een afstand te kijken. Ja, als georganiseerd natuurlijk moet je een beetje bij de pinken blijven. Maar het was een mooi doelpunt van de ketelaren.
0: Oké, okay,
1: live in de uitzending.
0: Maar prachtig dat we dit weer kunnen meemaken. Heel mooi. Kwart over vier, ja. 2-0 tegen Tunesië. Die uitwerpwedstrijd, ja, natuurlijk. Maar jij bent de organisator eigenlijk van het WK Vandorp in Aalter dit jaar. Nu moeten we wel details vertellen. Op dit moment sta jij nog niet in dat WK Vandorp. Want dat is nog niet klaar.
1: Nee, dat is nog niet klaar. We moeten daar nog volledig aan beginnen. Maar we geven nu eigenlijk de uitwijfwedstrijd. En dat is eigenlijk eerder een bedanking aan onze trouwe supporters. Die wij al de 5 voorbije edities kunnen begroeten hebben. Die wij nu eigenlijk gratis een wedstrijd aanbieden.
0: Amai, dat is een mooie cadeau. Nu, wanneer gaat het dan wel open? Toch wel voor de eerste wedstrijd van het WK dan?
1: Ja, dus deze week vanaf woensdag beginnen wij op te bouwen. En de eerste match is dus de 15e, dus we tellen af naar de 15e.
0: Ja, over 2 weken maandag is dat natuurlijk. We kijken daar met z'n allen naar uit. We zijn er helemaal klaar voor, denk ik. Voor die WK-gekte, ja, terug te ervaren, terug te voelen. Hoe klaar ben jij er dan voor, Joris? Want het WK-dorp, oké, dat weten we, nog niet klaar. Maar jouw gevoel wil ik even weten.
1: Ja, dat zit goed eigenlijk. De voorbereidingen zijn redelijk vlot verlopen en we zijn er ook al maanden mee bezig. Dus ik heb er wel een goede oog in. En als ik zie aan de sfeer vandaag, denk ik wel dat de supporters vlot zullen volgen.
0: Ah kijk, ja, als organisator blijf je altijd heel nuchter onder de zaken. Vind ik wel fijn aan jou, Joris. Nu, belangrijk wel zo'n WK-dorp in Aalter. Allemaal fijn en wel, maar daar zijn wel tickets voor nodig. Je moet tickets kopen om binnen te geraken.
1: Ja, dat klopt. We hebben een ticketing en die kunt je vinden op onze website www.beetjesdroom.com. En daar kunt je meteen alle info vinden over de tickets.
0: Ah, voilà, kijk. En dan kunnen we er maandag zelf bij zijn, live in het WK-dorp in Aalter. En vooral nu ga ik jou verder laten genieten natuurlijk, hè, want ik hoop nog op een 3-0, een 4-0 en misschien wel nog een 5-0. Wat is jouw pronostiek, Joris?
1: Ik vermoed het laatste. Een 5-0. Oeh. Dat is een mooi rond getal.
0: Ah wel, kijk, dan gaan we daarvoor gaan. Joris, merci.
1: Oké, dank u wel.
0: Geniet er nog van daar, hè, in Aalter. Dit is Plain White Tees. Hey there, Delilah.

0: 20 over 4 zijn we. En niet iedereen is naar de voetbalmatch aan het kijken op dit moment. Paul Smeets uit Zonhoven bijvoorbeeld, die is met Radio 2 op de achtergrond een fietsband aan het repareren. Ter voorbereiding van een garageverkoop. Morgen dus in Zonhoven. In de parochie Halveweg. Allen daarheen. Groetjes, Paul.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met 3 zijn, Luc?
2: Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
5: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Caraïbisch blauw
8: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of in je winkel.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
15: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
18: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
19: Oh nee. En nu?
20: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
21: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
20: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
22: Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
23: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
24: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
25: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
26: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
24: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
25: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
24: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
27: Deze week kom je bij Spar voor...
28: Oh, rosébeken.
27: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
28: 2 plus 1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
27: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
29: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
30: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
29: Echt? Oh, merci.
27: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
31: B-Bad.
27: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
32: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Spandau Ballet en Gold. Liefde, die altijd blijft bestaan. Dat is mooi natuurlijk. En daar gaat de nieuwste single van Barbara Dex over. Ja, die is ook terug in de pen gekropen. En heeft haar cowboyhoed opgezet. Een beetje country vibes. De nieuwste single van Barbara Dex, Back to You, is dit.

Back to You, die nieuwste van Barbara Dex. Wat denk je? Mag je laten weten in de app? Back to You. Misschien wel een zomerhit in wording? Kan zomaar. Back to You. Hoe dan ook, vanaf september gaat ze terug beginnen toeren met From Dolly to Dex. Dus we gaan ze nog veel live horen, ook deze zomer en het najaar. Intussen 16:30 geworden op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier file rijden van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Gent 3 kwartier extra tussen Merksem en Berchem. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra daar van Groot-Bijgaarde tot Jette. En op de buitenring ook 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Ook nog in Brussel is in de Kunstwettunnel richting Zuid een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Dus let daar ook nog even goed op. Radio.

0: Dan Hartman en Relight My Fire. Ik check even via Sporza. We hebben nog een kwartier te spelen, België-Tunesië. Ik moet het eigenlijk continu checken, want jawel hoor, het is intussen al 3-0. De laatste die komt van De Bruyne, ook gescoord.
1: We waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrempjes?
2: Ja, dagcrempje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrempje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heerlijk.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Ja, er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
9: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
9: Och, jongen, dat is wel een meld, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Imoscoop, man!
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
16: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
17: Elke dag telt voor twee.
18: Radio 2.

0: Gabriella Chill Me, Sweet About Me. Het is 16:45. En op de planning staat een vrolijk en zelfzeker vertrek naar het WK van onze Rode Duivels. Nadat we toch wel Tunesië uit de weg hebben geruimd tijdens die uitwijfwedstrijd. Nog wel volop aan de gang. Wat er bij jou op de planning staat, is dit.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: Dag Wouter, welke fijne zaken heeft Oost-Vlaanderen in de aanbieding?
3: Ben je bierliefhebber, Romy, dan wordt het een verscheurende keuze vanavond, want er zijn twee gezellige bierfestivals bezig in onze provincie. Het Maldegems Bierfestival en Brouwers in het Bos op het plein in Eename. Laat de pintjes smaken, maar hou het veilig. Hè. En ga misschien achteraf nog een danske placeren in Zingen bij Kruisum. Daar is er een avondmarkt met live muziek en vanaf 11 uur vanavond ook de beats van DJ Wout, de man achter Silver. En ook morgen veel te doen in Oost-Vlaanderen om te beginnen op de dag van de architectuur. Bezoek bijvoorbeeld is het Manchestergebouw in Aalst. Heeft net de allereerste architectuurprijs Vlaanderen gewonnen. Als je de bunkerdag wil aandoen, kan ik je Gijs en Zelen bij Oosterzelen aanraden. Daar kijk je binnen in twee bunkers die anders gesloten zijn. Ze zorgen ook voor een levend kampement en militaire voertuigen daar. En de fietsers die kunnen de Waasse Plattelandsafari gaan rijden. 35 of 55 kilometer rond Sint-Niklaas. Daar lees je alles over op de website van de Landelijke Gilde.

Kenny Loggins and Footloose. Dat gaan we doen na 5 uur. Relaxen, doen we met Mika, zometeen op je radio. Goede opwarming trouwens, voor als je naar Brechter Boutique gaat eind deze maand. Nog na 5 uur.

Megan Trainor en All About That Bass komt ook nog jouw richting uit. Maar het is nu eerst aan Edwin Collins. A Girl Like You is dit. En als je trouwens fan bent of misschien een zot bent van Vespas, ook dan raad ik jou aan om te blijven luisteren naar Radio 2 Weekendwijzer na 5.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.

0: influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow! Kissy, Kendo, een zomerlang flaneren. Kissy, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Ha, die bedden, die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
8: Juli, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
10: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
12: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
14: Dat is zeker dat. En er werd al gezegd, het gaat 5-0 worden, België-Tunesië. En wat blijkt nu? We zijn er klaar voor. Laat dat WK maar komen. 5-0.

0: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. En we gaan meteen live naar het Koning Boudewijnstadion. Peter van den Bemt, 5-0, dat geeft vertrouwen voor het WK.
1: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Rode Duivels was het. En bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al die overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkele goal tegen. Beter kan niet. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur. Waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Jeremy Doku in een hoofdrol. Heel veel kansen en doelpogingen. Maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het 5-0 was het, maar het had ook 8-0 kunnen zijn. Trossard scoorde halfweg de eerste helft na een dribbel van Doku. In de tweede helft nog een kopbal van Charles de Ketelaar. Dan volgde op het uur de uitsluiting van Garbi bij de Tunesiërs. En daarna rolden de doelpunten en kansen nog aan. De Bruyne met een mooie trap voor 3-0. Luke Bakio met inderdaad een tip in voor de 4-0. En Raskin maakte de forfaitscore helemaal compleet. 5-0. Het Koning Boudewijnstadion kraaide van de pret. Wuift de Duivels uit. Zij stappen maandag het vliegtuig op richting de Verenigde Staten, richting Seattle. En op 15 juni is het dan de eerste afspraak tegen Egypte.
0: Dankjewel, Peter. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent en met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
2: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan, maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
0: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars in Zweden. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Melie, directeur van Agoria.

0: Ja, Vlaanderen.
1: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
0: Er rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
2: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dom het Hauptbahnhof binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
3: 1, 2, 3.
2: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanders.
4: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
2: Eerhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
5: We kunnen zo goed alles.
2: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
6: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met hem zoek varen.
2: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
6: Antwerpener ring, daar is immer was los.
7: Dames en heren, ons volgende halt, Oostende.
2: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
7: Een schönen Tag in aan de kust bij herrlichem Sonnenschein.
0: De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalińska. In twee sets vanuit Parijs, Gilles Meulemans.
8: Het was niet de vraag of, maar vooral wanneer Mira Andreeva een Grand Slam zou winnen. En ze doet het dus op haar 19e. In een verrassende finale tegen de Poolse kwalificatiespeelster Maja Chwalińska begon Andreeva zenuwachtig. Maar eenmaal ze op dreef was, was ze niet meer te stoppen. Met onder meer 9 games op rij drukte ze haar Poolse tegenstandster helemaal weg. Na 1 uur en 20 minuten tennissen maakte ze het ook af. In een toernooi waar Oekraïense speelsters de aandacht vestigden op de oorlog in hun land, is het een Russische speelster die de trofee omhoog steekt.
0: En in de Ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst, 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anne van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij eindigde 4e. Morgen eindigt de Giro bij de vrouwen met een bergetappe. Na buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. En we begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen zo pas hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. Ze zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Daar spelen ze op 15 juni hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
9: Hoogstraten aardbeien.
10: 6:05 op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten file rijden daar van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. Richting Gent een half uur extra tussen Antwerpen Noord en Berchem. Daar is de weg intussen wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
11: Radio 2 Weekendwijzer.

zaterdag 27 juni live op Werchter Boutique kan je Mika horen met deze Relax. Er zijn trouwens ook nog tickets voor, hè, voor mocht je willen. Gaat wel leuk worden, de moeite denk ik. Katy Perry komt trouwens ook. Nu iets helemaal anders. Stan van Samang in het Engels. We hebben er even op moeten wachten. Maar kijk, is terug van weg geweest. Stan van Samang is dit.

de Kreuders en verliefd op Chris Lomme. Als jij verliefd bent op een Vespa, of je hebt vroeger in je jongere jaren met een Vespa gereden, laat het even weten in de app van Radio 2.

0: Meghan Trainor in All About That Bass. Het is 5:20. En de liefde van Vespas, of voor Vespas liever, spat eigenlijk gewoon van de Radio 2-app af. Het is mooi om te zien. We gaan het er zo meteen over hebben.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb 2 douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Dekster.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
17: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
18: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
19: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
18: Amai.
19: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
18: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
19: Ja, handig inderdaad.
18: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
20: Volkswagen. Radio 2.
4: Radio 2.

0: Love and Pride van King. 70 jaar. 70 jaar. Dat is even oud als acteur Tom Hanks, bijvoorbeeld. Maar ook als Vespa-club Oostende. Een hele goede middag, Sandra Leenaerts.
1: Hallo allemaal.
0: Hallo, hallo. Zeg, laten we beginnen met de proficiat, hè, Sandra. Ah ja, bij een verjaardag hoort dat erbij. Nu, hoe lang ben jij al lid, Sandra, van de Vespa-club Oostende? Ik neem aan nog geen 70 jaar.
1: Nee, absoluut niet. Ik ben lid 12 jaar, dus zelfs aangespoeld lid. Dus, voilà.
0: Ja, wat vind jij dan zo mooi aan Vespa's? Probeer die liefde eens een keertje in woorden uit te drukken.
1: Dat is heel makkelijk gezegd. Dat is la dolce vita.
0: Ja?
1: Ja, vriendschap, het leven, genieten. Voilà, niets meer aan toe te voegen.
0: Ja, ik krijg ook in de app van Radio 2 allemaal van die nostalgische berichtjes van mensen die vroeger ook met een Vespa hebben gereden. Onder andere Lily Willemkens uit Brugge bijvoorbeeld. Die zegt ook van ja, het is echt een speciale beleving op zo'n Vespa zitten. En ze herinnert zich ook nog die pikkel vroeger. Dat altijd best veel energie van haar vroeg om die Vespa op die pikkel te krijgen en dan in stilstand te zetten. Dus echt wel mooi wat eigenlijk zo een brommertje eigenlijk allemaal qua herinneringen met zich meebrengt. Nu, wat doen jullie als club, Vespa Club Oostende? Kan je dat vertellen, Sandra?
1: Ja, wij organiseren op zijn minst eenmaal in de maand een rit voor al onze leden. En daarbuiten zijn er ook overal in België wekelijks ritjes waar we kunnen aan deelnemen dankzij Vespa Club België.
0: Oké, maar nu, jullie hebben wel veel leden, hè?
1: Ja, we hebben meer dan 170 leden.
0: Oh, jong. Dus dat wil ook zeggen 170 Vespa's, minstens.
1: Inderdaad. Amai. Ieder lid heeft wel een Vespa.
0: Ja, en je bent dat ook goed aan het vieren, die 70ste verjaardag van jullie club. Want jullie hebben heel deze week eigenlijk al feest gevierd, hè?
1: Ja, we zijn gestart donderdag en we zullen morgen eindigen. Ik weet niet of we tegen dan nog een stem gaan hebben en onze voeten nog voelen, maar voilà. Het is een fijne tijd geweest.
0: Momenteel vind ik die stem van jou nog goed meevallen, hoor. Waar ben je donderdag mee begonnen dan, Sandra?
1: We zijn donderdag begonnen met iedereen te ontvangen, alle 2500 deelnemers.
0: Oh.
1: Uit maar liefst 26 landen, dus daar zijn we mee begonnen. En dan zijn er ritjes georganiseerd geweest op donderdag en vrijdag door onze bevriende Vespa-clubs Kokzijde, Ieper, Roeselare en Brugge. En vandaag hebben we een fantastische ride-out gedaan met alle deelnemers.
0: Oh, wauw. Maar er zijn echt mensen van de andere kant van de wereld dan naar Oostende gekomen.
1: Inderdaad, zelfs deelnemers van Australië en Canada.
0: Keigek. En dan hebben die mensen in weer en wind aan de kust van Oostende gereden met hun prachtige brommer. Dat was dat een beetje de situatie van vandaag.
1: We gaan het geen brommer noemen. Het is een Vespa.
0: Ah ja, Vespa. Oké, sorry. Dat ligt gevoelig. Oké, Vespa.
1: Dat ligt heel gevoelig, inderdaad.
0: Oké, ik ga het nooit meer doen. Beloofd. Nu, morgen laatste dag van die viering van die 70 jaar Vespa Club Oostende. Iedereen is welkom eigenlijk, hè, om af te komen.
1: Ja, inderdaad. Op zondag is er vrije toegang voor iedereen. Dus ik zou zeggen, kom allemaal naar de Hippodroom van Oostende en kom een kijkje nemen naar die prachtige Vespa's. Het is zeker de moeite.
0: Zeker. Heb je eigenlijk een idee hoe populair Vespa's nog zijn in ons Belgeland? Wordt het nog vaak gekocht?
1: Ja, zeker. Die zijn super populair. En we krijgen ook jaarlijks nog nieuwe leden. We zien ook door Vespa Club België komen er zelfs elk jaar nieuwe clubs bij. Dus het leeft echt nog.
0: Oké, en is dat dan tegenwoordig ook allemaal meer elektrisch, meer duurzaam dan vroeger? Oudere modellen?
1: Ja, er zijn wel elektrische toestellen, maar de meeste gaan toch nog voor het klassiek model.
0: Het heeft iets natuurlijk, hè. Het heeft iets, hè.
1: Ja.
0: Oké. Nee, dat begrijp ik helemaal. Afspraak aan die Hippodroom in Oostende. Dus Sandra, morgen, laatste dag, die stem van jou, verzorg ze en vooral veel plezier, hè.
1: Ja, dankjewel, hoor. Ik verwacht jullie morgen.

Accelerate en Sensualité. Morgen zijn we 7 juni. En dat is ook wel bunkerdag genoemd. Ja, bunkerdag. Denk er even over na, wat het kan zijn. Nog voor 6 uur kom je te weten hier op Radio 2. Nu op de weg op de E313 richting Antwerpen is bij Leumen hinder. Door een ongeval, er staat daar 10 minuten file vanaf Zolder. Op de bindering rond Brussel evengoed 10 minuten erbij tussen Strombeek en Vilvoorde. Maar op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.

0: Have your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith en Fingers Crossed.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. De jongste generatie Rode Duivels is helemaal klaar voor hun WK in de VS. Maar hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bemt zorgt 4 zondagen voor een nostalgische trip.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Morgen gaat hij met Frankie van der Elst terug naar Mexico 86.
3: Volgens mij ben je 1 keer stout geweest.
2: En hoe ging het ook alweer in Italië in 1990?
4: In mijn ganse carrière, ik heb een aantal ontgoocheling. Maar ook bij de top 3.
5: Radio 2, WK Koorts.
2: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Medi-market.
8: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Go
11: bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Radio 2.

0: The Human League en Don't You Want Me. Het is intussen 5:15. De tijd die vliegt natuurlijk als het fijn is. Morgen is het internationale Tourette-dag, bijvoorbeeld, op 7 juni. Maar morgen is het ook zeker en vast bunkerdag. En iemand die daar alles van weet is Mathieu De Meijer. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, dag Mathieu. Jij bent coördinator van Atlantic Wall Raverside. Vertel eens, wat is dat juist, Atlantic Wall Raverside?
1: Wel, Atlantic Wall Raverside is een openluchtmuseum van de provincie West-Vlaanderen. Dat ligt in Oostende, in de Duinen. En daar vind je onder andere een batterij uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook een batterij uit de Eerste Wereldoorlog. Dus allemaal bunkers en schutstellingen en hangen uit beide wereldoorlogen, die zeer goed bewaard gebleven zijn, omdat prins Karel daar eigenlijk op was een dood in 1983. Okay. En wij trekken ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. Maar morgen organiseren we samen met een meer dan 25 gemeentes de Bunkerdag. Waarbij dat je dus een hele hoop bunkers kan bezoeken in al die gemeenten die normaal niet toegankelijk zijn. Waarvan dat de meeste niet toegankelijk zijn.
0: Okay.
1: Dus het is dus een unieke kans om die te ontdekken.
0: Je sprak over een batterij, maar dat is eigenlijk, je sprak dan eigenlijk over een bunker.
1: Ja. Een batterij bestaat uit verschillende bunkers en geschutstellingen. Dat is misschien iets wat technische term. Maar morgen zijn er lijstsoorten bunkers te bezoeken. Uit de Eerste Wereldoorlog, uit de Tweede Wereldoorlog, ook uit de periode tussen de twee wereldoorlogen, die bunkers die door de Belgen gebouwd geweest zijn, en zelfs van de Koude Oorlog, van na de Tweede Oorlog, kun je bunkers bezoeken. Dus we openen eigenlijk heel het scala aan bunkers morgen, dat je kan gaan bekijken.
0: En kan je dan ook echt zien, als leek, het verschil tussen bijvoorbeeld een bunker dat gebouwd is door een Belg en door een Duitser?
1: Kan je dat zien? Je moet daar misschien wel een beetje kenner voor zijn, of toch al een beetje ervaring hebben met bunkers om te zien hoe het verschil precies zit. Een bunker uit de Eerste Wereldoorlog ziet er misschien iets hoekiger uit dan bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, althans de vierkante bunkers. In Wereldoorlog 1, heel wat bunkers die met olifantenplaten gemaakt geweest zijn. Enfin, er zijn daar heel wat verschillende types in. Je moet daar misschien wel een beetje kennis van hebben, maar het zijn net die kenners en die mensen die morgen overal klaarstaan om aan de bezoekers uitleg te geven, om het verschil uit te leggen. Dus het is de ideale kans om dat te leren kennen morgen, zou ik zeggen.
0: Ah ja, want het is eigenlijk wel allemaal vrij toegankelijk dan. Je moet geen tickets bijvoorbeeld voorzien, maar je krijgt wel begeleiding.
1: Ja, op sommige plaatsen is het met rondleidingen. Op andere plaatsen kan je op één houtje op verkenning gaan. Er is ook animatie op bepaalde plaatsen of living history op bepaalde plaatsen, zoals in De Pannen, in Oosterzeelen, in Haagd. Er is een heel gevarieerd programma. Je kan het echt op heel wat verschillende manieren leren ontdekken morgen.
0: Oké, geweldig. Nu, we spreken natuurlijk over de Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog. Worden er eigenlijk nu op dit moment nog bunkers gebouwd? Is dat nog iets van deze tijd?
1: Ja, wel. Helaas zitten we nu weer in een piek. Wat dat betreft zitten we nu in de grootste bouwwoedeperiode qua bunkers bouwen sinds de Tweede Wereldoorlog. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de conflicten met Rusland, met Oekraïne. Dus er zijn bepaalde landen, bijvoorbeeld in de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen, zijn nu bezig een hele defensieve lijn aan het uitbouwen met bunkers langs de grens met Wit-Rusland en met Rusland. In Estland is men momenteel nu 600 bunkers aan het bouwen. In Letland 1000, in Litouwen willen ze er 3000 bouwen. Dat moet allemaal klaar zijn in de eerstkomende jaren.
0: Oh.
1: Met drakentanden erbij, met prikkeldraadversperringen erbij enzovoort. Ook Polen is daarmee bezig. En daarnaast heb je nog een heel ander soort bunkers waar er momenteel heel sterk op ingezet wordt. Dat zijn schuilkelders. En dat zie je ook in die landen die ook naast Rusland zitten. Bijvoorbeeld, Finland heeft eigenlijk voor alle bewoners al schuilkelders gebouwd. Die hebben altijd schuilkelders blijven bouwen. Zwitserland is ook zo'n land. Maar bijvoorbeeld in Polen zijn er nu ook bepaalde regels die bepalen dat er een schuilkelder moet gebouwd worden bij bepaalde gebouwen van bepaalde grootte. Dus dat begint allemaal wel weer op te komen, zeker in die landen die in die regio zitten.
0: Jammer genoeg,
1: Dus, Ja, er zijn ook landen die oude bunkers nu aan het inspecteren zijn en die maat om te kijken of die nog terug bruikbaar zijn of terug in werking kunnen geschakeld worden. Dat is het geval in Tsjechië, in Slowakije, in Duitsland. Wordt daar allemaal wel naar gekeken. Dus helaas zitten we nu alweer in een periode waarin dat er veel aandacht voor is.
0: En hoe zit het dan bij ons in Vlaanderen, in België?
1: Bij ons wordt er daar nog niet zo actief rond gewerkt. In Nederland ook niet. In België op dit moment kunnen we bunkers nog vooral als historische relicten beschouwen. Ja. Dat is natuurlijk ook een heel dure zaak om bunkers te bouwen. Als je schuilkelder wil bouwen voor heel de bewoning, dat zou je bunkers moeten bouwen. Dat is een heel dure operatie. Mm-hmm. Nu, sommige landen zetten daar effectief op in of zijn daar al jaren mee bezig, maar dat is bijna niet haalbaar. En de vraag is ook of dat zeer veel aan het probleem zal helpen natuurlijk.
0: En wel, kijk, laat het ons voor morgen op die bunkerdag 7 juni vooral inderdaad historisch bekijken.
1: Laten we het historisch houden.
0: In het kader van de Eerste, Tweede en de Koude Oorlog. Ja. Dankjewel Mathieu de Meijer. Ja. Jij gaat er waarschijnlijk morgen ook bij zijn. Waar kunnen we jou vinden ergens?
1: Ik ben ik rijd tussen verschillende locaties rond morgen. Dus,
0: overal en ergens. Ergens in een bunker.
1: Ik zal dus overal met mijn collega's hebben ons verspreid over de bunkers. Dus,
0: jawel. Ja. Kijk, meer informatie vinden we via Atlantic Wall Ravers Side. Mathieu, dikke merci, hè.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Liquido en Narcotic. Morgen dus welkom om Vespa's te bewonderen in Oostende. Ze vieren daar 70 jaar Vespa Club Oostende. En check ook even in jouw buurt of er een bunker te bezichtigen is. Hè? Tijdens Bunkerdag 2026, dat is ook morgen. Nu, na 6 uur, Radio 2 Album 200. Niels van der Loo, die staat hier al klaar.
1: Yep.

0: Speciaalzaken onder één dak.
1: Een goeie dag samen, kan ik helpen?
2: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
1: Oké.
3: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk.
1: Ah, wel, goed nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
2: Indrukwekkend.
3: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
2: Ja, mogen we die kopen?
0: Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Ontdek de leukste luisterverhalen, spelletjes en programma's van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met onze grote voorraad is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels in Oost-Vlaanderen? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
7: Het is een boeiende tijd in muziekland. Er komt nog veel nieuwe muziek uit zo net voor de zomer. Na het nieuws hoor je het effect hier in onze Radio 2 Album 200.

0: VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels winnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0. En met een miljoenensubsidie hoopt de Vlaamse regering de Volvo-fabriek in Gent te houden. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal gewonnen. Ze versloegen in het Koning Boudewijn Stadion Tunesië met 5-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
1: De perfecte laatste oefenwedstrijd voor de Duivels en bij uitbreiding ook de ideale week met eerder ook al de overwinning in Kroatië. 7 keer gescoord en geen enkel goal tegen, dat kan niet beter. Tunesië deed de Duivels 1 keer opschrikken met 2 pogingen rond het uur, waarvan 1 heel goede tegen de lat. Maar voorts waren de dartele Duivels heer en meester met veel soepel aanvalspel. De ongrijpbare Doku in een hoofdrol, heel veel kansen en doelpogingen, maar ook de volgehouden gretigheid en concentratie in de pressing. Het werd een forfait score, maar een monster score had ook gekund. Trossard tikte een van de vele voorzetten van Jeremy Doku in doel voor 1-0. En na de rust scoorde de Ketelaar met een kopbal. De Bruyne tegen intussen 10 Tunesiërs met een mooie trap 3-0. Luke Bakio met een halve omhaal. En Raskin duwde de 5-0 in doel. Het enthousiaste publiek zwaaide zijn helden tevreden uit. Maandag vliegen de Duivels met extra veel vertrouwen naar de VS. En op 15 juni volgt dan de eerste afspraak op de wereldbeker tegen Egypte.
0: En Charlotte de Ketelaar was een van de doelpuntenmakers en zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
2: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, dat je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
0: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen dus mogelijk nog vervolgd worden, voor vernielingen bijvoorbeeld, of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. En ook vandaag was de politie talrijk aanwezig aan het Centraal Station na nieuwe oproepen tot protest. Maar voorlopig zijn daar geen grote incidenten geweest. De Vlaamse regering biedt zowat 120 miljoen euro aan subsidies aan om de Volvo-fabriek in Gent te verankeren. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf van Volvo in Zweden. Dat overweegt een forse investering in Gent. En met het subsidieaanbod wil Vlaanderen het bedrijf over de streep trekken. Minister-president Matthias Diependalen.
3: Je weet dat vestigingen van autobedrijven dat die voortdurend met elkaar in concurrentie staan. Maar men wil nu de concurrentiepositie van de vestiging in Gent versterken door er extra in te investeren, onder andere door nieuwe activiteiten naar daar te trekken. En wij hebben nu gekeken om een aanbod te doen om hen daarin te ondersteunen. Maar voor alle duidelijkheid, die centen worden natuurlijk alleen maar uitgegeven als die investeringen ook plaatsvinden. Het is een voorwaardelijk aanbod dat we doen.
0: Van de 120 miljoen euro die Vlaanderen als subsidies willen aanbieden, zou 80 miljoen gaan naar innovatiesteun en 30 miljoen naar investeringen om de fabriek duurzamer te maken. De rest zou gaan naar opleidingssteun voor de 6.500 werknemers in Gent. En werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met het signaal dat Vlaanderen stuurt naar de hoofdzetel van Volvo Cars. Volvo is een zeer belangrijke werkgever in ons land en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
4: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken.

0: grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
1: Rijdt tijdens de zomermaanden opnieuw een trein van Keulen naar Oostende. De verbinding bestond tot eind vorige eeuw, maar werd toen geschrapt. Tot eind deze zomer rijdt de trein, een hoge snelheidstrein van de Deutsche Bahn, in het weekend met de bedoeling Duitse toeristen naar onze kust te brengen. Jeroen Rijgaard.
2: De allereerste ICE Keulen-Oostende bolt in de schaduw van de Dom het Hauptbahnhof binnen en wordt er gedoopt met Rijnwater.
3: 1, 2, 3.
2: Via Aken, Luik, Brussel, Gent en Brugge gaat het naar de kust. Want met 700.000 overnachtingen zijn onze stranden populairder dan ooit bij de Duitsers, zegt Lisbeth van den Broek van Visit Vlaanders.
4: Dat was een groei van 2% vorig jaar.
2: Eerhard en zijn vrouw zijn trouwe klanten aan onze kust.
5: We kunnen zo goed alles.
2: En Heike is al na een paar kilometers overtuigd. Voortaan laat ik de auto thuis staan en neem ik de trein.
6: Soms vaar ik immer met de auto. Dat is eigenlijk het eerste maal dat ik jetzt richting Noordzee met de zug varen.
2: Ze heeft tijd genoeg op de Antwerpse ring gestaan.
6: Antwerpener ring, daar is immer was los.
7: Dames en heren, ons volgende halt, Oostende.
2: Of de verbinding ook na de zomer blijft, is nog niet duidelijk.
7: Een schönen Tag in aan de Küste bij herrlichem Sonnenschein.
1: De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanaf polepositie in de grote prijs Formule 1 van Monaco. Op het stratencircuit was hij in zijn Mercedes amper 400ste van een seconde sneller dan de Red Bull van Max Verstappen. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Samen met zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc start hij van op de tweede rij. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger, minimaal tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en dan tot 20 graden. We begonnen met de Rode Duivels. Ze wonnen hun laatste oefenwedstrijd tegen Tunesië met 5-0 en zijn dus klaar om maandag naar het WK in de Verenigde Staten te vertrekken. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Meer op sportza.be.
8: Dankjewel. Ondertussen op de E313 richting Antwerpen is er wel lumme hinder door een ongeval. Er staan 10 minuten file vanaf Zolder. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Stroombeek en Vilvoorde. Op andere plaatsen enkel kleinere vertragingen.
9: Album 200, samen met Ultratop.
10: Niels van der Loo.
8: Straks het optimisme van Dua Lipa, de sterke binnenkomst van Snelle en de keizer van het Vlaamse lied Wiltura duikt met zijn verzamelalbum ook weer op in onze album 200. We zijn vertrokken.
9: WRT Radio 2. 198.

0: Natura 85 komt opnieuw binnen in de album 200. Dat is een goede zaak natuurlijk. Op 2 augustus wordt Wiltura trouwens 86. Dus laten we zijn album nog maar eens een boost geven. Doen we vandaag met heel veel plezier. En Dua Lipa, die doet ook weer mee deze week. Ze is pas getrouwd met Callum Turner, acteur. En op dit moment zijn ze aan het feesten in Palermo, Italië. En hoe zijn ze aan het feesten? Het is een feestje met veel beroemdheden, natuurlijk. Wie is daar? Onder andere Elton John, Kylie Minogue, Harry Styles zie ik ook staan op de gastenlijst. En ook Versace, want ze moet natuurlijk ook goed gekleed zijn. Nu, de Italiaanse media, ik heb het hier even uitgezocht, ze zijn niet zo heel blij met gebeuren daar. Het is te zeggen, ja, ze noemen het wel het huwelijk van het jaar, maar daar in de buurt, die inwoners van Italië, daar van het plekje waar dat ze zitten, Sicilië, veiligheidsmaatregelen, wegafsluitingen, parkeerverboden, ze vinden het maar niks. Ze zeggen, het lijkt er meer op een pretpark voor toeristen dan iets anders. Er is ook een reactie van een café-medewerkster en die vond ik wel grappig. Ik zou het begrijpen als het voor de paus was, maar niet voor een zangeres. Nee, een paus is het niet, maar wel een queen hier in onze album 200. En we springen naar 133 voor Dua Lipa.
1: 133.

0: Zweden.
1: Er zijn al 100.000 kleuren, maar ze zijn gewoon niet mijn eerste Volkswagen Polo TSI.
0: Yes, dat is dus het fijne aan die Radio 2 album 200. Je leert ook nieuwe muziek kennen. We zijn al beland aan die beste 100 albums in Vlaanderen. Met dus Snelle. Zijn nieuwe album heet Binnenspiegel. Het hele album is eigenlijk een muzikale roadtrip door zijn eigen gedachten. Hij denkt na over volwassen worden. Ook dat nummer Polo TSI staat er dus in. Het gaat over zijn allereerste autootje. Weet jij dat nog? Die allereerste auto? Wat was het bij jou? Laat mij even weten in de Radio 2 app.
2: Het worden weer spannende weken voor onze studenten en hun

0: antwoord krijg je...
1: Een buis.
0: Een buis?
1: Een examensnackbuis, gevuld met geslaagde examensnacks voor jouw studenten.
2: Hoor je volgende week de schoolbel op Radio 2?
1: Doe dan mee!
3: Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
13: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
14: Radio 2 album 200.
15: VRT Radio 2.
16: 75.

Fleetwood Mac. Ja, Fleetwood Mac Greatest Hits. 75 in de album 200. Oorspronkelijk komt dit nummer dat je hoorde uit het album Tusk uit 1979. Opvolger van Rumours. Ja, Taylor Swift, die komt er ook aan. Dat is een bulldozer. 6 albums van haar in de lijst. Ook die laatste, The Life of a Showgirl.

Yes, yes, een goede week voor Ed Sheeran. Zijn album staat op 71. En het goeie hier aan onze Radio 2 Album 200 is hij ook nieuwe muziek leert kennen. I knew you through the days of the blades of the grass in summer. Ik had het daarnet over die laatste nieuwe plaat van Taylor Swift. Nu, Taylor Swift die heeft gisteren haar lang verwachte nieuwe single uitgebracht. I Knew It, I Knew You. Voor de film Toy Story 5

0: She's the popular girl of the moment. En terecht. Wat dan ook de nieuwe plaat, het nieuwe album van de Snelle daarstraks. En dat nummer dat we draaiden ging over zijn eerste autoke. Eerste auto waar hij mee rondreed, waar hij verliefd werd. Hilde die zegt... Ik heb leren rijden met een Ford 12M, eerste eigen wagen. Was wel een Ford Sierra, diesel, laser. Gino uit Niel die zegt, bij mij was het een Volkswagen. Golf 2.1.8i, ik ken niet zo heel veel van auto's. Chantal Baart die zegt, mijn eerste wagen, dat was een Canary geel Renault 4'ke. En zo gaat dat maar door. Nu, de vraag is natuurlijk, wat is daar allemaal gebeurd op die achterbanken van die wagens, van die eerste auto's? Misschien kunnen we dat beter niet weten. Op de E313 richting Antwerpen is er bij Leumen ondertussen hinder door een ongeval. Er staat 10 minuten file vanaf Zolder. Op de binnenring rond Brussel een kwartier file erbij tussen Stroombeek en Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio.

bomen in kleur, Suzanne en Freek. Ja, met Freek gaat het ondertussen beter. Een hele tijd geleden kregen we te horen dat hij een ongeneeslijke ziekte heeft. Ik had zo gehoopt dat het met Margriet Hermans ook beter zou gaan, maar helaas. Nu dinsdag, aan de vooravond van haar begrafenis, kan je in Radio 2 Olala met Kim de Brie luisteren naar een erebetoon aan Margriet.

0: halen er toch wel even de cijfertjes bij. Suzanne en Freek daarnet, Dromen in Kleur. 25 plaatsen naar boven. Vorige week op 88, deze week op 63. En Adele gaat naar beneden. 3 plaatsjes naar 62 deze week. En Snelle was onze, ja, toch wel nieuwkomer van de week, zeg maar. Nieuw binnengekomen ergens rond, ja, rond de 100. Met dat album over zijn eerste autoke. En blijkbaar heel wat herinneringen aan die eerste autokes zie ik in de Radio 2-app. Dat is eigenlijk zo'n beetje als een eerste lief. Dat vergeet je eigenlijk nooit, hè? Dat eerste autootje. Caroline die stuurt, de Renault Clio was dat bij mij, Caroline uit Capelle. Hans van Walleghem, mijn eerste auto in 1980, een rode Lada. Een leuke auto die me nooit in de steek heeft gelaten. Er zat zelfs een hendel bij om de auto eventueel in gang te draaien. Maar nooit nodig gehad. William uit... William, waar dat die komt, staat er niet bij, maar die zegt, ja, de eerste wagen waar ik mee heb leren rijden is een Mercedes vrachtwagen. Door een raar toeval, mijn rijexamen afgelegd in een Renault R4. De helft smaller en 3 keer korter. Dat zal inderdaad niet zo moeilijk geweest dan, denk ik. Johan Verkamst, die zegt, een occasie waarvan de verf volledig af was. De wagen had een dashboardversnellingspook met 4 versnellingen. Was heel fijn om mee te rijden. Ja, zo halen we wat herinneringen op. Dat is ook altijd fijn, natuurlijk. Straks heb ik voor jou nog muziek van Lady Gaga. En we halen er ook K3 bij. Want het is een bijzonder weekend voor K3.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai scoor je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
5: Radio 2, album 200.
6: Radio 2 58.

Fame, zo heet dat album van Lady Gaga dat er hier deze week weer in staat. Poker Face. Op 58 deze week, 13 plaatsen naar beneden. Ja, K3, ik had het gezegd, hè. K3 komt eraan. Nu, de nieuwe single van K3, De Zomer van Oya Lele, die is uit. En laten we ook maar eens even een stukje uit horen, hè. Uit De Zomer van, originele eigenlijk, 2003.

0: Maar goed, zullen we toch nog maar eens gaan voor de originals? Want morgen nemen ze na 31 concerten in Vlaanderen en 17 in Nederland officieel afscheid van die grote reunietournee. Zullen we dan ook nog eens gaan voor de echte Oyalele uit die zomer inderdaad van 2003.
1: Hey, hey, VRT, 57.

geef toe, heerlijke mix toch hier. Deze album 200. Met de populairste albums van Vlaanderen op dit moment. Met ook de Scaps, Royalty in Exile, op nummer 53 deze week. Dat zijn 131 plekken naar boven ten opzichte van vorige week. Een goede week dus voor Gies Winnen en de zijne. Met dat heerlijke nummer Hard Times. En naar aanleiding van de film over het leven van Michael Jackson is er ook die soundtrack die heel hoog binnenkwam. Maar ondertussen al teruggezakt naar 34. Staat 6 weken in de lijst. Met ook muziek van de Jackson 5 op dat album.

0: koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Day.
0: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en

0: Dit jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
3: Vorige week kwam Camille van Niks binnen op nummer 1 met haar nieuwe album 9 Levens. Ik kan al zeggen dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben.
4: Elke dag telk voor 2.
5: Goedenavond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
6: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan en dat we de eerste wedstrijd goed starten.
5: En door de winst van de Duivels geloven ook de supporters erin en is het WK-gevoel aangewakkerd.
7: Goed! Ja.
8: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken, mede door dit gevoel hier zo.
9: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is en hopelijk in Amerika nog een sapje erbovenop heeft.
10: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht is van maken, heb ik de indruk.
11: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de uitstraling zijn achter Belgen.
8: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
5: In het handbal is Pelt de nieuwe landskampioen. Vorige week verloor het nog de heenwedstrijd van Bocholt met 6 doelpunten verschil. Maar vandaag won Pelt met 32-25. Het scoorde dus 1 keer meer en wordt zo voor de 12e keer landskampioen. Als het Zweedse autobedrijf Volvo investeert in de fabriek in Gent, dan zal het kunnen rekenen op bijkomende subsidies van de Vlaamse regering. Die voorziet daarvoor zowat 120 miljoen euro. Dat staat in een brief aan het moederbedrijf in Zweden. En daarmee wil de Vlaamse regering het bedrijf in Vlaanderen verder verankeren. Werkgeversorganisatie Agoria is tevreden met dat initiatief. Bij Volvo Gent werken 6.500 mensen en een investering mee ondersteunen is exact wat de Vlaamse regering moet doen, zegt Jolies de Mully, directeur van Agoria Vlaanderen.
12: Volvo Car Gent is een van die laatste grote autofabrieken, de grootste industriële werkgever van ons land, met meer dan 6.000 jobs rechtstreeks en nog eens heel wat toeleveranciers. We zien ook dat er overcapaciteit is binnen de Volvo-groep en dus worden investeringen afgewogen. En dus, zo moet ook Vlaanderen haar best doen om aan het hoofdkantoor aan te tonen van blijf in Vlaanderen investeren, die jobs hier verankeren. Dus dit is echt wel wat Vlaanderen moet doen.
5: Bij de gewelddadige protesten in Brussel gisteren zijn 20-tal mensen gerechtelijk gearresteerd. Ze kunnen mogelijk nog vervolgd worden voor vernielingen of omdat ze weerspannig waren tegen de politie. Er werden ook nog zo'n 100 betogers bestuurlijk opgepakt, maar zij zijn intussen weer vrij. Donderdag liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om ook gisteren opnieuw onrust te stoken. Na de buien vanavond wordt het vannacht droger bij minima tussen 7 en 13 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en het wordt ook frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Alright, veel regen dus. Ondertussen vertragen op de E19 Antwerpen-Mechelen tussen Antwerpen-Zuid en het UZ Antwerpen komt daardoor een ongeval. Daar sta je 15 minuten in de file.
13: Radio 2 Album 200. Samen met Ultratop.
14: Hey, hey, Niels van der Loo.
15: WRT Radio 2.
13: 33.

0: Ja, blijft er ook maar schoon in staan, hè. Dat album van Somber, I Barely Know Her, 2 weken geleden, de American Music Awards. Somber was daar ook. Ja, ze is een van die opvallende nieuwe namen van het moment. Doet het hier ook goed, hè. Op 33 in de lijst. 20 jaar is hij. Amerikaan. Heeft daar ook zijn hit gebracht tijdens die American Music Awards. Homewrecker, ze heette zijn nieuwste hit, hè. En hij deed dat in een spectaculaire regenstorm op het podium. Ik had het daarnet over regenstormen en het feit dat het gaat nat worden en gaat regenen deze week. In ieder geval, dat was een geweldig moment daar tijdens dat optreden. Hij heeft daar op die avond ook heel wat prijzen mee naar huis mogen nemen. In ieder geval, it's a rising star, die Somber. Ook hier bij ons.
1: Radio 2, 29.
0: Ah, Bazaar, die doet het ook nog altijd goed in de lijst. Gaat wel 12 plakken naar beneden.

0: Bruno Mars, goed bezig. The Romantic, het album. De nummer doet het ook goed, hè. Die records die blijven maar komen. I Just Made, het meest gedraaide nummer op de radio ook in Amerika ooit.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. 26.

0: Billie Eilish. Birds of a Feather. Ik haal er even de cijfers bij. Gaat toch ondertussen ook al 107 weken mee in de lijst. Het gaat dan over dat album Hit Me Hard and Soft. Blijft staan op 26. En we hebben nieuws over Willy Sommers. Ja, Willy was de gast bij Radio 2 Olala deze week om te praten over heel wat nieuwe dingen. Nieuwe muziek ook. En heeft ook een overvolle muziekzomer. En er is een nieuw album. Na meer dan 50 jaar heeft Willy heel wat zomerhits bij elkaar gezongen. En laat het nu eens zomer worden ook. Goed moment ook om dat album uit te brengen. Op die plaat, op dat album, dat hier trouwens nieuw binnenkomt op 23. Die plaat die heet trouwens Zomerse Hits. Daar staan eigenlijk de meest geliefde meezingers op. En heel wat zomermuziek. En ook het nieuwe nummer van Willy Sommers. De eerste keer.
1: De

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
2: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Radio 2. Radio 2 album 200 samen met Ultra

Gracie Abrams. Vorige week op 48, deze week op 21. Dat zijn 27 plaatsen vooruit. En Alex Warren die kondigde gisteren zijn tweede studioalbum aan, Wild Child. Dit is nog eens van zijn vorige album.

Al die emotie staat op dat album Sour van Olivia Rodrigo. Alleen al de naam, hè? Olivia Rodrigo. Echte artiestennaam. Ondertussen op de weg valt het eigenlijk wel mee. Ik zie alleen een vertraging op de E17. Sint-Niklaas, Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Daar sta je 10 minuten in de file op dit moment.

feestje is toch ingezet, hè, met Pommelie en Dijs. En Per Ongeluk heet het album. Wat een idee. Doet het goed, maar welke daalt? Staat op 15. En dit is Ray. Die heeft een geweldig nieuw album uit. Met ook een track samengemaakt met de bekende componist Hans Zimmer.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
0: Oh, nee. En u?
4: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
4: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Hoe maken we bij Lapperre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapperre.

Het is gebeurd. We zitten in de top 10. 10 beste. Ja, 10 best verkochte albums. Best gestreamde albums hier bij ons. Olivia Dean zit daar ook bij. Vorige week nog op 9, deze week op 10. 1 plaatsje naar beneden met The Art of Loving. Ik heb nog goed nieuws over Olivia Dean, want ze zingt ook mee op de nieuwe single van Sam Fender, Rain Me In. Ja, klinkt toch ook lekker?

klinkt die dus, hè. Rain Me In. Samen met Sam Fender, dus die Olivia Dean. Ja, die nieuwe single die horen we vanaf nu toch wel af en toe terug ook bij Radio 2. En we gaan naar Aaron Blommaert straks. Deze week nog zijn album voorgesteld bij Radio 2. Momenteel zit hij in Londen. Niet in Londen, maar in Amsterdam. Voor een optreden bij te wonen van Harry Styles. Hij was hier te gast bij Radio 2. Oh la la. Heeft ook wel opgetreden natuurlijk bij hem. In Aalst, waar zijn oorsprong ligt. Zo heet ook zijn nieuwe album, Oorsprong. Ik heb het dan over Aaron Blommaert. Maar Aaron, die zit dus op dit moment in Amsterdam te kijken naar een optreden van Harry Styles.

nieuwste album van Harry Styles. Blijft het goed doen in de lijst. Ja, het was een heerlijk exclusief optreden. Afgelopen donderdag voor een honderdtal Radio 2-luisteraars in een zaal in Aalst, waar de oorsprong ligt van Aaron Blommaert. Nieuwe album Oorsprong staat op 7 deze week, met ook dat heerlijke nummer Tranen van Goud. Ik tel de

ja hoor, ik ben blij met deze top 3. Op 3. Ariana Grande met Dangerous Woman. Op 144 vorige week. Serieuze sprong dus, met andere woorden. Camille, die doet het ook nog altijd heel goed. Gaat één plaats naar beneden. Ze, ja, ten opzichte van vorige week. Maar haar 9 leven staat op 3 deze week. 2 deze week.

Na meer dan 5 jaar zonder nieuw soloalbum is Paul McCartney terug met The Boys of Dungeon Lane, nieuw op 1. Zoveel meer dan zomaar een nieuwe plaat. Het is een bijzonder persoonlijke reis door de herinneringen van een van de belangrijkste muzikanten van de voorbije eeuw. Straks veel plezier met Dirk.

0: is zondagochtend in 1989. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
1: Ondertussen breng ik meneer Pavarotti op de hoogte van de maffia.
2: La maffia!
1: Si, si, la maffia. Dat heet hier de snotneusbende.
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max. En kijk naar Postbus X en alle programma's van toen.
1: Snotneusneus. Snotneus.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
0: De jaren 80.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
1: Devils hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijn Stadion versloegen ze Tunesië met 5-0. Charles de Ketelare was een van de doelpuntenmakers. Hij zag dat het goed zit met het groepsgevoel.
2: Iedereen speelt voor elkaar. Iedereen geniet van assists geven van anderen te zien scoren. Dus dat is alleen maar goed. We scoren ook 5 goals. Wat fantastisch is, je ziet dat iedereen blij is voor elkaar.
1: De winst van de Duivels wakkert bij de supporters het WK-gevoel nog aan. Zij geloven in de kansen van de Belgische ploeg.
3: Goed, ja. Gewonnen.
4: Ik ga zeker en vast om 5 uur opstaan om naar de match te kijken. Mede door dit gevoel hier. Zo.
5: Met die uitwedstrijd 5-0, dat goed opgewarmd is. En hopelijk in Amerika nog een schepje erbovenop.
6: Ze zijn gemotiveerd als ze wel een dracht is van maken, heb ik de indruk.
7: Ik denk dat we iets kunnen doen. Ook de uitstraling zijn achter België.
4: We go all the way. De Belgen worden wereldkampioen.
1: De Rode Duivels kunnen nog wel op een onverwacht probleem stuiten tijdens het WK. Medewerkers van het Sophie Stadion in Los Angeles dreigen namelijk met een staking. Het gaat vooral om medewerkers van de eet- en drankstanden, koks en barpersoneel. Zij hadden enkele eisen gesteld en vinden nu dat ze niet ernstig worden genomen. Als het echt tot een staking komt, moet de FIFA snel een andere oplossing zoeken. Dat kan ook gevolgen hebben voor de Rode Duivels. Zij spelen in dat stadion hun wedstrijd tegen Iran. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Volgens de eerste vaststellingen zat een jongen van 15 jaar aan het stuur. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog 2 andere personen in de auto. De 3 inzittenden raakten lichtgewond. De schade aan het gebouw is groot. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld tot 21 jaar cel voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw in 2003. Voor die feiten heeft een andere onschuldige man 17 jaar ten onrechte in de cel gezeten. Het slachtoffer had hem destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
8: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
1: Hoe reageert de onschuldige man?
8: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
1: Dankjewel, Lucas. En de Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Gwalinska in 2 sets met 6-3 en 6-2. Voor de 19-jarige Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 grootste toernooien ofwel Grand Slams wint. En dat is een droom die uitkomt.
9: I've been watching Roland Garros on TV since I was very, very young. So it's also a big dream of mine to win this tournament and I honestly cannot believe that I'm holding this trophy right now. So thank you so much for making such an amazing event.
1: Het weer vanavond kan het nog regenen, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen. Later op de dag komen er meer wolken, maar het blijft overwegend droog. 19 graden is dan de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dirk Gijs.
11: Dankjewel voor de album Top 200. Ja, geen Camille of geen Aaron Blommaert nu, want die hadden nog geen hits in de jaren 80, 90 of de Nillies. Dat gaan we nu vooral draaien. Welkom.

Beyoncé, Crazy in Love, feestplaatje voor op zaterdagavond. En nu blijven doorfeesten met ook weer disco, maar dan van Irene Cara. Ze brak door met Fame. Zingen en acteren, ze kan het allemaal. En 3 jaar later was het weer prijs met deze Flashdance.

zit orkestraal keigoed in elkaar, hè, deze Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato. Er is helaas niet zo goed nieuws van Jada Borsato, zijn dochter, want die is 10 dagen geleden aangereden in Ibiza. Ook haar mama zat erbij in de auto. En de dader die dat frontaal heeft gedaan, is ontsnapt. Vluchtmisdrijf, ontsnapt uit het ziekenhuis. Dus dat krijgt nog een staartje, maar mama en Jada die zijn ondertussen in Nederland.

Pretenders, don't get me wrong. Wat vind jij ervan, Freddy? Oh, ja, dat had ik ook, die reactie. Dat is waar, als ik het voor de eerste keer hoorde. Krijg je een berichtje in de Radio 2-app. We moeten voor Dirk Loris iets van Queen gaan draaien. Ik denk dat we mooi wegkomen met deze You Don't Fool Me.

Phil Collins en I Can't Stop Loving You. Een liefdesliedje waar je helemaal warm van wordt. Heb jij zo iemand waar je helemaal warm van wordt? Heb je een boodschap voor zo iemand? Wel, elke zondagavond, ook morgenavond, is er hier een bijzondere verzoekprogramma getiteld Radio 2, morgen maandag. Caroline de Becker presenteert en je kan er platen aanvragen voor jeugdvrienden, voor je partner onderweg, voor buren of familie, of gewoon om iemand te bedanken omdat die zo bijzonder voor je is. Mail naar morgenmaandag@radio2.be en luister zondagavond voor 3 uur Feel Good Radio tussen 6 en 9.

Ik moet het zijn, niet I'm coming out, maar I'm coming off. Want ze komt af, deze Diana Ross. Ze komt naar België op de Lokerse feesten. Die lopen van 31 juli tot 9 augustus. Dus niet alleen Lenny Kravitz, Lost Frequencies of Pommelien Thijs, maar ook deze Amerikaanse Diana Ross.

word je toch goed gezind van? Bubbeltjes van liefde, Burbujas de Amor van Juan Luis Guerra. En bubbeltjes van liefde ga je denk ik ook voelen op de afscheidstournee van Johan Verminnen. Want hij heeft die eerst aangekondigd dan moeten intrekken wegens kanker. En we zijn nu dik een jaar verder en het gaat beter met hem. En hij gaat weer toeren. Het eerste optreden is gepland voor 13 december.

You Never Walk Alone, dat is een voetballiedje. Dat zingen de Liverpool supporters. En je hoort dat in andere stadions ook natuurlijk. Maar dit, deze Ricky e Poveri in Sara Perchettiamo, is ook een voetballied. En dat zingen ze dan in San Siro bij AC Milan. Ik heb nog wat zonnige klanken weg van het voetbal nu. Dit is Kumbaga.

en Stay. Heb je onze Alles Goed podcast al ontdekt? Wel, deze week is Rani de Koning te gast. En Rani leeft heel hard in het nu en dat heeft zo zijn gevolgen. Dat zorgt ervoor dat ze wel eens een afspraak mist of vergeet boodschappen te doen. Wel tips om dat aan te pakken, dat krijg je te horen in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed, uiteraard.

0: luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Het is 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Dominique. De Printruiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten lichtgewond.

0: destijds verkeerdelijk aangewezen als de dader. Maar Lucas Lecluze, recent is er dus nieuw bewijs gevonden?
1: Ja, er is nieuw DNA-onderzoek uitgevoerd op de kleding van het slachtoffer. En zo kon de politie vaststellen dat de man die al 17 jaar in de cel zat, niet de echte dader was. En een andere man die kwam wel in beeld, iemand die in de buurt woonde en al eerder veroordeeld was als zedendelinquent. En hij kreeg nu zijn straf te horen. 21 jaar moet hij in de cel en nog eens 3 jaar onder verscherpt toezicht.
0: En hoe reageert die onschuldige man?
1: Hij is blij dat zijn onschuld nu vaststaat, maar over de straf is hij wel teleurgesteld. De echte dader zou al na 14 jaar vervroegd kunnen vrijkomen en dat is minder lang dan hij in de cel heeft gezeten. Hij zal ook wel proberen om nog een schadevergoeding te krijgen en dat bedrag kan al snel oplopen tot enkele miljoenen euro's.
0: Dankjewel, Lucas. De Hondius, het cruiseschip dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion werd het 5-0 tegen Tunesië. Romelu Lukaku is tevreden.
2: Ja, was goed. Was goed. Maar de echte wedstrijd komt eraan. Egypte is de echte wedstrijd. Dus we moeten gewoon zien dat we genieten. Ik denk dat de fans hebben genoten van de wedstrijd. Ik denk dat jullie ook hebben genoten van de wedstrijd. Wij als spelers ook. Dus nu moeten we gewoon zien dat we zo blijven verder gaan. En dat we de eerste wedstrijd goed starten.
0: Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. Het kan nog regenen vanavond, maar we krijgen ook opklaringen. Vannacht is het droger bij minstens 9 graden. Morgen eerst opklaringen, in de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. De volgende dagen zijn wisselvallig. Het wordt ook weer wat frisser, woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 80, 90 en Millies.
4: En Prince opent nogal stevig.
5: Dirk Gijs.

Prince met 1999. Ik weet nog goed, als die single uitkwam, dan dacht ik, ja, 1999, dat is nog lang, dat is nog toekomstmuziek. Maar het was er sneller dan je dacht. En, shocking, we zijn al 2026. Zegt veel over mezelf, ik weet het, ik weet het. Hier is Tina Turner, When the Heartache is Over.

Radio 2, 80, 90, Nillies met een one-hit wonder. Want ja, één hitje hebben ze gehad, hè, die Outfield. Maar hele toffe plaat om nog eens terug te horen. Deze Your Love kreeg een berichtje van de Melissa uit Meissen. Die wil heel graag mama's jasje met teken van leven. Hier zijn ze.

Mama Jasje en teken van leven voor Melissa uit Meissen. Ik krijg ook een berichtje van Lutgard uit Haagt. Ze stuurt in de app: er was deze ochtend een bijzondere aflevering van De Zoete Inval naar aanleiding van Margriet's overlijden. Ik heb het niet kunnen horen. Kan ik dat terughoren? Ja, natuurlijk. Ga naar VRT Max. Daar kan je het als podcast beluisteren of je kan ook het programma herbeluisteren.

0: ja, gitaarken, hè. Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Ik weet niet of de, ja, iedereen dat wel wil, wereldleider zijn. Ik weet wel dat niet alle wereldleiders goede wereldleiders zijn. Maar laat ons focussen op het positieve. Dat doet Seal, want hij gaat op zoek naar the future love paradise.
1: Radio 2, 80, 90 en Nelly's.
2: Radio 2.

0: goede doel. En België, ben je onderweg? Wees dan toch een beetje voorzichtig, want ik ga zo meteen Macy Gray draaien. Het is precies een jaar geleden dat zij omkwam in een auto-ongeluk. Een van haar grote hits, I Wish I Didn't Miss You Anymore.
1: Je luistert naar Radio

Ja, dat was wel slim eigenlijk voor het imago om zo voor een handelsmerk te zorgen. En dat deed Coco Junior. Hij was Mr. Bandana, hè, met de Dinky Toys. Beetje exotiek, al kwam hij dan uit Gent. En nu exotiek uit Oudenaarde, want hij gaat het water op. Bart Kael, zeil je voor het eerst?

0: The Reflex van Duran Duran. Ik ga even naar de Radio 2-app Ronnie Snauwaard uit Nevelen sturen. Dag Dirk, graag is het nummer 19 van Paul Hardcastle. Misschien moeten we terug eens beginnen met protestsongs te schrijven tegen de zinloze oorlogen. Wie weet luisteren de Trumps en de Poetins van deze wereld en kunnen we ons focussen om de wereld te redden. Groetjes Ronnie Bakkerij, formidabel uit Deinzen.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19.

Ik ben een grote meid in een grote wereld en ik mag niet huilen. Daar komt het op neer. Hè. Big, big girl in a big, big world, Emilia. Zeg, het is iets voor 10 uur geworden. Dankjewel voor het luisteren. En een fijne nacht nog. Tot de volgende.

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT

0: 10 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Twee mensen zijn vandaag omgekomen bij een woningbrand in Limal, een deelgemeente van Waver in Waals-Brabant. Er raakten ook 4 mensen gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en ook de identiteit van de dodelijke slachtoffer staat nog niet formeel vast. Onder meer een branddeskundige en een wetarts zijn ter plaatse gegaan om meer duidelijkheid te krijgen. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mag doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt naar racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel plaatsvindt.
1: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld, dus ja, wel spannend gewoon.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig,
3: Rustig. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Geen stress, schat.

dat besmet was geraakt, heeft Rotterdam weer verlaten. Het schip lag 3 weken in de Rotterdamse haven in quarantaine. Nu is de Hondius op weg naar Spitsbergen in de noordelijke IJszee. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleden toen nadat ze besmet waren met het virus. In Rotterdam is het schip schoongemaakt en ontsmet. Op 30 mei werd het weer veilig verklaard. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start morgen van op pole position in de grote prijs van Monaco. De 19-jarige Antonelli reed vandaag de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van op de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Er kan nog wat regen vallen vanavond, maar stilaan klaart het op. De nacht is overwegend droog bij minstens 9 graden. Morgen begint met opklaringen, later meer wolken, maar meestal droog. Het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen wisselvallig weer en frisser. Woensdag nog hooguit 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

0: Je luistert naar Radio 2 in Oost-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Een heel goede avond, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Sint-Truiden in Limburg is een wagen tegen de gevel gereden van een leegstaand pand. Aan het stuur zat een jongen van 15 jaar. Hij verloor de controle over het voertuig. Er zaten nog twee andere personen in de auto, ook allebei minderjarig. De drie inzittenden raakten licht gewond. Zowel aan het gebouw als aan de auto is er aanzienlijke schade. Het is nog niet duidelijk van wie de auto was en hoe de jongeren aan de sleutels zijn geraakt. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. In Arnhem in Nederland is er vreedzaam protest gehouden bij het concert van de omstreden rapper Kanye West. Het is een van de weinige comebackconcerten in West-Europa dat toch mocht doorgaan. Optredens in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië zijn geschrapt na racistische en antisemitische uitspraken van West. Deze Vlaamse fans zijn blij dat het concert in Nederland wel kon plaatsvinden.
4: Ja, we waren echt wel niet zeker dat het ging doorgaan. Met al het nieuws in Nederland en de politiekers die er echt niet mee gediend waren. Ja, het was echt afwachten, want ja, je kijkt er zo naar uit. En voor hetzelfde geld mag je gewoon niet komen. Net zoals in Italië en in alle andere landen. In Frankrijk ook net gecanceld. Dus ja, wel spannend gewoon.
5: Het is ook heel lang geleden dat hij nog in Europa is geweest. Dus dan is dit wel zo, once in a lifetime voelt het. Dus dan wou ik daar zeker bij zijn.
3: Tijdens het concert hielden actievoerders buiten nog stil protest. Ze projecteerden onder meer uitspraken die Kanye de afgelopen jaren deed. Nu is het concert afgelopen. Duitsland heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van de Verenigde Staten. Het werd 1-2. En Portugal heeft vanavond zijn eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het WK ook gewonnen. Het speelde in Lissabon 2-1 tegen Chili. Portugal oefent komende woensdag nog in eigen land tegen Nigeria.
6: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van

0: dat iedereen blij is voor elkaar.
1: In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Maandag is de volgende match. Vannacht blijft het meestal droog bij minstens 9 graden. Morgen begint de dag met opklaringen, later komen er meer wolken. Het blijft overwegend droog en het kan tot 20 graden worden. De volgende dagen zijn wisselvallig met geregeld een bui. Het is dan nog hooguit 17 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De achterstand die was opgelopen door de acties van zee- en kustloodsen raakt stilaan weggewerkt, dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Gistermiddag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten, de voorbije avond waren dat er nog maar 20, vooral op de Noordzee. In de havens valt de situatie mee. Vrijdag staakten de loodsen tegen een geplande pensioenhervorming, ondertussen zijn ze weer aan het werk. Maar de onvrede is er nog, er is dus nog kans op nieuwe acties. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw stevig uitgehaald naar Europa. Volgens Hegseth zijn de Europese NAVO-lidstaten niet trouw aan hun bondgenoot de VS en doen ze veel te weinig om zichzelf te verdedigen, niet alleen op militair vlak, maar ook wat betreft migratie.
1: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: Het Iraanse voetbalelftal zal voor zijn WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld telkens dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle, maar als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse team tijdens het hele WK in Mexico. Eerst was het nog de bedoeling dat het team in Arizona zou verblijven. Eerder deze week hebben alle leden van het Iraanse voetbalteam hun visum gekregen om Mexico binnen te kunnen. Atletiekster Jana van Lent heeft het Belgisch record verbeterd op de 10.000 meter. Tijdens het BK op de piste van Louvain-la-Neuve liep van Lent een tijd van 30 minuten, 51 seconden en 18 honderdste. De 25-jarige atlete is daarmee de eerste Belgische die onder de 31 minuten duikt. Het vorige record stond al 26 jaar op naam van Marleen Renders. Van Lent was al geplaatst voor het EK op de 10.000 meter, net als op de 5.000 meter. Dat EK vindt in augustus plaats in Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen. Birmingham in Engeland. In het basketbal heeft Oostende de tweede wedstrijd van de titelfinales gewonnen. In eigen huis versloeg het Antwerp Giants met 79-69. Zo is het 1-1 in de tussenstand.

0: Uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Arnhem in Nederland is het concert van de Amerikaanse rapper Kanye West of Ye zonder grote incidenten verlopen. Het optreden was erg omstreden vanwege de antisemitische uitspraken van Ye. De rapper werd daarom eerder wel al geweerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië. In Arnhem was er voor het concert wel een protestactie, maar die verliep vreedzaam. De fans van Ye waren opgelucht dat het concert in Nederland wel kon doorgaan.
1: Het is hier in mijn ogen redelijk vlekkeloos verlopen. Er is geen verstoring van orde geweest. Het was puur muziek, puur plezier, mensen samenbrengen. Je moet de artiest inderdaad zijn artiestenwerk laten doen. En ik vind niet dat een artiest heel wat politieke uitspraken mag doen. Wij zijn als fans van zijn muziek, van hetgeen wat hij maakt. En daarbij ben ik heel blij dat hij zich alleen maar daarin aan heeft gehouden.
2: Hij heeft ook geen rare uitspraken gedaan, wat ik ook goed vind, want ik vind zijn uitspraak totaal niet terecht of zo, maar ik vind dat je de artiest moet kunnen scheiden van zijn kunst.
0: In Albanië hebben opnieuw duizenden mensen geprotesteerd tegen een grootschalig bouwproject dat onder meer wordt gefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. Het gaat om een luxe resort dat wordt gebouwd op een onbewoond eiland in de Adriatische Zee en in een beschermd natuurgebied aan de kust, bekend om zijn flamingo's, zeehonden en zeeschildpadden. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in het gebied in gevaar komt. Steeds meer betogers willen ook dat de Albanese premier opstapt. Die vindt dat het project goed is voor het toerisme in Albanië. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft tijdens de herdenking van D-Day in Normandië opnieuw felle kritiek gegeven op de Europese landen die ook lid zijn van de NAVO. Volgens Hegseth zijn die landen niet langer trouw aan de VS en zijn ze niet meer bereid om te doen wat ze deden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
3: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion?
0: En in Noorwegen is het aantal kandidaten voor een orgaandonatie explosief gestegen na het nieuws over de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat zij op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Vorige maand kwamen er in Noorwegen per dag gemiddeld zo'n 70 orgaandonoren bij. Maar na de bekendmaking over Mette-Marit steeg dat aantal tot 300 donoren op donderdag en zelfs bijna 2200 op vrijdag. Mette-Marit heeft een longziekte en zou nog maar 1 of 2 jaar te leven hebben als ze geen longtransplantatie zou krijgen. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen rond 9 graden. Na de ochtend eerst opklaringen, later bewolkt weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14 Nieuws.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
1: Radio 2 in Oost-Vlaanderen, live.
2: Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee. Echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.